ki masra abiyu undro in tranga anu en asachariu dendei jaso na ini agrontapu fui wika feni da libi futego asa kraktivi asa giwi tranga skin asa giwi weisei asa giwi da begeleiding fu da santa yeye Fui kangomoro farana ina grontapu disi, fui no nakiwi futu, ma wisa wakada pasi, gomiti, da tego libi, da pasi, didenkari, Jesus Christus, hallelujah. Lobi wang, weshi de ontwekelenga na ini agrontapu dende disi, en den ontwekelenga na ina grontapu, no moi. Walo sot sani e pasa lobi wang, walo sotu oorloge e plan, dis e bedreig disi, dat e bedreig dati, dis kondre e bedreig trakondre, lobi wang alade sot san disi, na sani sang betak na fesi na eni bijbel buku, we kan fende na en bijbel buku ete, pe masra Jesus Christus, betaki alade san disi, fu dat ede, we leki bribi wang, we warsko, we chari konomo, we underways, we sorry, fa bijbel buku, e chari we gona abum presi, pe masra gado al makti Jehova papa pramisi we, en anosa de walei, masa de true, fu true, dati we sa kisi, a konu kondre fu papa Jehova fu tang, fu tego en tego, Efwegi yesi, nada wortu fugado, and mekwi kolibi, lekfa papa Yehova wanim, and boy gigi eng, enkri one man picking, Jesus Christus, da konu fu glory. Lobi wang, tide day, mi leisu an pisi na eni Bijbel buku, and a pis disi, mi wani del nanga yu tide lobi wang, mi wan prati a pis dis nanga yu sranamang, omdati a pis disi de tungsi prenspari, mi leisu an bonsani na en Bijbel buku, and asani sa mi leisu na en Bijbel buku tide, dan mi shitaki, masra abi tru lobi gi libisma, lobi wang, a abi tru lobi gi libishma. En a pis disi, futru mi wani pratina nga yudora genade fu gado, fu you can sabi ook to taki, masra lobi ala libishma. Anodes masa egona kerki wang gado lobi, ma gado lop ala libishma, fu dat edemeki a duwan sani, gi a heri grontapu, gi de wandi dena ina grontapu, de wandi froisi gwe kaba, nanga de wandi dena pasi ekong, lobi wang, a duwan sani, gi ala libishma, en aseni e mampiki Jesus Christus, fu kondedena a kroisi, en painanga en diri brudu, Giwi alamala fu wi no sa go lasi, ma wi sa feni a libi fu tego, e fu wi e bribi na eni a pisuro kodisi, en we dusa a itaki, lobi wang. This day a lobi sa masra sori na a grontapu disi. This day sa de kari genade, lobi wang. This na asani sangado wani fu minanga yu ontfang, fu wi kan feni da libi fu tego, da Brudu fu Jesus, da Santa Yeye, nanga da libi fu tego. Lobi wang, a de prespari tide, omdati a pisi pe wi o leisi na in Bijbel buku, masra e taki sofuru drape ataki ano wani no wansma golasi. Lobi wang, minanga yu, yudi e yere a programa dis tide, a dey disi, masra no wani yu golasi. Wish you not dry libi ete, masabi apis disi, taki, masra, no one you go lasi, and if Bijbel buku skrifi, taki gados refi taki, and no one you go lasi, that one taki wa lasi say de, lobi wang, any agrontapu disi, any aleri fugado, any Bijbel buku, you abi to say, you abi a winni say,
dat na akounu kondre fugado Jehova Papa Almakti, nanga emamchi Jesus Christus, nanga da Santa Yeye, and you abi alasi say dat na perenkari hel pe Satan nanga entrawante sa vertoeft futego entego. Lobby one. En masra, no one mek minanga you gonna alasi say. Omdati masra lobby wisote en a do one biggie sani giwi fu we no kan go lasi ma fu we kan feni da libi fu tego da wini say so boom. Lobby one, we teki na in Bible buku na eni a buku fu Petrus. Difu tu buku fu Petrus, kapital 3, den versi Haiti nanga negi. I tak dape na in one Nederlands Bible. Ataki, doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden. Dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere taalt niet met de belofte. Al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u. Daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar nog dat allen tot bekering komen. Lobby one, a laatste pisie na eni vers 9. We want lezen pis dat baka. Ataki, de Heere taalt niet met de belofte. Al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u. Daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Lobby wang, en no wani so wanfu wija go lasi, lobby wang. Maar a wani alasma. Kom, draai de libi. Libi wa santa libi. En feni da libi futego. Lobby wang. En we teki ook to. Once rana tongo Bible. En da we lezi na eni. Di futu buku fu Petrus kapital 3. Den versi IT. Nanga negi. Te me taki fu lezi. Di futu buku fu Petrus kapital 3. Dan. Me adviseer je na oso, me giwarai, fugolesi a heri kapital. Let va ascrivi kapital 3, fu verstaan a her pistori disi. Dan me adviseer je, me giwarai, judi e jeraboskopu disi. Lesi a her kapital, fu verstaan sa masra wani duna en you libi tide dei, lobby wang. Sa masra wani duna en you libi den dei disi, lobby wang. Ma, omdat die programma nog niet zo lang is, dan we het teken toe prespari tekst naar ini en dat we chaden konadoro, maar we geven een boerij voor lezen aan haar kapitaal, voor verstaan gomoro fara lobby wang. A de prespari voor lezen je Bijbel, teken a woord toe naar jou, voor koriman, no kon kori jou, because den de edisi na ina grond tapu disi, Kori man laina ina grond tapu disi serefina ini askifu masra. Den kori man de sa e kori libisma nanga awortu fugado. Mateus serefi go leis Bible buku da yu sa verstang en a yeye fugado sa opo yu a yu sa kisi genade fudati fu verstang sa masra wani fu minanga yu. Lobby wang. En ye leisi ja na ini. Difu to buku fu Petrus, kapitaal 3, den versi IT, nanga negi, askrifi. Lobby wang, asani disi, unomus vergiti, tak one day, deleki dusung yari, gi masra, en tak dusung yari, deleki one day, masra, no e dry dry, fu du sang a pramisi. Ma sosma, di dedi e prakseri dati, ma a abi langa pasensi nanga unu fudi ano wanitaki no wasma golasi a wanitaki alasma dry den libi lobby wang ye yere a lobby fu masra na ini a last pisi fu a pisi Bible gedeelte disi ye yere a lobby fu masra na ini en Bijbel buku deso kring nanga wi dati a puru a atifugado konadoro giwi lobby wang. Bijbel buku e barwija
taki, we no must forget it, tak one day, deleki dusun yari gigado, and dusun yari, deleki one day, dus akan de ook to taki, na tamara tamara, masra Jesus kong, minotaka deso, mitaki, ak. Kan deso, lobby wang. Fawege, some Bible book scrifi jataki. Dusu yari, delek one day, and one day delek dusu yari. Akanta kina tide bakan nasrefi. Het is onverwacht. If you lazy Gomorrah fara, na any first thing, dan a scrifi taki, ma a day fu masra o kong, leki fa, wan fufuru man, e kong. Lobby wang, onverwacht. Masra Jezus Christus ook kom, voekonde bezig na een opname. En wie den bribiwang, o abifu, opo gomiteng, na de wolkutapu. En dat we gwe samen na eni akonu konre fu papa Jehova almakti. Dat ede meki wileki bribiwang. We moede kaba kaba, we moede ready. We moede na een opo ai, we no me sribi moro temeta kune sribi. Dat kun je rusten niet. Moesus ribi voor rusten niet. Dat is menselijk. Maar met takuan jeje sani. Dat met takuan smai sribi. Dat jeje fasie sribi. Want dat je aitapuna ena jeje. Je ne shipeye gona ena jeje pisi. Foutu emeki. Alla sot sani epsa. Pe pardonegi. Pe you musgi pardon. You negi pardon. Lobby wang. Dat na sribi na ena jeje. Sribi na ena jeje. Natana en sondu dat na sribi na eni na yeye ma wile ki bribisma libisma wi abifu sribi teneti tapu fu wi wiki na ngon fres en breiti ati tamara mamanteng fu kandui uroko lekfa gado wani en na so masra meki en gron tapu lobby wang so yeshi taki lekfa utaki akantaki na baka wan yuru oktu masra kon furusma etaki we son teng mi dena grontsapu omen teng ba trasma taki mi ap ai tenti yari trasma taki mi ap sebi tenti yari trasma taki mi ap siksi tenti yari fu sens tendim da grontsapu neme yere taki masra Jesus e kon anosa doro ete we yere fu saide omdat you no dry you libi ete en masra no wani fu you go lasi lobi wan kona praxeri, kona yeye praxeri, den dey disi. Liere fusaide meki masra, neko ete, omdati a promisi di a meki, a meken gi a heri gron tapu, a meken gi ala libisma, en Bible buku e taki jaso na eni vers negi, a taki na eni vers negi ataki masra no e dry dry fu du sang a pramisi ma sonsma de di e praxeri dati ma a abi langa pasensi na nga uno lobby wang sonsma itaki mi abi aitenti yari sensi di mi de pkimbo imi yere masra Jesus e kong we yere a antwoord tide yere a piki baka tide a piki baka etaki masra abi langa pasensi nanga onu ye yere masra Jesus okom ma you no make yourself clari ete fu dry you libi you abi I tenti yari you abi sixi tenti yari you abi seibi tenti yari ye yere boskopu ma you no make esi fu dry you libi that one taki you no wani a tego libi, ma you want gonna alasi say sobu lek faube taki na a first PC fu a programma disi lobby wang Bible buku deso kring ataki masra no e dry dry fu dusa a pramisi furusani masra pramisi na eni a gron tapu disi kaba lobby wang furu sani masra pramisi na eni agron tapu disi kaba en furu fuden pramisi kona doro abe pramisi taki auseni aforlusu man kongiwi eni den buku Yesaya eni abuku fu Yeremia nanga oktu na eni den psalmo
I scrivi abra a for lusuman dibio kong lobiwang en na wan premisi fu gado pedem bifo profeti betaki abra a pis dati en fu tru a premisi dati kontru dati a for lusuman matra Jesus Christus a koda ina gorontapu en a dweura kolek fa gado bentaki a for lusuwi fu sondu ma adona wi if we accepter a for lusu nanga a for lusu mandisi lobiwang. So masra pramisi morasani oktu a pramisi genezing dresi fasi a pramisi befreiding a pramisi bon fasi na wi if we taki abra dresi fasi da we shi masra Jesus Christus wakana ina gronta pudisi en adresi bon furusma futakrusiki melatsheid ala sotu siki langwan breni wan ala sotu wan dede wan srefi opo waka lobi wan dat wan taki masra gado almakti pramisi ena kontru lobi wan soti dede oksu kerki kisi autoriteit fu masra fu dresi siki oksu eni anneng fu Jesus Christus da krakti fu da santa yeye nanga da brudu fu Jesus ma fu saide meki furu fu de sandisi nep samorona eni den kerki omdati den kerki not napuletopu ondro a ai fu gado de luku soso a moni sei en masra e takdrape ataki yuno mandin tu gado of your lobia wang en yo heart atrawang, yo pot atrawang nawang say, lobi wang, dat meki, den sandisi, nepsara en kerki moro. Ma peli ben go na Kenya, ondro profeti Dr. Dafot Owar, na bigi profeti di masra senko na wi mindri teti de day, dan wishi pung furu sani pasa na ini den conferences na ini African Kondre, Kenya, pe lama opowaka bren wan konshi HIV AIDS genees melas het genees ala sotu siki genees disi na den pramisi fu gado abra a grontapu pe we libina eni den dei disi en den pramisi disi e kontru lobi wan so Bible buku etaki masra pramisi furu sani masra dusan a pramisi oktu en beba buku etaki na eni alasta pisija ataki masra abi langa pasensi nana unu lobi wan wire klibisba we meku alo foutu we du alo sani pe masra abif giwi pardon en ala leisi a brudu fu Jesus Christus abi fu kona mindri fu wasi de sondu fu wikring en dati wikari langa pasensi sa gado abinanga wi lobi wang en abi langa pasensi oktu dati ano meki a opname fen presi ete ma ai wakti tapu minanga yu I worked it up with you, Dino Dry Libby, and I worked it up with me for belaying sondu for me, F me sondu, F me do san sanobung. I worked it up me for belaying sondu for me kafeni oktu, da tego Libby. And I worked it up you, you di eriere a programma tide, you di eriere a boskopu tide, masra abilana pasensi, nanga you, I worked it up you for. You can dry your libi and accept da for lusuman di abe promise di okong and a kong ok to and a for lusu wikaba you de for lusu ma you mo accept da for lusu disi lobi wang a for lusu disi no degi de one de gonna kerki wa wang ma a degi ala libi smafu accept so you di e yere aboskopu dis tide masra etak nanga you tide dry your libi kona Jesus Christus en au do bigi sani giyu because he a abi langa pasensi nanga yu en a itak godoro a taki ma a abi langa pasensi nanga unu fudi ano wani taki no wansma golasi a wani taki alasma
Bride Libby, this day a wonderful gado abra a grown tapu disi that we summa na you, we sort Libby smile you day of you been there, we sort ogri you day, you do na in a grown tapu disi, we sort to ogri man you day, sambe psana in you Libby, masra ne lukuna a piece dati, ma I luku taki, you must condry you Libby and condini masra Jesus Christus, for you can feni that Libby futego hope de ete so langa you dena in a grown tapu DC lobby one Bible buku desokring na any that buku DC aboscopo DC ataki masra no wani no one smagolasi a wani we alamala feni da Libby futego serana man nanga aboscopo DC me rope you up today, Masra Jesus, e carry you, dry you Libby, call Libby wa Santa Libby, call Libby wa Libby some boom undra Ifu Gado, so that he Masra can break you and abi you fanodu na any ekonu kondre, pay you sago Libby, futego and tego. We alamala, di meki abosro TDC. We no abi lasi feng, ma we she wini feng, because a Santa yeye ko yepi we, fu forstang, den dipi fasi, fu akonu kondre fu gado, pay we konsabi no, taki akonu kondre fu gado, a dena Libby, ai bowegi, na any ground tapu, na any hemel, ondro adoti disi, na ina hemel se geweste. Ala sei, a konu kondre fu gado e bo wegi, na ini mi, nanga yu din dry Libby kaba. Lobby wang, we rope you up, kondra yu Libby, take Jesus Christus na en yu Libby, because a te shatu, and nanga aboskopu disi, mi kona kaba fu a Bible boskopu disi, and te wantra leis baka, we de baka via de radio senders for Radio Shalom. Na en you also camera. Na la Bible boskopu. And brief and Suriname. Utambung. And make God bless you. And we, this is Ebari. Shalom, shalom, shalom.

0: Als u wilt, kunt u mij nazeggen in dit bevrijdingsgebed. Geliefde Heere Jezus, ik open mijn hart voor u. En ik buig voor u, Heere Jezus. Onder belijdenis van alle zonden. Ik belijd u ook mijn onbewuste zonden. Ik belijd u mijn geërfde zonden. En ik belijd u alle zonden die in uw woord geschreven staan. Heere Jezus, reinig mij alstublieft met uw kostbaar dierbaar bloed. Ik ontvang u vandaag opnieuw als mijn persoonlijke Heer en Redder. En ik vraag u, stuur mij alstublieft uw Heilige Geest. En schep in mij een heilig hart. Een gehoorzaam hart. Een opwekkingshart. Vandaag maak ik rechtsomkeert. Ik keer mij af van alle zonden. En ik stap over naar u, Koning Jezus. Leid al mijn voetstappen, Koning Jezus, naar uw vereeuwigd koninkrijk. En in de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren. Ja, dierbare luisteraars, als u dit gebed heeft nagebeden en u bent misschien nieuw in het christelijk geloof, zorg dan dat u gedoopt wordt door complete onderdompeling.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

0: pot mi radio na shalu me begunu uno prefur pure dape no sana a problem.
1: Beste luisteraars, van wege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, Alassane.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, Alassane.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, Alassane. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor Sear keeping us in touch.
3: Boy, mi ma clara oso. Malas na opo price. Plus abit chat ko smara. Ami suku kwaliteit toch.
4: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abu a new verfi. Verfi.
3: Huh?
4: Verfi.
3: Verfi? Dat zei dat hij.
4: Verfi. Nayeri, nayeri. Dofi, dofu. Toelies me tegen, ba. Verfi. Na een nieuw merk, toch? En een verfi, die GU, na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori, voor alfa je opbouw. Dus, if me bij de you. Mi bo ver van een verfi, er. Verfi, by Historex.
0: Beste luisteraars, vanwege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.
5: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Beste luisteraars, vanwege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Hemelse Vader, we komen voor uw troon van genade. Almachtige God en Vader, schepper van de hemelen en de aarde, Yahweh Adonai, de God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël. Wij erkennen u als waarachtig God. En we danken u dat we mogen komen in de naam van Jezus de Christus, Yeshua Messias, uw enige geboren Zoon, die gekomen is op deze aarde, mens geworden, die alles op zich genomen heeft om ons te herstellen, terug naar uw oorspronkelijk plan. Onder leiding van uw Heilige Geest, ons te leiden om in hem te leven en uw naam te verheerlijken hier op aarde. Om te vervullen al hetgeen u met ons leven voor hebt. Zoals David het beschreef, dat onze levens al staan opgeschreven in het boek van ons leven. Ik dank u, Abba Vader, dat het is uw genade, uw barmhartigheid, uw liefde, uw verkiezing, dat wij kunnen zeggen, Abba Vader. En dat u ons nadert tot uw vaderhart, tot uw liefdevolle hart getrokken hebt, met uw liefdeskoren, zodat wij mogen leren om uw liefde te ontvangen, uw liefde te beantwoorden en uw liefde uit te delen. Ik bid in het bijzonder voor het lichaam van Christus, het lichaam van Christus in dit land Suriname, het lichaam dat u bij elkaar gebracht heeft. En zoals u met een analogie van een lichaam werkt, is geen enkel hand hetzelfde, geen enkel voet hetzelfde, geen enkel orgaan het dubbele in ons lichaam. Maar alles hoort in het lichaam, is deel van het lichaam en mag als één geheel functioneren. Heel gezond, afgestemd op elkaar. En zo bid ik, Abba Vader, in de naam van Yeshua, Jezus de Christus, dat het lichaam van Christus in Suriname mag komen tot de ontdekking van wie en wat we zijn als één lichaam. Dat we leren elkaar te zien, te accepteren, voor de rol die u ons gegeven hebt in dit land. Dat we mogen beseffen dat geen enkel lid alleen staat, maar dat we als één geheel mogen optrekken. Dat we mogen weten dat u aan ieder deel van het lichaam een specifieke opdracht hebt gegeven, die alleen tot de volheid komt als wij als één werken. Elkander de ondersteuning geven, luisteren naar elkaar, elkander lief hebben, elkander dragen, elkander opbouwen. Zo bid ik, Abba Vader, dat uw Heilige Geest die ons verbindt met u, maar ook verbindt met elkaar, onze harten mag overtuigen. En onze harten mag bezig zijn. In het bijzonder de harten van de leiders. Vader, leiders die u aan heeft gesteld en die u ook afzet. Zo bid ik, Heer, dat de leiders zullen herkennen wat u gegeven hebt als opdracht aan hun, maar ook aan elkander. En in die liefde, in die eenheid, die opdracht die u ons gegeven heeft als lichaam van Christus, in dit land Suriname, tot vervulling te doen komen, omdat we in die liefde naar elkaar toe, elkaar gaan zien, elkaar gaan dragen en met elkaar gaan werken, tot de vervulling van de algemene opdracht. Zo bid ik, Heer, dat u tot uw doel komt met ons in dit land Suriname. In Yeshua's naam, Jezus de Christus, bidden wij. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer. Thank you.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Het is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig. Er ontstaan soms onnodige discussies over wie voor God nu belangrijker is, de man of de vrouw. Het nieuws is dat beiden voor God even belangrijk zijn. We lezen in Genesis 1 vers 27, God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hen, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Zowel man als vrouw zijn als evenbeeld van God geschapen. Dat wil niets anders zeggen dan dat ze gelijkwaardig zijn in de ogen van de Heer. Vreemde ideeën, als zou de ene meer waarde hebben dan de ander, moeten uit de wereld geholpen worden. Laten we daarom elkaar met respect behandelen, want zo heeft God het bedoeld. Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig.
2: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar Radio Shalom.
4: Beste luisteraars, vanwege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.

Beste luisteraars, vanwege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.

0: Het is 2:00.
1: Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de wonderbare naam van Jezus, de redder van deze wereld. In het evangelie van Lucas vertelt de Heilige Geest ons van de roeping van Johannes de Doper. Door Gods Geest geroepen, predikte Johannes de Doop der bekering tot vergeving van zonde, gelijk geschreven staat in het boek van de profeet Jesaja, de stem van een die roept in de woestijn: bereid de weg des Heren, maakt recht zijn paden, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Lucas hoofdstuk 3 vers 3 en Matthäus hoofdstuk 3 vers 2. Johannes de Doper was de heroud door God vooruitgestuurd om het volk van God op te roepen om tot God terug te keren door zich te bekeren. Want de komst van de door God beloofde Messias was aangebroken. Zie, zegt de Geest van God, ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Maleachi hoofdstuk 3 vers 1. Johannes zijn boodschap was simpel. Bekeer u en laat u dopen, want de Messias komt eraan. Door dit woord aangesproken kwamen de scharen tot hem om zich door hem te laten dopen. Waarop Johannes tot hen sprak en zei: adderen gebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toren te ontgaan? Breng dan vruchten voort die aan de bekering beantwoorden. En gaat niet bij uzelf zeggen: wij hebben Abraham tot vader. Lucas hoofdstuk 3, vers 7 en vers 8. Het was de Geest van God die Johannes de Doper openbaarde dat bij velen van de scharen die tot hem kwamen om gedoopt te worden, er van goddelijk berouw geen sprake was. Want in hun religieus denken waren zij al kinderen van Abraham. En met de doop van Johannes zouden zij aan hun religieuze plicht hebben voldaan en van het komende oordeel gevrijwaard zijn. Precies hierom de waarschuwende woorden van Johannes: adderen gebroed, wie heeft u het idee gegeven dat u door u te laten dopen aan de komende toren van God zult ontsnappen? Bekeert u en brengt dan de vruchten voort die aan uw bekering beantwoorden. Velen uit de scharen waren religieus, maar hun harten waren ver van God. En zij leefden in de veronderstelling dat hun religie een voldoende garantie was voor de eeuwigheid. Maar religie brengt geen bekering voort, want geen enkele religie is gebaseerd op de toestand van het hart, maar op een mentale overtuiging die komt van horen zeggen over God en niet gebaseerd is op een levende ontmoeting of ervaring met God. Bij religie gaat het om het uitvoeren van een ritueel, zonder dat jouw hart daarbij betrokken is. Daarom Johannes zijn ernstige waarschuwing tot de scharen, om hen erop te wijzen dat welk ritueel dan ook, dus ook de doop die hij predikte,
hen niet van hun zonde zou kunnen redden. Dan slechts de oprechte beslissing van het hart om zich af te keren van het kwaad en om de wil van God te gaan doen. Dat is ware bekering die goddelijk berouw voortbrengt en vergeving van onze zonden garandeert en ons niet in onze zonde laat omkomen. Maar ofschoon God de Vader Johannes de Doper vooruit had gezonden om zijn volk te waarschuwen om zich te bekeren, opdat zij de lang beloofde Messias, Gods belofte, zouden mogen ontvangen, bleef hun hart gevangen in hun religie. En Gods aanbod aan hen, zijn zoon Jezus, hebben zij niet aangenomen. En daarom dat er geschreven staat: Hij, Jezus, kwam tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Doch allen die hem aangenomen hebben, aan diegenen geeft God de Vader de macht om een kind van God te worden. Johannes hoofdstuk 1 vers 11 en vers 12. En zoals het was ten dagen van Johannes de Doper, die het volk van Israël opriep om het pad van ongerechtigheid te verlaten en zich tot God te keren, zo roept de Heilige Geest vandaag het volk van God op om zich te heiligen voor de wederkomst van Jezus. Want het uur van zijn wederkomst is nu dichterbij dan ooit tevoren. De boodschap van Johannes de Doper was een oproep van God zelf aan zijn volk om zich te bekeren van hun ongerechtigheden, om hun koning, de beloofde Messias, door God aan hen beloofd te ontvangen. Maar hoezeer de Heer dat ook begeerd had, zij hebben dat niet gewild. En daarom Jezus zijn woorden van verdriet vlak voor hij naar het kruis ging: Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen begeerd bijeen te brengen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels verzamelt. Maar gij hebt niet gewild. Matthäus hoofdstuk 23 vers 37. En terwijl de nacht over deze wereld valt en de vorst van de duisternis ontelbare slachtoffers maakt en ontelbaren verloren zullen gaan, verkeert het volk van God, dat zegt Jezus wel als hun Messias te hebben aangenomen, in een vorm van apostasie. En opnieuw is daar de indringende oproep van de Heilige Geest tot het volk van God, dat zich christen noemt, om zich te bekeren, dus zich te ontdoen van iedere vorm van zonde en ongerechtigheid. Met andere woorden, om zich te heiligen, om haar bruidegom, die komende is, tegemoet te kunnen gaan. Vanwaar deze apostasie of afval? Daar geeft de Heilige Geest een helder antwoord op en zegt: er zal een tijd komen dat zij, dus het volk van God, zij die zich christenen noemen, de gezonde leer niet meer zullen verdragen en zij zullen zich tot fabels keren. 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 3 en vers 4. En de tijd is nu. Want, zegt Gods Geest, er zijn bepaalde mensen
binnengeslopen, valse leraars, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en onze enige heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen. Jezus waarschuwt hiervoor en zegt: dan zullen velen struikelen, en doordat de wetteloosheid toeneemt, zal de liefde van velen verkillen. Matteüs hoofdstuk 24, vers 10 tot en met 12. Dit tijdperk zijn wij nu binnengegaan. Want de duivel is erin geslaagd om het volk van God wijs te maken dat het christen zijn voldoende is als jij maar trouw naar de samenkomsten gaat, jouw tiende geeft en je participeert in de activiteiten van de gemeente. Bovendien, God is toch liefde en kent onze zwakheden en is ook geen fatsoensjager. En zo is de duivel erin geslaagd om onze reden te gebruiken om dat wat krom is recht te praten. Bijvoorbeeld, je zegt: je hebt niet gelogen, want het was een witte leugen om een goed doel te bereiken. Je steelt van jouw werkgever, want, zeg je, hij betaalt je onder. Dus je hebt niet gestolen. Je vertelt aan jouw naaste een mooi verhaal dat hem of haar tot een nobele daad moet brengen, terwijl het jouw bedoeling is om hem op te lichten. Wanneer dit het geval is, dan laat dat zien dat de duivel erin geslaagd is jou te overtuigen dat het doel de middelen heiligt. Dat betekent dan dat jouw verstand dat je van God hebt gekregen om jou in staat te stellen onderscheid te maken tussen wat waar en niet waar is, nu niet langer in dienst van de waarheid is, maar nu in dienst is van de leugen. En dit is wat heden ten dagen overal om ons heen gebeurt. Vraag jezelf maar af hoe mensen erin slagen om allerlei prachtige ideologieën en leugens aan de massa te verkopen. Daar is maar één antwoord op: door de reden. De woorden die Johannes de Doper tot de scharen sprak: adderen gebroed, wie heeft u de idee gegeven dat door u te laten dopen, dus door een religieuze handeling te verrichten, u uzelf kunt vrijwaren van het komend oordeel van God? Bekeert u en breng de vruchten voort die aan uw bekering beantwoorden. Deze woorden van Johannes de Doper zijn vandaag de dag actueler dan ooit. Want waar de Geest van God ons voor gewaarschuwd heeft, speelt zich nu af voor onze ogen. Mensen houden meer van zichzelf dan van de waarheid, aldus de Heilige Geest. 2 Timotheus hoofdstuk 3, vers 2 en 4. De ratio, de reden, het verstand staat niet langer in dienst van de waarheid, maar in dienst van het zelf. Zelf is groter dan de waarheid. En het toverwoord, sorry, ligt bij hen die zo leven voor in de mond. Want wanneer men hen betrapt en ze niet meer weten hoe onderuit te komen, dan is dat toverwoord sorry de oplossing. Maar van transformatie in hun leven is geen sprake.
spraken. Want uit hun handelingen blijkt dat zij niet zijn veranderd. In hun leven zijn geen vruchten te vinden die aan een ware bekering beantwoorden. Maar wel de werken van het vlees. Dus hun eigen begeerte. En daar zegt Gods geest het volgende van. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, feten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd en dronkenschap, brasserijen en dergelijke. Galaten hoofdstuk 5, vers 19 tot en met vers 21. Van vruchten zal er pas dan sprake kunnen zijn, wanneer het zaad, dus jouw ik, in de grond valt en sterft, en een nieuwe plant uit tevoorschijn komt. Daarom Jezus zijn woorden. Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Johannes hoofdstuk 3, vers 3. En wat je niet zien kan, daar kun je ook niet binnengaan. Pas wanneer wij tot erkentenis van de waarheid komen, wat de ware toestand is van ons eigen hart, en wij met verbrokenheid gaan beseffen dat er geen andere manier of offer bestaat om ons van onze zonden te reinigen dan het kostbare bloed van Jezus Christus, dan wordt voor ons de weg geopend om een nieuwe schepping te worden. Daarom het woord van de Heilige Geest. Zo is dan wie in Christus Jezus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. 2 Korinthe hoofdstuk 5, vers 17. De offers van God, zegt koning David, zijn een gebroken geest. Een verbroken en verbrijzeld hart zult u, o God, niet verachten. Psalm 51, vers 19. Mogen deze woorden van koning David de uwe zijn, opdat ook u Gods oneindige liefde en genade mag ervaren. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Almachtige God en Vader, we danken u dat we ook dit moment mogen komen voor uw troon van genade, mogen roepen tot u, mogen komen voor uw rechtvaardige rechter met dit land en het volk Suriname. Heer, u kent het land, u kent het volk door en door. Voor u is niets in het verborgene. Niets is voor u in het verborgene. En daarom komen wij tot u, die bent de rechtvaardige rechter. Dat u als de rechtvaardige rechter, diens troon gegrondvest is op recht en gerechtigheid. Dat u mag beginnen te bewegen vanuit uw rechtvaardige rechterstoel. En recht spreken over dit land op een manier, heren, dat wat krom is, recht getrokken wordt. Dat waar ons recht niet recht meer is, dat waar er onrecht wordt gepleegd, waar er onrechtvaardigheid is in de systemen, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in de governmental sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in de juridische sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in politieke sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in de financiële sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in gezinssferen, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in rationele sfeer, op welk gebied dan ook, dat u die bent de rechtvaardige rechter, dat u mag recht spreken en dat recht getrokken mag worden waar zaken krom zijn. Dat u aan het licht brengt, heren, waar fundamentele zaken omgekeerd moeten worden, veranderd moeten worden, ontmanteld moeten worden, de fundamenten gebroken moeten worden, omdat er opnieuw fundamenten gebouwd worden. Heren, we bidden dat u mag ontmaskeren wat ontmaskerd moet worden. Dat u aan het licht brengt wat aan het licht gebracht moet worden. Dat er recht komt waar er recht gesproken moet worden. Dat waar er onrecht heeft plaatsgevonden, heren, waar het land en het volk zijn benadeeld, Vader God, dat er recht komt en gerechtigheid plaatsvindt. Heren, we zeggen dat Suriname u toe behoort. U heeft ons een nieuwe kans gegeven. U heeft ons in een nieuw tijdperk gebracht. Zo bidden we voor de president. De president die u heeft aangesteld. Want u stelt af aan en u stelt af. En u heeft ons een moeder gegeven voor het land. Om met haar moederhart het land te leiden. En te helpen brengen op de plaats waar u wil dat we moeten zijn als volk, als natie, in die eenheid komen. Zo bidden wij, heren, dat u er zal geven wat nodig is, de wijsheid, de inzichten, het hart van u voor dit land en dit volk. Maar meer nog, heer, bidden we dat u de mensen om haar heen, dat u bepaalt wie de mensen zijn om haar heen, dat u weghaalt wie niet thuis hoort in uw plan. En dat u de deuren open die geopend moeten worden en deuren sluit die gesloten moeten worden. En dat voor wat betreft het politieke en de rechterlijke macht en wat er allemaal nu speelt, heren, dat u gaat bepalen en dat uw hand gaat bewegen. Omdat we zullen zien, heren, dat u waarlijk God bent die bezig is met dit land en met dit volk. En zo bidden wij, heren, dat de gelovigen in dit land hun plekken mogen innemen, hun positie mogen innemen en als wachters mogen gaan staan, maar ook in ons spreken mogen gaan leren spreken overeenkomstig uw wil. Dat we niet meegaan in de verkeerde systemen en stromingen, maar dat we gaan staan voor wat uw wil is, omdat u tot uw doel komt met Suriname. En men zal weten dat u waarachtig God bent en dat Jezus is de Christus en dat het niet anders zal zijn, omdat uw geest ons mag leiden in de kracht en in het vuur dat zal branden en uw tegenwoordigheid zal zichtbaar maken. Dat bidden wij in de naam van Jezus de Christus, Yeshua HaMashiach. Amen. Amen en amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedendag lieve mensen. Mijn naam is Admo Pauwira David. Samen met mijn vrouw zit ik hier in de studio met u dit programma te doen. Shalom 94.5, het goed begin. Werkelijk, elke dag als je opstaat, zou het moeten zijn een goed begin. Elk jaar dat je opnieuw begint, januari 1, zou moeten zijn een goed begin. Als we daaraan onze gedachten aan, we zitten met onze gedachten erbij en dan spreken we eruit dat vooral bij het nieuwjaar hebben we zoveel goede dingen voor het jaar die we hebben gepland en dan kijken we ook uit naar de goede dingen die we willen doen in het nieuwjaar en dan hechten we er waarde aan. Weet je, soms krijg jij van je moeder of soms, het kan ook zijn dat je van je oma een of andere herinnering hebt gehad. Of het mag zijn een ring, een armband of een oorbel van goud. En dan krijg je te horen, dit is van oma als herinnering van oma. En krijg je zo'n geschenk. En dan zo'n sieraad, een armband of een oorbel. Dan. Betekent het veel. Je hecht er waarde aan. En het is leuk om van deze dingen in je leven te krijgen. Een herinnering waaraan je waarde aan hecht. Maar ik wil even jullie aandacht hier vragen. Hiervoor vragen. Toen ik een stukje las uit de Bijbel. Dan Asane Nakmi Atitor. Vaker heb ik het gelezen en het gaat over het verhaal van Jezus en Judas en de verraad van Judas. Wat Judas allemaal heeft gedaan en wat hij allemaal voor heeft gekregen. Als ik even terug mag gaan wat ik heb gelezen, dan staat dat in Matteüs 26, vers 14. En eigenlijk dat hoofdstuk. Staat de salving en het verraad. En ik lees gelijk in vers 14. En toen ging een van de 12, genaamd Judas Iscariot, naar de overpriester. En hij zeide, wat wilt gij mij geven? Dan zal ik hem u overleveren. En met hem bedoelde Judas Jezus Christus. En zij, dus de hoge priesters, zij stelden hem 30 zilverlingen ter hand. En van toen af zocht hij Judas een goede gelegenheid om hem over te leveren. Met hem, Jezus, over te leveren aan de hoge priesters. Dus Judas was een van de discipelen. En om en bij 3 jaren lang heeft hij samengetrokken met Jezus. En van dichtbij heeft Judas mogen zien de wonderen en tekenen die Jezus heeft gedaan. 3 jaren lang om en bij waren ze bij elkaar als 12 discipelen met Jezus. Judas was één van die 12 discipelen. En toch komt er op een moment dat Judas ervoor heeft gekozen om Jezus te verraden. Dan vraag je je af, pa, hoe? Hoe is dat mogelijk? Je hebt gezien de wonderen en tekenen. Je hebt geluisterd naar de leringen en het woord van Jezus. Dat hij sprak over het koninkrijk van God en herstel van de relatie tussen God en mens. En mensen waren zo aangetrokken door Jezus. Mensen waren zo dankbaar voor wat Jezus heeft gedaan in hun leven. En wat Jezus allemaal heeft betekend in hun leven. En dan heb je iemand uit de groep van 12. Die het in zijn hoofd haalt. En die een keuze heeft gemaakt om Jezus te verraden. Hoe is dat mogelijk? Hoe is dat mogelijk? En we vinden het allemaal erg. Ik herinner reacties van mensen die dit allemaal kennen, dat verhaal van, weet je, Judas is de verrader. En we vinden het allemaal erg. En Judas kreeg hiervoor 30 zilverstukjes, zilverlingen, zilvermuntjes. 30 zilvermuntjes. En ik vroeg me af, maar wat heeft die 30 zilverlingen te maken? Dat is nu zoeken, onderzoek. En blijkt in het Oude Testament. In het Oude Testament was dit eigenlijk een gewoonte. En dat kunnen we teruglezen als schadevergoeding. En de hoge priesters vonden het nodig om maar 30 zilverlingen uit te geven als loon voor het verraden van Jezus Christus. Dat vonden de hoge priesters. Dat was hoeveel zij maar konden geven. En als we lezen in Exodus 21, vers 32. Exodus 21, vers 32. Dan sta je daar eigenlijk. Kom in takking. Ja, dan kom je dit weer tegen. Van waar het eigenlijk is herleid. Exodus 21, vers 32. Dan staat daar eigenlijk, het gaat over een soort schadevergoeding. Ik heb het hier voor mij, vers 32. Het ging erom dat als iemand een koe of een rund had, en die rund had een slaaf of een slavin doodgestoken met zijn horen, dan moest de eigenaar van die rund, of van de koe, aan de eigenaar van de slaaf 30 zilverlingen betalen. Dus if a cow bin kiri was slaaf, dan a eigenaar voor a cow bin moest pay a eigenaar voor a slaaf 30 zilverstukken of zilverlingen. En dat was in het Oude Testament te vinden. En dat staat in Exodus 21, vers 32. Exodus 21, vers 32. En ik lees het hier. Stoot het een zoon of een dochter, dan zal met hem gehandeld worden. Volgens dezelfde verordening. Maar indien het rund een slaaf, vers 32, een slaaf of een slavin stoot, dan zal hij 30 sikkels zilver aan de heer van deze geven en de rund zal gestenig worden. Dus abedeen van traditie in de Joodse gemeenschap, dat if a koudisi ben kiri van slaaf voor een tra-eigenaar, dan a eigenaar voor a aan rundische, aan koudische, we moesten pay aan eigenaar voor aslaaf 30 zilverlingen. En meati ben kree. Omdat uiteindelijk een waarde staan de man beshi Jezus Christus, de hoge priester. En dat Judas ben de eens voor go naar een loon dat hij voor 30 zilverlingen. Dan miati ik kreeg voor, ik denk, Judas heeft met de Heer Jezus 3 jaren samen opgetrokken. Is dat de waarde die Judas gaf aan Jezus? Is Jezus dat waard? En dan ga ik terug naar Genesis, naar het scheppingsverhaal. Weet je? In den beginnen schiep God de hemel en aarde. In den beginnen, en de aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed. We kennen allemaal dit verhaal. En in vers 26 staat in Genesis 1 vers 26. Laat ons mensen maken. De Heer Jezus was erbij. Bij dat heel scheppingsverhaal. Hij die God is. Hij die machtig is. Hij die zoveel betekent. Hij is de Alfa en de Omega. Weet je, voordat tijd begon, bestond Jezus, was God er. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En God heeft een gedaante genomen als mens. In de vorm van mens, Jezus Christus. En je hebt 3 jaren met hem opgetrokken. En in hem zie je een waarde van 30 zilverstukken. En met Atti en broeder, dan heb je de boodschap niet begrepen van Jezus. Dan heb je de persoon van Jezus Christus niet gekend. Dan heb je... Maar is er iets mis? En dan vraag ik me soms af, hedendag, hoeveel van ons missen ook dit? Hoeveel van ons, hoe zien wij Jezus in ons leven, in ons persoonlijke leven? Judas heeft Jezus verraden voor 30 zilverstukken. En dan zeg ik soms, ja, we hebben Jezus niet verraden. Maar we kiezen ervoor in de plaats van Jezus, kiezen we voor andere dingen. En we plaatsen die belangrijker, we achten die belangrijker dan Jezus Christus in ons leven. Het mag zijn een auto, het kan zijn zelfs een carrière. Het kan zijn zelfs een... Noem maar op. Gekke voorbeelden in ons leven. We kiezen eerder voor een opportunity dan voor Jezus Christus. En dan zeggen we, ja, God begrijpt het toch. Het leven is hard. Het leven is moeilijk. God begrijpt het. God is liefde. Maar bij mij gaat het om de keuze die we maken. Kiezen we voor Jezus? Hoe zien wij Jezus? Wat voor waarde heeft Jezus in ons leven? En echt, toen ik dit las van Judas, dan voelde ik me verdrietig. En ik zeg, Heer, ik wil u leren kennen. Ik wil een levende persoonlijke relatie met u opbouwen. Want wat u hebt gedaan voor mij aan het kruis... Al mijn zonde, al mijn last, al mijn schuld hebt u genomen. En ik verdiende het niet. Eigenlijk, mijn loon was de dood. En dat is ook wat de Bijbel zegt. Ik zou verloren moeten gaan. Maar u hebt gekozen om in de plaats van mij daar te hangen aan het kruis. U hebt gekozen mijn plek te nemen aan het kruis. En vandaag aan de dag mag ik zeggen, ik ben gered door Christus Jezus. Ik ben gekocht en betaald door het bloed van Jezus. En ik heb niet met Jezus 3 jaren lang in levende lijven gelopen zoals Judas dat deed. Maar wat de Heer heeft gedaan in mijn hart en wat de Heilige Geest teweeg heeft gebracht in mijn hart, ben ik van overtuigd dat ik zonder deze Jezus het niet kan maken in het leven. Ik heb hem nodig. En ik kies ervoor, het is een keuze die ik maak, om Jezus te volgen. En ja, Bradicanti voor me maar voor zeg ik, ik wil Jezus volgen tot in de dood. Tot in de dood. Omdat ik heb begrepen en ik heb ontdekt dat Jezus betekent alles. Jezus betekent alles voor mij. En zo wil ik u bemoedigen, luisteraars. Wat voor waarde hechten we aan Jezus? Je kunt hem nu plaatsen op een wezen, want alles wat je daar tegenover plaatst, de persoon Jezus, die overtreft alles. Die overtreft alles. En we weten allemaal hoe dat verhaal is afgelopen van Judas. Maar ik ben ook dankbaar dat Jezus het heeft gedaan en hij zegt aan het kruis, het is volbracht. Mogen de Heere u zegenen. Amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
5: Connected, alase.
4: Connected na Osso, affordable for you.
5: Yeah, yeah.
4: Connected na Broco, met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
5: Keeping you in touch.
4: Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
5: Connected, alase. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. Taylor, so you're keeping us in touch.

Happy beautiful morning, geliefde. Rhapsody time, reality time. Vanmorgen hebben wij als thema, uw geest heeft een perfect geheugen. En onze thematekst is gehaald uit Job 32 vers 8. Voorwaar, er is een geest in de mens en de adem van de Almachtige geeft hem inzicht. Halleluja. Heeft u wel eens mensen horen zeggen, toen ik veel jonger was, had ik een perfect geheugen. Ik kon me alles herinneren. Maar nu ik 60 ben, herinner ik me niet meer zoveel als vroeger. U moet nooit zo praten als een christen, geliefde. Want uw geheugen zit niet in uw hersenen. U moet dit goed begrijpen, lieve mensen. Uw geheugen zit niet in uw hersenen, maar in uw geest.

sturen om water voor hem te halen. Lucas 16, vers 24. Dat zegt wel iets, hè, geliefde. Zijn hersenen waren weliswaar begraven. Maar hij had nog steeds zijn volledige geheugen. Zijn volledige bewustzijn. Zijn geest herinnerde het zich. Toen zei Abraham iets opmerkelijks. Hij zei, kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u leidt pijn. Halleluja. Dit is in Lucas 16 vers 25, geliefde. Denk daar eens over na, lieve mensen. Hij was dood, begraven en naar de hel gegaan. Zijn hersenen bestonden niet meer, maar hem werd verteld dat hij zich alles moest herinneren. Dat betekent dat het geheugen verder reikt dan de hersenen. Het is iets van de geest, geliefde. Daarom moet u nooit zeggen, ik ben het vergeten. Nee, schrap die woorden uit uw communicatie, geliefde. De geest vergeet nooit. En u bent een geestelijk wezen. Zeg dus nooit, ik ben de laatste tijd nonchalant, vergeetachtig. Of mijn geheugen laat me in de steek. Nee, zegt u dat niet. Doe dat niet. Het maakt niet uit hoe oud u bent, geliefde. Uw geest wordt niet oud. Hij gaat niet achteruit en verliest geen vermogen. Halleluja. Uw geest is levend, alert en vol goddelijke kracht. Leef vanuit uw geest, geliefde. En geniet van zijn perfecte geheugen. Halleluja. Want u heeft de mind van Christ. Halleluja. Geliefde, we zullen samen beleiden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve vader, dank u wel dat u mij inzicht heeft geopend in de werkelijkheid en de vermogen van mijn geest. Ik functioneer vanuit mijn geest en mijn geheugen is goed, scherp en effectief. Ik heb een goed geheugen, omdat mijn geest levend en alert is. En een perfect geheugen heeft. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen vandaag met deze Rhapsody van Realiteiten. En als u het opgestuurd wenst te krijgen, mag u gerust het thema van de dag sturen. En dat is: uw geest heeft een perfect geheugen. Sturen naar 8646-446. Ik groet u, geliefde. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen met uw harte, welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Afsinde. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Yavarichecha Adonai Vishim Recha Yair Adonai Panavelecha Vechunika Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef.

Jude Waarti Fukisi alla glorie. Goedemorgen, goedemorgen lieve luisteraars van Radio Shalom. Welkom bij een nieuwe editie, bij een nieuwe aflevering van The Morning Move. Mijn naam is Ian Murasim en ik ben vandaag uw presentator voor wat het mooie programma betreft The Morning Move. Elke dag van maandag tot en met vrijdag van 6 uur 's morgens tot en met 8 uur. Nogmaals, welkom, welkom, welkom. Ik hoop dat u lekker hebt kunnen slapen. Ik hoop dat u een goede nachtrust achter de rug hebt gehad. Voor degenen die al wakker zijn, goedemorgen, goedemorgen. Voor degenen die nog slapen, ik hoop dat de Heer die radio voor u op hogere volume zet, zodat u wakker geschud kan worden. Wikina, wikina. Laten we samen radio maken. Laten we samen van start gaan met The Morning Move. We luisteren naar Risto Abiting. Die zingt Jude Waarti.

Zo meteen om 6:10 zullen we starten met de overdenking van vandaag. Ik vraag u even snel een WhatsApp bericht te sturen. Laat weten als u al wakker bent. Laat weten als u ready bent. Laat weten van waar u uitluistert, zodat wij dan dat ook kunnen noteren. En dat we weten van, hey, oké, we zijn helemaal te para horen, te horen. Wish I could describe it, but I can contain it. Dus nogmaals een hele goede morgen. En welkom hier op de 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Het is een nieuwe editie, een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending, een nieuw episode of the Morning Move. Hier aan de stadionlaan nummer 7. Het is vandaag 9 september. Op deze mooie woensdagochtend, vroege ochtend, bent u misschien al onderweg naar het werk. Ik zou zeggen, veilig, veilig over straat. Ik hoop dat u heeft gebeden, dat u hebt gebeden. Als u dat nog niet hebt gedaan, doe dat alstublieft. We vragen de Heer u te beschermen. Stuur even snel je WhatsApp bericht. Laat weten dat je wakker bent en luistert. En van waar je uit luistert. Als het noord is, zuid, oost of west. Laat het gewoon even weten. Ach, 75 53 58 is het nummer.

Yes, that was Easy Winans met That's My King. En we praten alleen over één koning en dat is de Heer Jezus Christus himself. Nogmaals een hele goede morgen. Good morning en God bless. Er zijn een paar WhatsApp berichten binnengekomen. Nogmaals een hele goede morgen ook aan jullie. Good morning. Dank u wel voor het appen. Mooi zo. Goedemorgen. Mooi. We gaan over tot onze bemoediging van vanmorgen.

Ja, nou, vandaag gaan we praten over een onderwerp. Het thema, of ja, de titel van onze bemoediging is: ga waar Jezus gaat en blijf waar Jezus blijft. Ga waar Jezus gaat en blijf waar Jezus blijft. Ja, en dat is een hele mooie bemoediging op zichzelf al, dat ik aan u vanmorgen mag geven. Ik sta momenteel ook op het punt, op een punt in mijn leven, waarbij ik God ook echt moet gaan vragen: wilt u dit wel echt, Heren? Of is het gewoon een wil dat ik zelf heb? En waar wilt u dat ik moet gaan? En ik wil zijn daar waar u bent. Ik wil niet hier zijn en God daar. Nou, ik heb het over jouw leven. We allemaal hebben leven ontvangen van God. En leven bestaat uit tijd. De ander leeft wat langer. De ander wat korter. Maar het belangrijke is niet hoe lang je leeft, maar hoe je leeft. De kwaliteit van jouw leven. Want het heeft geen zin om zoveel dingen te doen in het leven, om zoveel te hebben behaald in het leven, dat u zoveel succes hebt geboekt in het leven, maar u bent niet waar Jezus is. U blijft niet waar Jezus blijft. En u gaat niet waar Jezus gaat. Met andere woorden, u wandelt niet met de Heer. Wanneer u met iemand wandelt, overal waar die persoon gaat, gaat u mee. Overal waar u gaat, gaat de persoon mee. De vraag is nu: weet u wel welke richting Jezus opgaat? De vraag is: weet u waar Jezus blijft? Of loopt u verder wanneer Jezus stopt? Het is heel belangrijk daarom om een hele intieme relatie met God te hebben. Het is van eminent belang om dicht bij de Heer te blijven, zodat je weet van: hey, de Heer stopt even met lopen, dus ik moet ook even wachten. Hey, de Heer is vertrokken, dus ik moet ook gaan. Hey, de Heer gaat naar links, dus ik ga ook naar links. Jezus gaat naar rechts, dus ik moet ook naar rechts. Hij gaat naar voren, dus ik ga naar voren. Hij gaat naar achter, dus ik moet naar achter. Het gaat erom dat u daar bent waar Jezus is. Dat u op één lijn met de Heer bent. Dat u wandelt samen met God in het leven. En ik ga u zeggen, God, en ik heb het al eerder gezegd tijdens vorige edities van The Morning Move, in andere bemoedigingen, dat de Heer het beste met u meent. U denkt dat uw moeder, uw vader het beste met u heen meent. En dat is inderdaad zo. Maar hoeveel te meer meent onze hemelse Vader, onze God, onze Schepper, het niet met ons. Hij wilt en hij heeft ook echt het beste voor ons. Maar soms wij als mensen, omdat wij een bepaalde wil hebben, omdat we een bepaalde verlangen hebben, dan willen wij toch heel graag zo'n verlangen vervullen. Maar als u dicht bij de Heer blijft, dan zult u ook zien hetgeen dat hij voor u in petto heeft. Ik haalde het gisteren of eergisteren ook aan. Mozes was een mooi voorbeeld daarvan. En Mozes zei: Heere, als u niet vertrekt,
dan zullen wij blijven, dan zullen wij niet gaan. Maar trek met ons op. Ga met ons mee. De Heer zei, ik zal mijn engel met u meesturen. Mozes zegt, nee, we willen geen engel. We willen u hebben. Ik wil u aan mijn zijde hebben. En dat is de levensstijl dat we moeten leven. Dat u met de Heer bent. Dat de Heer met u is. Overal waar hij gaat. Dat u daar bent. Want ook het leven is soms niet mals. Het leven is soms zo moeilijk. Zo vervelend in elkaar. Zo ingewikkeld. Zoveel problemen komen soms op je af in één keer. Maar wanneer u daar bent waar Jezus is, wanneer u blijft staan waar Jezus is gebleven, dan zult u ook merken dat u dan niet alleen bent. Dan mag u weten van hey, de Heer is met mij. Maar wanneer je doorloopt terwijl Jezus is gestopt, wanneer je niet hand in hand met de Heer loopt, maar wanneer je eigen ding gaat doen en je emit was sunny, dan ja, dan ga je wel in paniek raken. Dan ga je wel zomaar boos worden en geïrriteerd raken en je zorgen maken. Maar wanneer je dicht bij de Heer wandelt, wanneer je gaat overal waar hij gaat, wanneer je blijft waar hij blijft, dan is er een bepaalde rust in uw hart geplaatst door zijn aanwezigheid. Zijn aanwezigheid is eigenlijk het enige dat wij nodig hebben in het leven. We hebben niet die grote auto's nodig. We hebben niet dat groot huis nodig met die zoveel kamers terwijl u maar met tweeën bent. We hebben niet nodig een perceel van duizend vierkante meters, terwijl u zelf maar 1,5 meter bent. Hou op, man. De Bijbel zegt ook, concentreer je niet om rijk te worden. En Paulus zegt, uw genade is mij genoeg. Laat het zo zijn dat het verlangen dat de Heer heeft, dat onze verlangen wordt. Dat zijn wil onze wil wordt. Dat zijn doel onze doel wordt. Dat zijn plan onze plan wordt. Dat hij zegt, wanneer hij zegt, hey, ik ga naar links, ik wil naar zo'n richting gaan, dat je ook zegt, ik wil dat ook. Wanneer hij zegt, hey, ik ga op de berg, ik ga door de dal. Dat u zegt, ik wil het ook. Want ik wil daar zijn. Bij u. David zei het zo mooi. Hij zegt, ik wil ten aller tijden vertoeven in de huizen van de Heer. In het huis van mijn vader. Met andere woorden, ik wil dicht bij de Heer blijven. Daar waar u bent, daar wil ik zijn. Psalm 73, vers 28 zegt, maar wat mij betreft, het is goed om dicht bij God te zijn. Ik heb de Heer, de soevereine Heer, tot mijn toevlucht gemaakt. Hebreeën 10, vers 22 zegt, laten wij tot God naderen met een oprecht hart en met volle vertrouwen dat het geloof geeft. Hebreeën praat over het naderen tot God, zijn waar God is. En dan zeg ik niet dat je je plan hem niet mag maken. Maar wanneer jij je plan aan de Heer geeft, terwijl je dicht bij de Heer bent, dan zal hij het ook recht maken, jouw paden. Dan zal hij je ook zeggen van, hey, nee, dit plan van jou klopt niet. Het is niet in lijn met mijn wil. Het is niet in lijn met mijn plan. En hoe meer je in de richting gaat waar de Heer Jezus gaat, hoe langer je met hem wandelt, hoe meer ervaringen je opdoet, hoe beter en hoe groter jouw geloof zal worden.
hoe beter je hem leert kennen. Ga waar Jezus gaat en blijf waar Jezus blijft. Ga waar Jezus gaat en blijf waar Jezus blijft. Ik hoop dat ik u vanmorgen heb mogen bemoedigen. Ik hoop dat dit woord iets heeft mogen doen. Misschien zit u in een situatie waar u niet weet wat u moet doen. Misschien heeft u een plan in uw hart. Misschien heeft u een idee. Misschien heeft u een business idee. Maar u weet niet wat u moet doen. Er is mijn advies aan u. Ga waar Jezus gaat en blijf waar Jezus blijft. Geef het idee aan de Heer. Bespreek het met hem. En hij gaat u bevestigen. Want dat is de Heer. Zo is hij. Hij bevestigt ons. Want hij wil dat datgene dat wij doen, dat het wel in lijn is met zijn wil. Nou, nogmaals een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe aflevering, een nieuwe editie, een nieuwe uitzending van The Morning Move. Mijn naam is Ian Mourasim en ik ben vandaag uw presentator. Nou, ik zeg van harte, harte goedemorgen en welkom bij Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration.

Brothers en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, woensdag 9 september 2026. Onze God veranderde de vervloeking in een zegen. Onze God veranderde de vervloeking in een zegen. Nehemia 13, vers 2. Het leerwoord. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door ons een vloek te worden, want er staat geschreven: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Galaten 3, vers 13. Het gezang. Zie ons Heer als broeders hier verenigd, samen om uw kruis geschaard,

0: Daar hij van ons liet, het hart vergeet zijn heiland niet. Gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Dat is maar ding die na niks doen.
3: En dan,
2: Je hebt die dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone van Chimboy ting. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Sue.

Ja, en we zijn weer even terug. Voordat wij overstappen naar de Happy Kids. Nogmaals een hele goede morgen aan degenen die luisteren naar Radio Shalom. Misschien bent u pas erbij aangeschoven. Het is nog steeds de Morning Move. Elke dag van 6 uur tot 8 uur 's morgens. Van maandag tot en met vrijdag. En vandaag ben ik uw presentator. Ik doe even een bekendmaking. Even een reminder, want sinds gisteren, als ik het goed heb, of eergisteren, ik kan me even niet meer heugen, hebben wij doorgegeven op de radio dat wij vanaf vandaag, dat wij om 7 uur, dat wij vandaag vanaf 7 uur tot en met 6 uur in de middag aan de mast zullen gaan werken. Dus vanwege werkzaamheden op de mast zullen wij dan op de radio niet te horen zijn. We zullen dan uit de lucht gaan. Alleen zult u ons wel kunnen horen, dus dat is wel goed nieuws, via onze livestream. Ja, via de website www.shalomsuriname.com. Daar kunt u wel naar ons luisteren. Dus daar is er wel uitzending. Dus heeft u misschien geen radio, geef niet. U heeft wel internet. Dan kunt u nog steeds intunen en afgestemd blijven op de 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. Oh, ik word net gecorrigeerd. Het is geen 8 tot 6, sorry. Het is 8 tot 16.00. Het is 8 tot 4. Mijn verontschuldiging hoor. Het is 8 uur 's morgens zitten met 4 uur 's middags. Geen 6 uur 's avonds, maar 4 uur 's middags. 8 tot 4.

Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo Happy Kids! Goed opgestaan vandaag? Ik ben weer blij met jullie te zijn. Laten we God danken hiervoor. Vader in de hemel, u bent een lieve God. Een God die van ons houdt. En elke dag weer helpt u ons of het nou goed gaat of wanneer het minder goed gaat. Wij mogen weten dat u voor ons bent en daarvoor danken wij u. Amen. Zo, Happy Kids. Ik kijk uit naar die zuster, hoor, die gisteren en eergisteren hier langs de straat liep. Ja, die zuster, die kan mooi zingen. Laten we even wachten. Happy Kids, misschien is die zuster een zangjuf, no? Misschien geeft ze ook zangles op school. Wacht, ik hoor het al. Luister.

Ay, Epic Kids, mooi, no? Het is al voorbij, hoor. Ay, misschien geeft de zuster ook les op een IBG-school, no? Waarschijnlijk wel, hoor. Maar, oké, over school gesproken, Epic Kids. We zijn benieuwd of Duffy daadwerkelijk naar school zal gaan, nadat de vrouw van de zendeling dat aan hem had gevraagd. Het dienstmeisje dat Duffy naar mevrouw thuis bracht, zal vast ook wel benieuwd zijn, hè? Want ze had niet zoveel hoop voor Duffy. Want Duffy vertelde aan de vrouw van de zendeling dat hij ondeugend was en dat de schoolmeester hem niet wilde hebben in de klas. Hij had ook gezegd aan de vrouw van de zendeling dat hij geen goede kleren had om aan te trekken om naar school te gaan. Heb ik iets? De schoolbel gaat. Nee, heb ik iets. Is geen ijzerwagen. Is een schoolbel. Misschien later gaat die ijzer maar langs. Maar nu niet. Laten we even kijken of Duffy naar school gaat. Oh, heb ik iets. Kijk, de vrouw van de zendeling. Ze zoekt en kijkt of ze Duffy op school zag. Maar hoe ze ook keek en keek, ze zag Duffy niet. Ze loop hier en daar en overal. Oeps! Bijna struikelde ze, kijkt niet waar ze loopt. Ze heeft alleen aandacht voor Duffy, heb ik iets. Maar wat is Duffy toch? Hij had zo hard beloofd en nu was hij toch niet gekomen. Ai, baya Duffy. Mevrouw was erg teleurgesteld. Ze was droevig. Toen besloot ze om de moeder van Duffy een bezoekje te brengen. Jullie weten toch nog wat het dienstmeisje zei toen over Bertha, de moeder van Duffy? Het dienstmeisje zei dat Bertha een slecht mens was. Maar de vrouw van de zendeling was niet bang voor Bertha, hoor. Ze had alleen oog voor Duffy. Ze denkt alleen aan Duffy. Ze moest en zal Duffy ontmoeten. Ze ging snel naar huis en vroeg haar dienstmeisje waar Bertha, de moeder van Duffy, woonde. Het dienstmeisje zei: daar, mevrouw, daar bij die boom, gaat u links en weer recht door en weer rechts en weer links, dan verderop, net om die hoek, gaat u even terug een paar stappen en dan vindt u het huis van mevrouw Bertha. Vlak hier is het niet. Moet ik u met u meelopen, mevrouw? Zei dat dienstmeisje. Nee, misschien, ik vind het wel. En daar ging ze over Happy Kids op stap naar Bertha, de moeder van Duffy. Ja, daar is die boom. Links en weer rechtdoor. Dan weer rechts en weer links. Dan verderop, net om de hoek, een paar stappen terug. Eindelijk kwam mevrouw bij Bertha, de moeder van Duffy. En ze was naast een koolpot. Nee, is geen pot met kool. Vroeger hadden die mensen geen gasfornuis, maar een pot waarin ze house school deden. Jullie weten toch, house school, dat zwart ding welke wordt gebruikt om te barbecuen. Net zo'n barbecue set, maar het wordt dan een koolpot genoemd. Met het houtskool wordt een vuurtje gemaakt en daarop wordt het gekookt. De kookpot was meestal op de grond en ook bij Bertha was dat zo. Bertha zat naast de koolpot te eten. Ze at rijst met de hand uit een kalabas, een krabassie. Weet je nog, Duffy zei dat ze arm waren? Dus ze hadden geen borden en lepels, maar een krabassie, een kalabas. Een kalabas is een grote ronde vrucht met een harde schil. Als je de vrucht in twee snijdt en de schil laat drogen, dan krijg je als het ware twee kommetjes, welke je als bord kan gebruiken, maar ook als kan, als schep. Dus het is een heel handig ding van vroeger. Dus als je geen borden en lepels hebt en kan, dan is het geen probleem. De vrouw van de zendeling keek goed naar Bertha. Ze was nog op een afstand en bleef even staan. Bertha was ongeveer 28 jaar oud. Ik kon zien dat ze veel geleden had. Dat ze vaak ziek was en geen goed leven had. Maar toen ze jonger was, moest ze zeker een mooi meisje zijn geweest. Naast haar zat een meisje van ongeveer 6 jaar. Een mooi kind. Dat was het toch.

Of hij niet naar school is gegaan. Hij had het u beloofd, hè? Maar het kan niet. We zijn arme mensen. Wie na potisma. Had of hij dat niet aan u verteld? Hij heeft geen tijd voor die dingen, want hij moet helpen om te verkopen. Straks zal hij toch hard moeten werken om te eten op tafel te zetten. Waarom zou hij dan nu naar school gaan? Bovendien, vrouw, hij heeft geen schoolkleren. Een nabikrozie. En daarom laat ik hem thuis. Dit alles vertelde Bertha, de moeder van Doffy, aan de vrouw van de zendeling. Na dit alles gehoord te hebben, ging de vrouw van de zendeling naar huis. Na een paar dagen kwam mevrouw weer het erf op. Onder haar arm had ze een pakje. Bertha keek er nieuwsgierig naar. Was dat voor hen? En wat zou erin zitten? Doffy kwam erbij staan en goed te beleven. Odi, odi, mevrouw. Mevrouw gaf hem een hand en begon vriendelijk met hem te praten over school. En haar pratende maakte ze het pakje open. Wat ze meegebracht had? Een keurig pakje, een paar schoenen en een pet voor de zon. Trek dat nu eens aan, dan kijken we of het je past. Dat hoefde ze geen twee keer te zeggen. Snel, snel had hij het nieuwe pak aan. Als soldaat stond hij in de houding en salueerde voor mevrouw. Hij straalde van blijdschap. De schoenen waren hem wel wat te groot, abijoi. Maar daar kon hij in groeien, geen probleem. Het pakje stond hem prachtig. Het is voor school, zei de vrouw van een zendeling. Ik verwacht je morgenochtend hoor, op school. Kan ik op je rekenen? Ja, mevrouw, antwoordde Duffy beleefd. Heb ik iets herinner u de tekst van gisteren? Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat ge elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Met andere woorden, God zegt, ik geef jullie de opdracht om net zoveel van elkaar te houden als dat ik van jullie houd. Nogmaals, Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat ge elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Met andere woorden, God zegt, ik geef jullie de opdracht om net zoveel van elkaar te houden als dat ik van jullie hou. Daarover gaat het lied ook, heb ik eens aan het begin en het einde van de vertelling. Heb ik iets als jullie weer weten of Doffy met het nieuwe pakje en de nieuwe schoenen de school zal bezoeken? Luister dan morgen weer en vertel ook aan je vrienden en vriendinnetjes om mee te luisteren. Bye bye, heb ik iets!

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Man vast na inrijden op echtgenoten. Sipaliwini krijgt 26 lokaal opgeleide keukenassistenten voor toerisme sector. Bij binnenstromen oliedollars direct prioriteit geven aan complete uitbreiding stroomvoorziening. Uit Starnieuws lezen wij vandaag: man vast na inrijden op echtgenoten. Man aangehouden na poging om echtgenoten aan te rijden. Een 38-jarige man, LC, is in verzekering gesteld nadat hij ervan wordt verdacht met zijn auto op zijn echtgenote te zijn ingereden. De vrouw wist op tijd opzij te springen en bleef ongedeerd. Voorafgaand aan het incident zou tussen de twee een handgemeen zijn ontstaan. Omstanders grepen in en haalden hen uit elkaar. Kort daarna zou de man in zijn auto zijn gestapt en met hoge snelheid op de vrouw zijn ingereden. De vrouw deed aangifte bij de politie. LC wordt verdacht van poging tot doodslag, poging tot zware mishandeling en mishandeling. Volgens de vrouw houdt het incident mogelijk verband met het beëindigen van hun samenwoning. Dit mogelijke motief is echter nog niet vastgesteld. Ook uit Starnieuws lezen wij vandaag: Sipaliwini krijgt 26 lokaal opgeleide keukenassistenten voor toerisme sector. De toeristische sector in Sipaliwini heeft er 26 lokaal opgeleide keukenassistenten bij. Zij ontvingen op 4 september hun certificaat na het succesvol afronden van de training Kitchen Assistant Level 1 in Acconi. De deelnemers werden getraind in onder meer voedselbereiding, keukenhygiëne, voedselveiligheid en professioneel werken. Zij kunnen aan de slag bij lodges, resorts en cateringbedrijven, maar kunnen hun kennis ook gebruiken om zelf een kleine onderneming op te starten. De opleiding werd volledig gesubsidieerd via een IDB-project en uitgevoerd door het Suriname Hospitality and Tourism Training Center. Tijdens de certificaatuitreiking werd benadrukt dat professionele bereiding en presentatie van lokale gerechten en ingrediënten niet alleen het toerisme kan versterken, maar ook werkgelegenheid en lokale economische ontwikkeling kan stimuleren. Waterkantnet schrijft vandaag: bij binnenstromen oliedollars direct prioriteit geven aan complete uitbreiding stroomvoorziening, aldus Del Castillo. DA91-voorzitter Angelique Del Castillo vindt dat de regering vanaf 2028, wanneer de oliedollars binnenkomen, de uitbreiding van de stroomvoorziening tot prioriteit moet maken. Zij wil dat benodigde 500 miljoen Amerikaanse dollar voor uitbreiding van de elektriciteitsopwekking direct beschikbaar wordt gesteld. Volgens Del Castillo zijn de aanhoudende stroomonderbrekingen tijdens piekuren het gevolg van slecht bestuur en gebrekkige beleidsplanning. Zij pleit daarnaast voor meer investeringen in zonne-energie, onder meer via subsidies. Om de afhankelijkheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: Boy, mi wa klara ozo. Mala sa obo prijs. Plus abit chat kos mala. A mi suku kwaliteit toch.
3: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
2: Huh?
3: Verfi.
2: Verfi? Da sa dati.
3: Verfi. Na yere, ino yere. Dofi dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na een nieuw merk en een verfi die zie. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori voor alfa jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo verfa een verfi era.

0: Lesure, keeping us in touch.
1: Iedereen wil Hyundai rijden. En nu kan het. Tijdens de Super Summer Sale profiteer je van extra aantrekkelijke prijzen op Hyundai SUV's van 2025. Wil je liever de nieuwste modellen? Ook onze 2026 modellen staan voor je klaar. De Super Summer Sale loopt de hele maand september en oktober. Kom langs bij Pristine Car aan de Van 't Hooghuisstraat. Hyundai, everyone wants to drive it.
2: Shay here,
3: Jen here,
4: Christo here.
2: Make sure to listen to Radio Shalom,
3: your daily inspiration,
4: and not just radio.

Yes, we zijn even weer terug. Ik merkte dat het nieuws een beetje verkeerd ging. Dus we gaan hem opnieuw afspelen. Zodat u de complete nieuws-editie van vandaag te horen krijgt. Onze verontschuldigingen.

Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Man vast na inrijden op echtgenoten. Sipaliwini krijgt 26 lokaal opgeleide keukenassistenten voor toerisme sector. Bij binnenstromen oliedollars direct prioriteit geven aan complete uitbreiding stroomvoorziening. Uit Starnieuws lezen wij vandaag: man vast na inrijden op echtgenoten. Man aangehouden na poging om echtgenoten aan te rijden. Een 38-jarige man, LC, is in verzekering gesteld nadat hij ervan wordt verdacht met zijn auto op zijn echtgenote te zijn ingereden. De vrouw wist op tijd opzij te springen en bleef ongedeerd. Voorafgaand aan het incident zou tussen de twee een handgemeen zijn ontstaan. Omstanders grepen in en haalden hen uit elkaar. Kort daarna zou de man in zijn auto zijn gestapt en met hoge snelheid op de vrouw zijn ingereden. De vrouw deed aangifte bij de politie. LC wordt verdacht van poging tot doodslag, poging tot zware mishandeling en mishandeling. Volgens de vrouw houdt het incident mogelijk verband met het beëindigen van hun samenwoning. Dit mogelijke motief is echter nog niet vastgesteld. Ook uit Starnieuws lezen wij vandaag: Sipaliwini krijgt 26 lokaal opgeleide keukenassistenten voor toerisme sector. De toeristische sector in Sipaliwini heeft er 26 lokaal opgeleide keukenassistenten bij. Zij ontvingen op 4 september hun certificaat na het succesvol afronden van de training Kitchen Assistant Level 1 in Achoni. De deelnemers werden getraind in onder meer voedselbereiding, keukenhygiëne, voedselveiligheid en professioneel werken. Zij kunnen aan de slag bij lodges, resorts en cateringbedrijven, maar kunnen hun kennis ook gebruiken om zelf een kleine onderneming op te starten. De opleiding werd volledig gesubsidieerd via een IDB-project en uitgevoerd door het Suriname Hospitality and Tourism Training Center. Tijdens de certificaatuitreiking werd benadrukt dat professionele bereiding en presentatie van lokale gerechten en ingrediënten niet alleen het toerisme kan versterken, maar ook werkgelegenheid en lokale economische ontwikkeling kan stimuleren. Waterkantnet schrijft vandaag: bij binnenstromen oliedollars direct prioriteit geven aan complete uitbreiding stroomvoorziening, aldus Del Castillo. DA91-voorzitter Angelique Del Castillo vindt dat de regering vanaf 2028, wanneer de oliedollars binnenkomen, de uitbreiding van de stroomvoorziening tot prioriteit moet maken. Zij wil dat benodigde 500 miljoen Amerikaanse dollar voor uitbreiding van de elektriciteitsopwekking direct beschikbaar wordt gesteld. Volgens Del Castillo zijn de aanhoudende stroomonderbrekingen tijdens piekuren het gevolg van slecht bestuur en gebrekkige beleidsplanning. Zij pleit daarnaast voor meer investeringen in zonne-energie, onder meer via subsidies, om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Ook vindt zij dat beter moet worden gekeken naar de financiële planning en infrastructuur van EBS, zodat vooral huishoudens buiten Paramaribo en in het binnenland toegang krijgen tot een betrouwbare energievoorziening. Ook uit Waterkantnet lezen wij vandaag: 4 gemaskerde mannen overmeesteren wachter en doorzoeken woning en supermarkt. In West-Suriname is een supermarkt wachter in de nacht van maandag op dinsdag door 4 gemaskerde mannen overmeesterd en gekneveld. De daders doorzochten vervolgens zowel de woning als een supermarkt.
De politie trof de wachter later vastgebonden aan op het achterbalkon. De eigenaar van de supermarkt meldde zich rond 4 uur bij de politie in Nikeri, nadat hij de wachter om hulp had horen roepen. Volgens de wachter drongen 3 van de mannen via een geforceerd raam de woning binnen. Het is nog onbekend wat er precies is buitgemaakt. Vermoedelijk kwamen de daders per boot via de Nikeri-rivier en vertrokken zij langs dezelfde route. De politie heeft de zaak in onderzoek. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.

Ja, zo, we zijn terug in de uitzending. In de studio. Aan de Stadionlaan nummer 7. Nogmaals een hele goede morgen. Goedemorgen. Het is momenteel 7:50. We zijn beland in het tweede gedeelte van de Morning Move. En ik denk dat u nu wel al wakker bent. Nogmaals een hele goede morgen en ik hoop dat je lekker hebt kunnen slapen. En misschien ben je nu al onderweg naar het werk. Misschien al op het werk. En u luistert naar de radio. Nou, welkom bij een nieuwe editie. Bij een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending van de Morning Move. Mijn naam is Ian Moerasim en ik ben vandaag uw presentator. Nou, ik hoop dat wij samen radio kunnen maken. Er zijn inmiddels wat berichten binnengekomen. Als u nog geen bericht hebt gestuurd, vraag ik u heel lief om even te laten weten via het nummer 875-5358. Dat u even aangeeft dat u luistert, dat u momenteel luistert naar de radio, dat u afgestemd bent. Laat ook even weten van waar u uit luistert. Bent u onderweg naar het werk? Bent u op het werk? Bent u lekker thuis? Van welke buurt luistert u? Let us know. We gaan naar de eerste bericht van vandaag. En dat is om 5:10. Goedemorgen al mijn geliefde broeders en zusters. De Bijbel leert ons dat we moeten bidden voor alle mensen, voor overheden, voor landen en volk. Maar in het bijzonder voor onze geloofsgenoten. Wees dan vandaag een lichtje in iemands storm die de Heer op je hart legt. Bid voor de persoon en als het kan, help fysiek. Deel met uw broeder en zuster. Als u van iets te veel hebt in uw huis en u ziet uw broeders of uw naaste gebrek lijden, kom dan in actie. U bent verantwoordelijk voor uw geloofsgenoten en ook voor uw naaste. Mogen de Heer u zegenen, broeder van... Dit komt van broeder

Ja, broeder Imro. Dank u wel van harte. Dank u wel voor uw bemoediging. En dat is inderdaad de levensstijl die we moeten leiden. Het is onze verantwoordelijkheid om voor elkaar te zorgen. Als we kijken naar de eerste gemeente, dan zien wij dat ze zo met elkaar leefden. Ze hadden alles in gemeen. Dus ze hadden niet zoiets van, hey, dit is van mij, dit is van mij, dit is van mij. Nee, maar van mij is het ook van jou. Behalve mijn vrouw natuurlijk. Maar dankjewel, broeder Imro. Dankjewel voor de herinnering. Dus ik hoop dat u bemoedigd bent geraakt door het bericht van broeder Imro. En als u natuurlijk ook zo'n bericht wil sturen, dan kan dat. Je kan hier bemoedigen. En weet je, wanneer je een ander bemoedigt, word jij zelf ook bemoedigd. Want je herinnert jezelf, je spreekt jezelf ook eigenlijk aan wanneer je bemoedigt, hè. Dat geldt eigenlijk als op de eerste plek ook voor jezelf. Halleluja! 875-5358 is het nummer waarop u kunt appen. Dus ik kijk uit naar jouw WhatsApp.

zuster Sietje uit Den Haag, die heeft ook geappt. En dat was om 6 uur, iets voor 6. Goedemorgen broeder Ian, dank de Heer voor u en gezin. Een gezegende uitzending. Shalom familie, God is goed en zeer te prijzen. Zij stuurt ook een bijbeltekst, Psalm 30 vers 6. Want de ogenblik duurt zijn toren, maar een leven lang zijn goedgunstigheid. Oversnachts, 's avonds het geween, 's morgens is er gejuich. Den Haag is wakker en blessings van zuster Sietje. Goedemorgen ook aan u, zuster Sietje. En geniet van de uitzending. Inmiddels is het al goedemiddag bij u.

Sister Cindy van Noord. Zeg good morning, Noord is wakker. 1 Petrus 5 vers 6. Vernedert u dus onder de krachtige hand van God, opdat hij u verhoogt op zijn tijd. Wat betekent vernederen hier? Vernederen hier betekent niet dat je jezelf moet neerhalen, maar dat je je eigen wil en controle overgeeft aan God. Het is een actieve keuze van vertrouwen. God laat de vernedering nooit het eindstation zijn. De verhoging komt echter op zijn tijd, niet op onze. Het vereist geduld om te wachten op zijn herstel en uitkomst. Hey, zo'n rustig pokoe, joh. Zang, man, broka, hier zijn, joh. Op het wantrouwen, op het wantrouwen.

Ja, nogmaals een hele goede morgen. En dank u wel, zuster Cindy, voor uw WhatsApp-berichten. Hè. En inderdaad, gisteren hebben we ook daarover gesproken. Dat de Heer op zijn tijd ons zal verhogen. En dat wij niet gewoon op onze tijd, omdat wij dat willen, omdat wij bekend willen worden, omdat wij populair willen zijn, omdat wij de eer naar ons toe willen trekken, dat we onszelf gaan verhogen. Laten we rustig wachten op de Heer. En laten wij nederig

We hebben een appje binnengehaald van Aranza. Aranza die zegt: goedemorgen broeder Ian en shalom familie. Ik ben ready voor de bemoediging. Ik wens je een zonnige en gezegende dag toe. God bless broeder Ian. Groetjes aan om Fredo of Freddo uit Komowene. Heel lief van jou Aranza. Dankjewel van harte. Ja, het zonnige weer heb ik wel nodig. Gisteren ben ik in de regen naar huis gegaan. Op de brom. Dus thuis aangekomen. Helemaal kletsnat. Maar geeft niet. Het is wel leuk hoor. Het is wel leuk om in de regen te rijden. Alleen is het is gevaarlijk. Maar ik vind het wel leuk. Het koelt toch. Maar wanneer, zo heb ik eigenlijk ook mijn eerste aanrijding gemaakt. Hè. Mijn motto was een vakantiejob. Ik werkte bij Intermet. En ik was magazijnmedewerker daar als vakantiejob. Mijn eerste dag hè. Bro, kom je ski echt de ma ongroen mee. Ik heb zo hard gewerkt die dag. En ik werkte volgens mij tot 3 uur of tot 4 uur. En het was december. En ik had in de avond dan een afspraak met... toen was het mijn vriendin, Natasha, nu mijn vrouw. Had ik een afspraak bij de mall. Dus dan onderweg... Ik was helemaal enthousiast, weet je. Het is mijn eerste date, zou het eigenlijk zijn. Met Natasha. Toen zat ik op de middelbare school. Dus dan met Rijkwa of zo... Maar omdat ik zo hard had gewerkt en alleen, dus ik dacht, ik moet naar huis gaan, ik moet me klaarmaken en dan moet ik naar de mall gaan. Op dat moment onderweg naar huis, ik was toen op de Kasaba Oloweg, naar Alleen Boentranga en het was zo, cool, nou mis je taxribe, begin nak me. Echte, sribe begin nak me, ik kreeg slaap en dan aye begin tapu. En die is annuleerd, die is een echte tori. Eh? En dan me rijdt op Abram richting Osso, Kasaba Olosei. Dan me shit aka aye tapu, dus dan me sluimer tap Abram hier. Even me aye tapu, me opa aye. En u weet wanneer, ook al heb je helm aan, wanneer het regent en de druppels, a water eko in a. Het komt tegen die helm aan, waardoor je niet zo goed kan zien. En het regent dus heel hard. Ik reed dus achter een auto. En die auto sloeg ineens linksaf aan in een van de zijstraten van Kasaba Olo. Dan met drukke rem. Woem. Wel, dan ben ik echt op de weg. Gewoon, niet drijven op de weg. Gewoon, meters ver. Nou, ik ben pas de volgende ochtend opgestaan hoor. In mijn moeders kamer. Ik weet bij God niet hoe erg ik minusabi. Dus dan later, dan nou, mijn vierde ik misschien, ik wist niet wat er gaande was. Nou, mijn luko in een spiegel, dan misschien ik afwesief mijn piri. Ik had schaafwonden over mijn lichaam. Ik belde mijn moeder, ik zeg, ma, wat is met me gebeurd? Mijn meite, ga gewoon slapen. Je hebt aanrijding gemaakt gisteren. Mijn aanrijding? Va! Nou, mis ik wel gewoon heel rustig, want ik kon bijna niet lopen. Ik kon lukken, brom, misha, heer, brom, broko, panya, helemaal. Ik dacht, boei, sapsa is dit precies. Dus of, die dag zelf kan ik me niets meer heugen. Het enige dat ik wist, dus later pas, is dat mi fadonanga brom. Voor de rest weet ik gewoon niets meer wat er die avond is gebeurd. Dus na mi chimbrada inverteer, mi dacht, Ian... Dit is gebeurd, dat is gebeurd, zo is gebeurd. Je had een afspraak met Natasha en zo en zo aan. Dus echt. Maar dus het is heel gevaarlijk om in de regen te rijden op de brom. Dus inderdaad, ik heb wel zon nodig. Dus thank you, Aranza. We gaan luisteren naar Tekin Fosalati. Even kijken, hij speelde net af. Maar vanwege die hele tori, dan... Dus we gaan hem even opnieuw spelen.

Het is momenteel 7:55. Dat wil zeggen, het is tijd voor de recap van onze bemoediging van vandaag. Als je het gemist hebt om 6:15, of 6:10 dan herhaal ik hem voor u. Geen probleem.

Sosamade, Sane Arki. Mijn hoop dat je nou afding. Mijn hoop dat je Arki er, hè. Arkaboskopu. En tek masra Jezus aan.

0: Yes, en waarover hebben we vanmorgen gesproken? Vanmorgen hadden we een titel gekoppeld aan onze bemoediging. En dat is ga waar Jezus gaat en blijf waar Jezus blijft. Het gaat er gewoon om dat u gaat wandelen met de Heer in het leven. Maar dat u ook op één lijn staat en blijft met de Heer. Ja, en dat u eigenlijk dat u zo dicht bij de Heer blijft in het leven. Want dat is eigenlijk waarvoor hij gestorven is. Dat is eigenlijk waarom hij aan het kruis is gegaan. Zodat wij dichtbij hem bleven. Vanwege de zondeval van Adam en Eva. Dan een relatie dat kon lassen eigenlijk. Maar vanwege de komst van de Heer Jezus Christus en zijn offer aan het kruis. Dan is er weer verzoening. Dan is het weer mogelijk om bij hem te zijn. Is het weer mogelijk om relatie te hebben. En niet gewoon een relatie, maar een intieme relatie met onze Heer. Met onze God, met onze Schepper. Onze beste vriend, onze Vader is hij. En hij wil ook heel graag die intimiteit hebben. Hij wil ook heel graag die intieme relatie hebben. Hij wil ook heel graag die verbondenheid hebben. Die eenheid met u. En gisteren hebben we ook gesproken, niet ik meer leef, maar Christus leeft in mij. Dus hij wil zodanig met ons zijn. Dat hij is gestorven. Dat hij heeft geleden. En vandaar ook de boodschap, ga waar Jezus gaat. Hij wil heel graag daar zijn waar u bent. En hij wil ook heel graag dat wanneer hij ergens gaat, dat u ook daar bent. En dat zult u ook zien, hetgeen dat hij voor u in petto heeft. Want hij heeft hij heeft een plan met uw leven. Alleen, die plan kan alleen volbracht worden wanneer u dicht bij hem blijft. Wanneer u in zijn tegenwoordigheid blijft. Wanneer u een intieme relatie met hem hebt. Want wanneer hij u leidt, wanneer u dicht bij hem blijft, dan kan hij u makkelijk kan je makkelijk weten van hey, hij gaat naar links, dus ik ga ook naar links. Hij gaat naar rechts, ik ga ook naar rechts. Hey, hij gaat naar achter, hij neemt een stapje achteruit, dus ik neem ook een stapje achteruit. Hij gaat naar voren, ik ga ook naar voren. Hij blijft stil, dan blijf ik ook stil. Dat is die relatie dat je moet hebben met de Heer. Dan zal je zien hoe succesvol je zal zijn in het leven. Ik praat niet over geld. Dat is wereldse succes. Maar natuurlijk, overvloed, dat hoort erbij. De Heer geeft en de Heer voorziet. Maar succes is wanneer je succes voor mij, laat me het zo zeggen, is wanneer de Heer kan behagen. Wanneer je datgene doet wat de Heer eigenlijk verlangt. De plan dat hij in uw leven heeft geplaatst, dat hij heeft uitgestippeld voor u en u volbrengt dat, dat is ware succes. Dus dat gaat u sowieso merken in uw leven. En dan zult u ook ervaren die voldoening. Je zult ervaren blijdschap, vrede in je hart. Blijdschap en vrede in je hart dat je niet kan krijgen van geld. Dat je niet kan krijgen van een applaus van de mensen. Dat je niet kan krijgen van de mooiste auto's en de grootste huizen. Dat zijn wereldse dingen, dat zijn aardse dingen. Dus aan dat die na eventjes noemen. Maar de blijdschap, het plezier en die vrede dat de Heer je schenkt wanneer je zijn wil doet, is onbeschrijfelijk. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen of hoe ik het moet uitleggen. Maar het is dus heel belangrijk voor u. En het is eigenlijk het beste voor u om zo dicht bij de Heer te blijven. Dat overal waar hij gaat, dat u ook gaat. Overal waar de Heer gaat, dat u ook daar bent. En waar hij blijft, dat u ook blijft. In Psalm 73 vers 28 lezen we dat David ook zo'n houding had. En David zegt, maar wat mij betreft, het is goed om dicht bij God te zijn. Ik heb de Heer, de soevereine Heer, tot mijn toevlucht gemaakt. Dus zoals David zei ook, ik wil te aller tijden, voor altijd, voor alle eeuwigheid, in alle eeuwigheid, in het huis van mijn vader vertoeven. Dus hij wil daar zijn bij de Heer. Zorg ervoor dat de aanwezigheid van de Heer, dat je in de aanwezigheid van de Heer blijft. Zodat hij je kan leiden. En wanneer je dan door de dal heen moet gaan, wanneer je door de bergen, dus de stormen heen moet gaan, dat je weet van, hey, ik heb de zekerheid, min of paniek, ik hoef niet in paniek te raken, ik hoef me niet zorgen te maken, want De Almachtige, God de Vader zelf, is aan mijn zij. Ik ben vlak hier bij hem en hij is met mij. Maar wanneer je doorloopt, wanneer hij stopt, wanneer hij naar links gaat en jij gaat naar rechts, wanneer hij naar voren gaat en jij gaat naar achteren, dan ga je wel in paniek raken. Dan ga je wel zorgen hebben en dan je brokkoi eten en dan ga je piekeren en dan ga je ziek worden. En uiteindelijk kan je misschien sterven, terwijl dat niet eens hoefde. Begrijpt wat ik bedoel? Dus blijf bij de Heere. Als hij naar links gaat, je gaat links. Als hij naar rechts gaat, hij naar rechts. Overal waar hij gaat, ga waar Jezus gaat. En blijf waar Jezus blijft. Dat is dus de bemoediging van vanmorgen. Daarover hebben wij gesproken. Nou, ik hoop dat ik u heb mogen bemoedigen vanmorgen. Voor degenen die de bemoediging hebben gemist. Nou, dat was de herhaling van onze bemoediging van vanmorgen. We gaan even tot een reclamebreak. En na de reclamebreak ben ik dan terug bij u met de rest van de pokus, de rest van de berichten. En samen met u af te sluiten om 8 uur. Yes, tot zo.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dan sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
2: Jij hebt niet dingen aangesteld, Roewee.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Deel eens uw prepaid voordeel. Na 5 betaalde sms'jes krijg je de volgende 100 gratis. Deel eens uw, keeping us in touch.
5: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen 1 dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
6: Wil jij binnenkort je eigen kleding maken? Dan hoef je echt maar naar 1 adres. Kerpalani heeft naaimachines voor zowel de beginnende als doorgewinterde modist. Laat je creativiteit de vrije loop met allerhande tools en fournituren. Zoals knopen, ritsen, naalden, garen en scharen. En met een collectie stoffen van elke gewenste kwaliteit maak jij van jouw ontwerp ware couture. En je bespaart er een hoop geld mee. Dus, wil je binnenkort zelf aan de slag? Dan ga jij naar Kerpalani. Kerpalani. Safe and enjoy.

En het is inmiddels al 7:45 geweest. Dat wil zeggen dat wij nog maar ongeveer 13 minuten hebben met elkaar. Live in de uitzending, hier op de 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio.

We gaan over tot de rest van de WhatsApp-berichten. Als u dat nog niet hebt gedaan, als u nog geen bericht hebt gestuurd, doe dat nu. Op nummer 875-5358. Laat weten van waar u uit luistert. Wie is dan Noord, Zuid, Oost, West? Brother John Josetro zegt shalom. God bless you. Quata groet. Dat is om 6:10. Broeder Colin Franklin die zegt goedemorgen. Dank u dat u ons weer mag bemoedigen. Mogen de Heer u rijkelijk zegenen. Ja, prijs de Heer. Dank u wel voor uw WhatsApp bericht, broeder Colin.

iedereen om in gebed te gaan. Dat de Heer Jezus alles goed laat verlopen. En zij praat zeker over de werkzaamheden vandaag op de mast. Ja, blijf voor ons bidden. Niet alleen vandaag. Maar wij hebben sowieso uw gebed nodig. Uw gebeden hebben wij nodig. Dus een hele goede morgen aan u, mama Evie. En zo'n lobby.

Mi aba wini. Big Didi Bidi Saptak, mi aba wini. Frisse morgen groet, ik ga mee en ik stap mee. En ik wandel in het licht met Jezus en luister naar zijn dierbare stem. En niets kan mij van Jezus scheiden, want ik wandel in het licht met hem. Vandaag mag ik met de genade des Heren mijn 77 jaardag vieren. 77ste jaardag vieren. Gadoboom, gimme, amen, blessie. Hey, mama Corneli, van harte gefeliciteerd. Zo lobby, zo genade, Gio. Mogen de Heren u zegenen vandaag. Met wijsheid, nog meer wijsheid, nog meer kracht, nog meer inzicht. Dat je mag door, 100 jaar. Zo blessie, zo blessie, zo blessie.

Morning, amen, broeder. God is almachtig en zeer te prijzen. Groetjes aan een ieder die luistert. Ik ben al aan het werk. Gezegende dag verder voor u, van zuster Claudine.

Ja, en broeder Stanley vanuit Boksel die zegt: goedemorgen bro. De groeten vanuit Boksel. De zegen des Heren maakt rijk. Zwoegen voegt er niets aan toe. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Blessings voor een ieder die naar Radio Shalom luisteren. Groetjes van Stanley, de Boksel. Een gezegende dag toegewenst. Dank u wel van harte, broeder Stanley. En geniet nog van de uitzending. Het zijn de laatste 5 minuutjes nog van de Morning Move.

Hey broeder Ian, ik luister sinds 6 uur naar Radio Shalom hoor. Groetjes vanuit de J.A. Pengelstraat Centrum. Ik kwam om te appen, maar appte met mijn zussen biologisch en in de heren. Biggie Bossies en Brazas allemaal van zuster Jorstine. Ik stuur een speciale big up naar Miesa Castiri, Kelisha Meijer en alle andere levieten over de hele wereld, inclusief mezelf. Laten we God blijven aanbidden, want lofprijs en aanbidding doet heel veel. Be blessed all. Dat komt van mama Jorstine. Ook een hele goede morgen, mama Jorstine. En geniet van de uitzending. Mama Florence die zegt goedemorgen geliefde broer Ian. Hoe is het met je? Dank voor de bemoediging. God is goed. Gezegende dag. Groetjes aan een ieder. We blijven volharden in ons gebeden. God laat geen bidder staan. Amen. Yes, mi Abba Winnie, halleluja. Mama Connelly, bogo bogo blessie. Tel uw zegeningen één voor één. Gezegende verjaardag.

Het is inmiddels 3 voor 8. Zuster Eleonor, die zegt goedemiddag broeder Ian. Mooie bemoediging na een avonddienst van gisteren. Nee, goedemiddag broeder Ian. Mooie bemoediging. Na een avonddienst van gisteren zit ik even te luieren. Nederland zit helemaal plat. Er rijden geen bussen, geen trein, geen en metro. Dus zit ik rustig te luisteren naar Shalom. De groeten aan mijn broers Orlando van Niel. Pastor Loud van Niel. Een gezegende dag voor jou, Ian. Groetjes van zuster Eleonor uit Amsterdam Zuidoost. Ook een hele goede morgen aan u, Eleonor. Groetjes daar in Nederland. Even ter herinnering, vanwege werkzaamheden op de mast, zullen wij niet te horen zijn op de FM Radio 94.5, maar wel via onze livestream www.shalomsuriname.com. Dan hoort u ons wel.

De bemoedigingen worden wel opgenomen. In de ochtend, maar niet allemaal. Soms vergeet ik ze om op te nemen. Wat we wel willen gaan doen is ze plaatsen op YouTube. Zodat u achteraf nog kan luisteren.

0: Het is 8 uur.
1: Zo, het is 8 uur geweest, dus ik ga moeten groeten. Ik zou zeggen, me love you, dan love you voor Maasrijk. Ik zeg bye bye, swai swai, ciao ciao en mwah, mwah. Bye bye, doei doei.
2: Goedendag lieve mensen. Mijn naam is Admo Pauwira David. Samen met mijn vrouw zit ik hier in de studio met u dit programma te doen. Shalom 94.5, het goed begin. Werkelijk, elke dag als je opstaat zou het moeten zijn een goed begin. Elk jaar dat je opnieuw begint, januari 1, zou moeten zijn een goed begin. Als we daaraan onze gedachten aan, hoe moet je het zeggen? Ja, we zitten met onze gedachten erbij en dan spreken we eruit dat vooral bij het nieuwjaar hebben we zoveel goede dingen voor het jaar die we hebben gepland. En dan kijken we ook uit naar de goede dingen die we willen doen in het nieuwjaar. En dan hechten we er waarde aan. Weet je, soms krijg jij van je moeder of soms het kan ook zijn dat je van je oma een of andere herinnering hebt gehad. Of het mag zijn een ring, een armband of een oorbel van goud. En dan krijg je te horen, dit is van oma als herinnering van oma. En krijg je zo'n geschenk. En dan zo'n sieraad, een armband of een oorbel. Dan. Betekent het veel. Je hecht er waarde aan. En het is leuk om van deze dingen in je leven te krijgen. Een herinnering waaraan je waarde aan hecht. Maar ik wil even jullie aandacht hier vragen, hiervoor vragen. Toen ik een stukje las uit de Bijbel, dan Asan en Nakmi Ati toch. Vaker heb ik het gelezen en het gaat over het verhaal van Jezus en Judas en de verraad van Judas. Wat Judas allemaal heeft gedaan en wat hij allemaal voor heeft gekregen. Als ik even terug mag gaan wat ik heb gelezen, dan staat dat in Matteüs 26 vers 14. En eigenlijk dat hoofdstuk staat de salving en het verraad. En ik lees gelijk in vers 14. En toen ging een van de 12, genaamd Judas Iscariot, naar de overpriester. En hij zeide, wat wilt gij mij geven? Dan zal ik hem u overleveren. En met hem bedoelde Judas Jezus Christus. En zij, dus de hoge priesters, zij stelden hem 30 zilverlingen ter hand. En van toen af zocht hij Judas een goede gelegenheid om hem over te leveren. Met hem, Jezus, over te leveren aan de hoge priesters. Dus Judas was een van de apostelen, een van de discipelen. En om en bij 3 jaren lang heeft hij samengetrokken met Jezus. En van dichtbij heeft Judas mogen zien de wonderen en tekenen die Jezus heeft gedaan. 3 jaren lang om en bij waren ze bij elkaar als 12 discipelen met Jezus. Judas was één van die 12 discipelen. En toch komt er op een moment dat Judas ervoor heeft gekozen om Jezus te verraden. Dan vraag je af, pa, hoe? Hoe is dat mogelijk? Je hebt gezien de wonderen en tekenen. Je hebt geluisterd naar de leringen en het woord van Jezus. Dat hij sprak over het koninkrijk van God en herstel van de relatie tussen God en mens. En mensen waren zo aangetrokken door Jezus. Mensen waren zo dankbaar voor wat Jezus heeft gedaan in hun leven. En wat Jezus allemaal heeft betekend in hun leven. En dan heb je iemand uit de groep van 12 die het in zijn hoofd houdt en die een keuze heeft gemaakt om Jezus te verraden. Hoe is dat mogelijk? Hoe is dat mogelijk? En we vinden het allemaal erg. In mijn herinnering, reacties van mensen die dit allemaal kennen, dat verhaal van, weet je, Judas is de verrader. En we vinden het allemaal erg. En Judas kreeg hiervoor 30 zilverstukjes, zilverlingen, zilvermuntjes. 30 zilvermuntjes. En ik vroeg me af, maar wat heeft die 30 zilverlingen te maken? Dus ik ga zoeken, onderzoek. En blijkt in het Oude Testament. In het Oude Testament was dit eigenlijk een gewoonte. En dat kunnen we teruglezen als schadevergoeding. En de hoge priesters vonden het nodig om maar zelfs 30 zilverlingen uit te geven als loon voor het verraden van Jezus Christus. Dat vonden de hoge priesters. Dat was hoeveel zij maar konden geven. En als we lezen in Exodus 21 vers 32. Exodus 21 vers 32. Dan sta je daar eigenlijk. Ja, dan kom je dit weer tegen. Van waar het eigenlijk is herleid. Exodus 21 vers 32. Dan staat daar eigenlijk, het gaat over een soort schadevergoeding. Ik heb het hier voor mij, vers 32. Het ging erom dat als iemand een koe of een rund had, en die rund had een slaaf of een slavin doodgestoken met zijn horen, dan moest de eigenaar van die rund of van de koe aan de eigenaar van de slaaf 30 zilverlingen betalen. Dus if a cow bin kiri was slaaf, dan a eigenaar voor a cow bin moest pay a eigenaar voor a slaaf 30 zilverstukken of zilverlingen. En dat was in het Oude Testament te vinden. En dat staat in Exodus 21, vers 32. Exodus 21, vers 32. En ik lees het hier. Stoot het een zoon of een dochter, dan zal met hem gehandeld worden. Volgens dezelfde verordening. Maar indien het rund een slaaf, vers 32, een slaaf of een slavin stoot, dan zal hij 30 sikkels zilver aan de heer van deze geven en de rund zal gestenigd worden. Dus abedeewan traditie in de Ajoodse gemeenschap, dat if a koudisi ben kiri wan slaaf voor wan tra-eigenaar, dan a eigenaar voor a aan rundus, aan koudus, en we moest paai aan eigenaar voor aslaaf 30 zilverlingen. En miati ben kree. Omdat uiteindelijk een waarde zijn de man beshie Jezus Christus, de hoge priester. En dat Judas ben de eens voor go naar een loon dat hij voor 30 zilverlingen. Dan miati ik kreeg voor, ik denk Judas heeft met de Heer Jezus 3 jaren samen opgetrokken. Is dat de waarde die Judas gaf aan Jezus? Is Jezus dat waard? En dan ga ik terug naar Genesis. Naar het scheppingsverhaal. Weet je? In den beginne schiep God de hemel en aarde. In den beginnen en de aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed. We kennen allemaal dit verhaal. En in vers 26 staat in Genesis 1 vers 26. Laat ons mensen maken. De Heer Jezus was erbij. Bij dat heel scheppingsverhaal. Hij die God is. Hij die machtig is. Hij die zoveel betekent. Hij is de Alfa en de Omega. Weet je, voordat tijd begon, bestond Jezus, was God daar. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En God heeft een gedaante genomen als mens. In de vorm van mens, Jezus Christus. En je hebt 3 jaren met hem opgetrokken. En in hem zie je een waarde van 30 zilverstukken. En met Atië broeder, dan heb je de boodschap niet begrepen van Jezus. Dan heb je de persoon van Jezus Christus niet gekend. Dan heb je, wat is er iets mis? En dan vraag ik me soms af, hedendag, hoeveel van ons missen ook dit? Hoeveel van ons, hoe zien wij Jezus in ons leven, in ons persoonlijke leven? Judas heeft Jezus verraden voor 30 zilverstukken. En dan zeg ik soms, ja, we hebben Jezus niet verraden. Maar we kiezen ervoor in de plaats van Jezus, kiezen we voor andere dingen. En we plaatsen die belangrijker, we achten die belangrijker dan Jezus Christus in ons leven. Het mag zijn een auto, het kan zijn zelfs een carrière. Het kan zijn zelfs een, noem maar op, gekke voorbeelden in ons leven. We kiezen eerder voor een opportunity dan voor Jezus Christus. En dan zeggen we, ja, God begrijpt het toch. Het leven is hard, het leven is moeilijk. God begrijpt het, God is liefde. Maar bij mij gaat het om de keuze die we maken. Kiezen we voor Jezus? Hoe zien wij Jezus? Wat voor waarde heeft Jezus in ons leven? En echt, toen ik dit las van Judas, dan voelde ik me verdrietig. En ik zeg, Heer, ik wil u leren kennen. Ik wil een levende persoonlijke relatie met u opbouwen. Want wat u hebt gedaan voor mij aan het kruis, al mijn zonde, al mijn last, al mijn schuld hebt u genomen. En ik verdiende het niet. Eigenlijk, mijn loon was de dood. En dat is ook wat de Bijbel zegt. Ik zou verloren moeten gaan. Maar u hebt gekozen om in de plaats van mij daar te hangen aan het kruis. U hebt gekozen mijn plek te nemen aan het kruis. En vandaag aan de dag mag ik zeggen, ik ben gered door Christus Jezus. Ik ben gekocht en betaald door het bloed van Jezus. En ik heb niet met Jezus 3 jaren lang in levende lijven gelopen zoals Judas dat deed. Maar wat de Heer heeft gedaan in mijn hart en wat de Heilige Geest teweeg heeft gebracht in mijn hart, ben ik van overtuigd dat ik zonder deze Jezus het niet kan maken in het leven. Ik heb hem nodig. En ik kies ervoor. Het is een keuze die ik maak om Jezus te volgen. En ja, Bradicanti voor me of zeg ik, ik wil Jezus volgen tot in de dood. Tot in de dood. Omdat ik heb begrepen en ik heb ontdekt dat Jezus betekent alles. Jezus betekent alles voor mij. En zo wil ik u bemoedigen, luisteraars. Wat voor waarde hechten we aan Jezus? Je kunt er nu plaatsen op een wezen, want alles wat je daar tegenover plaatst, De persoon Jezus, die overtreft alles. Die overtreft alles. En we weten allemaal hoe dat verhaal is afgelopen van Judas. Maar ik ben ook dankbaar dat Jezus het heeft gedaan en hij zegt aan het kruis, het is volbracht. Mogen de Heere u zegenen. Amen.

0: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedendag lieve mensen. Mijn naam is Admo Pauwira David. Samen met mijn vrouw zit ik hier.
2: Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppelteken Reliance.sr voor meer informatie.
4: Veilig verzekeren, bij Self Reliance.
5: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Naviu.
7: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Insurex AquaGuard Roofpaint, de innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Insurex AquaGuard Roofpaint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droog sneller, na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roofpaint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roofpaint, de slimme keuze voor uw dak.
8: Hallo, ik ben Birko. Ik hou van Harry Toshello.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Geliefden, broeders en zusters, luisteraars, goedemorgen. Ik heet u welkom in het programma De Hernutter. Ik ben broeder Lafanti Dennis, pastoraal werker in gemeente Latour der Evangelische Broedergemeente Suriname. Ik hoop dat u een goede nachtrust heeft gehad en wens u God zegen gedurende deze dag. Het is mij een waar genoegen het woord van God met u te delen in uw huiskamer, waar u zich ook op dit moment mag bevinden. We danken de Heer daarvoor. Laten we op gepaste wijze deze dag beginnen. Onze hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk zijn hand begonnen is. Geliefden, ik wil met u delen het woord dat ons zal leiden deze dag. Vandaag, woensdag 9 september 2026. Het dagwoord is gehaald uit Nehemia 13, vers 2. Onze God veranderde de vervloeking in een zegen. Onze God veranderde de vervloeking in een zegen. Nehemia 13, vers 2. Het leerwoord is gehaald uit Galaten 3, vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Nogmaals het leerwoord. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door ons een vloek te worden. Want het staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Galaten 3, vers 13. Het bijbehorend lied, gezang 355, vers 4. Zie ons Heer als broeders hier verenigd, samen om uw kruis geschaard. In ons aller harten klinkt een amen op wat het loflied heeft verklaard. Door uw geest steeds meer met u verbonden, mogen wij door woord en daad verkonden, zin en waarheid van ons lied. Haar vergeef zijn heiland niet. Amen. Tot zover de dagwoorden voor deze dag.

Amen. Luisteraars, de schriftlezing van vandaag is gehaald uit Galaten 3, daarvan de versen 23 tot 29. Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden, met het oog op het geloof dat geopenbaard zou worden. De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester, want gij zijt allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Amen. Tot zover dit gedeelte.

laat ons bidden voor het woord. Heer onze Vader, zoals we zijn, komen wij voor u en danken u voor deze dag. Danken u dat wij vanuit uw woord mogen nadenken en ons mogen bezinnen op wat u ons wilt bekendmaken. Heer en onze God en Vader, mag het woord dat wij vanmorgen horen zo tot ons komen, opdat het zo in ons verandering teweeg mag brengen. Bewerkt door uw Heilige Geest, neemt u het allemaal over, o Vader. Gaat uw gang in ons, dat bidden wij u, in naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van het hart welgevallen zijn, o Heer, mijn God. Geliefde broers en zusters, luisteraars. In Galaten 3 vers 28 lezen wij, hierbij is er geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk, gij zijt immers één in Christus Jezus. Maar er was ook een bekend Hebreeuws gebed in de dagen van de apostel Paulus. In dit gebed dankte de vrome Jood God dat hij niet was geboren als een onbesnedene, een slaaf of een vrouw. Zeer waarschijnlijk heeft Paulus dat gebed zelf gebeden voor zijn bekering. Misschien dacht hij er wel weer aan bij het schrijven van deze tekst. En bleven de woorden van dat gebed in zijn keel steken. Want nu wist hij dat er geen discriminatie mag zijn op grond van ras of klasse of sekse. In de nieuwe gemeenschap van Jezus Christus is een familierelatie, een nieuw familiegevoel, een nieuwe groepsidentiteit is ontstaan. Dat is wat Paulus duidelijk wil maken. De ervaring van de goddelijke genade heeft de gelovigen teruggebracht naar het niveau van verloste kinderen. Voor Paulus is de ontdekking geweest dat Jezus de sleutel is tot die geestelijke emancipatie die gekomen is om mensen te bevrijden. Het evangelie van Jezus verlost van schuld, bijgeloof, rituelen en allerlei regels die mensen maken. En Paulus kan er echt van meepraten als het gaat om wet of genade. Paulus ervoer die genade en vrijheid en het raakte de kern aan van heel zijn leven en bestaan. En daarom, geliefde, kon hij als geen ander zo hartstochtelijk deze vrijheid verkondigen, delen met allen. Wij horen het weer, wij lezen het opnieuw in deze versen uit Galaten 3, vers 26 tot 29. Want gij zijt allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij, allen die in Christus gedoopt zijt, heb u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van vrije of mannelijk en vrouwelijk. Gij zijt immers één in Christus Jezus. Zonder omweging. En alle menselijke inspanning, eerst Jood worden, wet houden, besnijdenis. Bij Paulus hoor ik duidelijk, gij allen, wie u ook bent, nu geen onderscheid. De vraag aan u, geliefden, is, geldt dit ook voor u? Voor de kerk, de gemeente van vandaag. Daarom is deze brief van de Galaten zo actueel. U mag het verder lezen, geliefde broeders en zusters. Mogen dit gedeelte een bemoediging zijn voor ons allen op deze woensdag.
om zo door te gaan met het woord van God. Amen.

Laat ons in gebed gaan. Hemelse Vader, dank u wel dat we in Christus Jezus één mogen zijn. U maakt geen onderscheid tussen mens en mens, rijk of arm, man of vrouw, van welke afkomst dan ook. In uw ogen zijn we evenveel waard. Heer, vergeef ons als wij mensen soms wel in hokjes plaatsen. Geef ons de liefde en de ogen van Jezus om elkaar te zien zoals u ons ziet. Laat uw eenheid zichtbaar worden in ons leven, in ons gezin en in de kerk. Breek muren van haat, angst en veroordeel af. Help ons om in vrede en gelijkheid met elkaar te leven. Maak ons één in uw liefde. Vader, dit bidden wij u. In naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Geliefden, broers en zusters, luisteraars. We zijn aan het eind gekomen van de woensdag bemoediging voor mij.

0: Schlullefix, bereid uit kruiden en oliën, uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
2: Ben je klaar voor Got Talent 2026? Je kan tijdens elke show...

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 10 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Beininon. Şıp şıp tırırırtı. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk, hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designertassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: direct voor uw ultieme gemak.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalani.com. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalani.com kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalani.com, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, save and enjoy.
2: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

verse 13, Chacon, a passe de soigo na a tu. Abe confu opo masa Jesus name. Jesus betaki. A santa eo lelevi. Fu usagimi gandi out opo open baru fausa opo meaning. Yana 16 verse 15. Na eng o meke wi sabi take wanga gadu je aini rela si take wanga gadu abi wan koneksi take wanga gadu mokso isabi to take we dini gadu take wafu gadu and that is kivi aini na romaina ak vers 14 janga 16 na dora santa ewa wang gadu kam tv den piki vien wa kisi wa ngeye fu ton savu bakanga anga fele fu abi fele anyu libi u kisi wa ngeye ye meke sabit u sabita ke wa piki fugadu en fu kayen aba samanta ki papa aye se fi emeke u de ofa toigi taki mina piki fugadu asanta ye na bron fu abi a qualitate fu am pikin fu gadu a eni viv fu de tutu kristen ma a eskivi ataki ma a froktu fu a yeye na lobby PC fu li freida nga sama abi pasensi abi PC fasi abi boom fasi bibi fu de wa abi wan safi mani en voor mijn holy zee, Vigalate 5, vers 22, Tjanga 23. Je ziet? En daar accident dat ik zo toe aan voor de Sania lobby wang, Juka, Jonsoya. Ik wil niet voor Gado begin voor Bofeste Kaini, dat we dat ik van een film kon aini. Oh, fu con sabi den saniaso aini libini, o du fu den saniaso. Nawa axi. En miangai mu man fu pikia axi de lobby wan. Tok? En an efu vi, e bibi naini a gadu yaso lobby wan. Da sabi taki Jesus Christus nena wang doro eng to ukan kisha santa evo adai ulibi unauma abia efu gadu anaupoi epi vi anaupoi poti wapasi da nome ke Jesus Christus e taki tiny mi da mio tiny you enke wan taki di dia wan doro ifi bom attaki na mandu noti vienzevi apoi chaik froktu. Alze so zevi na man chaik froktu fu ataini mi. Mina tutu an androi fi bon. En una de aden taki fu mi. Efu ansa man jaini mi en mi dia inyen. Asa chai pi froktu. Ma sonde mi apoi du na wanki sani. Johannes 15, vers 4, Tjanga 5. Jezus zet taki om vertrouwen en om een libi kosu bevien, om een tana in, voor kan chai den kwaliteit vien kwa doen, kwa me taki de, taki teo kisha santa yeye, na egiwi afrok tufu, a bibi ju jaini fu kande tutu bibi sama. To? Ma umu jaini Jesus Christus. Dan, asanta esa chayden sande, asagi upasensi moinke sawabi, asagi ulobi moinke sawabi, ene sanjo uguaini vi. En Jesus etaki umu fotroven, en umu tainyen. En agi u okta kaktifa dora asanta ye ukanko toigi gita sama. Isi? En abetaki utea santa eo kwa vi,
Da yo kisika.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Het is 11 uur. Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen luisteraars. Dit is het programma Vrouw Vandaag en ik ben Margot Salingdeli. Voor u die dit nog niet weet, misschien luistert u voor het eerst. Vrouw Vandaag is er van maandag tot en met vrijdag rond 11 uur 's morgens. En we hebben ook Vrouw Vandaag TV. Die komt rond 8 uur 's avonds op Shalom TV. Kunt u de radio of de televisie niet ontvangen op 94.5 of op de televisie op 31.1, dan kunt u dat doen op www.shalomsuriname.com en alles in kleinletter. En als er iets is, geliefde, wilt u steunen, wilt u doneren naar Shalom toe om dit mooi werk te doen. We hebben niet zo lang terug ook een fundraising gehad, maar weet u, het geld is niet genoeg. Je doet dit en dan raakt het op en er is heel veel te doen nog. Maar met uw steun, ja, kunnen we het wel doen, dit mooie werk voortzetten. U kunt naar 422-630 bellen, dat is de administratie. En dan kunt u daar komen te weten hoe u kunt steunen het best. Geliefde, doet u dat maar, want u wordt ook gezegend, zoals ik gezegend word, dat ik hier mag zijn om dit programma te verzorgen. Ik ben er niet alleen vandaag. Ik heb een gast, nou een Sisa, in de heren. En vandaag gaan we het met haar doen. Ze zal zo meteen de naam voor u aan u doorgeven en wat ze allemaal doet. U weet, geliefde, we doen dit om u als vrouw te motiveren, uit te dagen, dat u ook armor opzet, uw wapenrusting en het tegenaan gaat om dus te doen voor de Heere wat u moest doen. Noas man ook aan dag mina next, toch? Zelf die stok in Mozes' hand kon God gebruiken, dus hij kan u ook gebruiken. Een heel fijne luistertijd toe en dan gaan we naar onze gast. Goedemorgen, zuster Sandra.
2: Goedemorgen, zuster.
1: Mikari, neem maar. Maar dan kunt u verder kennis maken met de vrouwen.
2: Ja, goedemorgen.
1: En de mannen die luisteren natuurlijk ook.
2: Helemaal. Ik ben zuster Sandra, Jeffrey, gehuwd Arichero. En vandaag mag ik hier zijn in dit mooie vrouwenprogramma.
1: Ja, welkom, zuster Sandra. Ik vind het heel fijn dat u er bent en dat u wilt delen met ons vandaag. Wie is zuster Sandra precies?
2: Zo, ik ben een dienaar van de Heer, als ik het zo mag zeggen.
1: Zeker weten.
2: Ik ben een dienaar van de Heer. Ik ben werkzaam onder de kinderen, om kinderen te bereiken met het evangelie. Om de nazorg te doen met kinderen. En ja, om trainingen te geven aan degenen die willen ook werken onder de kinderen. Om de kinderen te bereiken voor de Heer.
1: Ja. Nou, en Sandra, wat zit er allemaal erin? Als wij zullen zeggen van, hoe doet u het coördineren van het kinderwerk in de gemeente?
2: In de gemeente, we hebben de zondagschool. We noemen het de samenkomst van de kinderen.
1: Ja, kindersamenkomst.
2: Kindersamenkomst, omdat, ja. Weet je, we moeten er niet van uitgaan dat we de kinderen opvangen als gewoon een oppas. Wanneer de ouders in hun eigen samenkomst zijn. Ja. Maar we vangen ze op en ze hebben hun eigen samenkomst dan. Op hun niveau, waar ze geestelijk groeien, waar ze de geestelijk ook hun voeding krijgen.
1: Ja.
2: Op hun eigen manier, op hun eigen, ja, voor hun eigen leeftijd. Om zo dan ook mee te groeien. Dat ja. de ouders dan hun eigen samenkomsten hebben, maar ook zij hun eigen samenkomsten hebben.
1: Op hun niveau.
2: Op hun niveau, ja. ja. Helemaal op hun niveau.
1: Ja, ja. Oh, dat is mooi. Ik ben blij hoe u dat zo hebt uitgelegd ook. Want vroeger zeiden we kinderclub. Maar op een gegeven moment zeiden we, het is geen club. Het is een dienst. Het is een samenkomst voor kinderen. Net zoals de voorganger zich voorbereidt om de, laat maar zeggen, de eredienst te houden. Zo moeten wij ook als werkers. Ik heb ook kinderwerk gedaan, jaren. Zo moeten wij ons ook voorbereiden om de kinderen het evangelie te brengen.
2: Ja. En ja. net als de ouderen, dan heb je kinderen die al jaren naar de samenkomst komt.
1: Ja,
2: toch?
1: Ja.
2: Maar je hebt ook gasten, dus nieuwe kinderen. En dan moet je weten hoe je deze kinderen ook kan opvangen. Dat ze ook het evangelie krijgen. En degene die al ja, zeg maar jaren naar ja. de kerk komen.
1: Ja.
2: Dat zij dan ook kunnen groeien, meegroeien.
1: Mm-hmm.
2: En het is leuk om dan, net als de school, ze groeien mee. Want tot een bepaald leeftijd bij ons in de gemeente is het tot 12 jaar.
1: Okay.
2: Wanneer ze hun 12e hebben bereikt, dan zeg maar gaan ze over naar de tienergroep.
1: Ja.
2: En dan hebben ze ook hun eigen samenkomsten. Waar ze komen om de Bijbel. Waar ze ja, onderricht worden in de Bijbel. En daarna groeien ze verder. Dat ze naar de jong volwassenen gaan.
1: Okay.
2: Zie je dat ze steeds groeien in de gemeente. Vanaf zeg maar de zondagschool. De samenkomsten voor de kinderen op hun leeftijd.
1: Ja. Yeah.
2: En natuurlijk heb je dan de hoogtijdagen, Pasen, Kerst. Dat je een extra activiteit met hun doet. Waarbij je ook andere kinderen van de buurt uitnodigt om de kerstviering te doen of de paasviering te doen.
1: Ja.
2: Dat is het een beetje bij ons in de gemeente. Wanneer ik zeg, zo wordt het kinderwerk gecoördineerd.
1: Oké. Okay. Want het is heel goed om dus dat te weten. Andere gemeenten hebben ook een systeem. Maar het is goed om dus de kinderen niet bezig te houden, zeg ik. Die mensen houden kinderen niet bezig. Om die volwassenen de gelegenheid te geven om op het ogen te, weet je, die kinderen zijn ook zielen. Ze hebben ook nodig om gevoed te worden.
2: Ja.
1: Dus alle gemeentes hebben hun manier hoe ze dat doen. Maar het doel is ervan is om die kinderen ook toe te rusten. Ja.
2: Ja, het is nodig omdat wanneer ze een bepaalde leeftijd bereiken, dat ze nog, dat ze nog betrokken zijn in alles wat de gemeente doet.
1: Ja.
2: Als ze dat niet hebben, is het heel gemakkelijk dat wanneer ze een bepaalde leeftijd hebben, dat ze niet meer naar de gemeente komen. Omdat er dan als het ware niks meer voor hun is daar. Maar als je ze steeds kan begeleiden van zeg maar de kindersamenkomsten naar de tiener, naar de jongvolwassenen, is er steeds weer iets dat ze, waaraan ze mee kunnen doen of participeren of waar zij zelf een bijdrage kunnen leveren in de gemeente.
1: Ja, dat is heel mooi hoor. Ja, dat is het is een werk.
2: Het is heel, heel veel werk. En zoals u zei, net als de voorganger zich voorbereidt, bereidt ook de kinderwerker zich. En je gaat dan naar de kinderen toe. Je bereidt je voor. Maar geestelijk moet jouw leven ook in orde zijn.
1: Ja.
2: Anders is het te vergeefs.
1: Ja, toch?
2: Ja, want bij de trainingen van kinderwerker. Ten eerste moet je een bekeerd leven hebben. Om de evangelie zelf goed te kunnen snappen. Om over te brengen.
1: Ja.
2: Naar dat kind.
1: Oké, ja. Inderdaad. Want als je dat niet hebt. Mensen zeggen ook vaak, je kan niet geven wat je niet hebt. Dus wat je hebt, dat draag je over. En ja. Dus dat is de gemeente. En hoe lang doet u dit al, zuster Sandra?
2: In de gemeente doe ik dat dit al om en bij. Mijn dochter was 3 jaar toen ik begon.
1: Mm-hmm.
2: En nu is ze... ze wordt 18. Dus als je een rekensommetje maakt, is het ongeveer 15 jaar.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Oké. Okay. Dat is mooi, hè? En u bent nog niet uit.
2: Nee, maar nog steeds daar. Ja,
1: ik want heb, in een vorige spel zei je, het is uw passie geworden.
2: Is mijn passie geworden. En kinderen die ik heb gehad vanaf 4 jaar... Mm-hmm. Zie ik nu dat zij zelf nu groeien. Ze zijn nu zelfs in de gemeente bezig. Met andere bedieningen. Ze zijn ushers. Of ze zijn bij de techniek. Of ze zijn bezig met andere taken in de gemeente. En dat doet je goed om te zien. Dat ze blijven.
1: Dat is heel fijn, ja. Maar daarnaast, ook zuster Sandra, doet u, werkt u ook met GEG?
2: KEG. Met KEG ben ik ook. Dat is mijn dagelijkse, zeg maar, mijn baan.
1: Oké.
2: Okay. Ik ben een vaste medewerker daar.
1: Okay.
2: Ik mag ook meegeven dat ik daarvoor eigenlijk 15 jaar bij een andere organisatie heb gewerkt. En ik weet niet, gewoon op een dag dacht ik van nee, dit is genoeg. Ik ga voor de Heer fulltime werken. Zo ben ik dan bij KEG terechtgekomen.
1: Yeah.
2: Omdat ik dan vanaf, zeg maar, toen ik begon met de zondagschool, ik in aanmerking ben gekomen met KEG.
1: Yeah.
2: Trainingen gedaan. En toen werd ik zelf gevraagd, wil je ons niet komen joinen? En ik heb, toen heb ik besloten dan, oké, ik ga joinen.
1: Yeah.
2: En 3 jaren terug, is bijna 3 jaren terug, kan ik zeggen, ik ben fulltime nu bij de KEG.
1: Yeah.
2: Ik verzorg trainingen aan kinderwerkers.
1: Yeah.
2: We zijn op scholen, 5 scholen, christelijke scholen, waar wij dan ook... zeg maar bijbellessen brengen aan de kinderen.
1: Ja.
2: En nu zijn we bezig met vakantiebijbelscholen. Het is vakantie en we houden dan in verschillende weken.
1: Ja.
2: Zijn we bezig met de kinderen.
1: Ja. Oké. Okay. En jullie zijn dus, laat maar zeggen, landelijk bezig.
2: Ja, we zijn landelijk bezig.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Oké. Okay. En jullie hebben ook vakantiebijbelschool, zei u daarnet?
2: We hebben vakantiebijbelschool. Vorige week hadden we in Klaaskreek, waren we daar voor 3 dagen.
1: Mm-hmm.
2: Eind van deze maand gaan we met de missie naar Tipu.
1: Oké.
2: Okay. In het binnenland.
1: Yeah.
2: Ja. Ja, en steeds komen er verzoeken ook. Wilt u vakantiebijbelschool met ons doen? Ja.
1: Dat is mooi. Ja.
2: Dus we zijn steeds bezig. Continu bezig.
1: Ja, alleen de vraag is dan... Hebben jullie genoeg werkers om overal te gaan?
2: Nee. Mm-hmm. Nee, we hebben niet genoeg werkers.
1: Mm-hmm.
2: We hebben verzoeken gehad bijvoorbeeld ook om naar Cabenda dorp te gaan.
1: Okay.
2: Maar onze schema is al heel vol.
1: Mm-hmm.
2: We kunnen deze keer niet naar Cabenda gaan.
1: Ja.
2: Omdat we tekort hebben aan werkers.
1: Oké. En dat is overal als we met kinderwerkers. Dat mensen laat me niet zeggen, geen gehoor. Maar ze kiezen eerder. Maar ik vind, jij kies. Want de Heer roept ons. Ik heb ook jaren vanwege mijn toen voorganger rangen, dan 45 jaar, want ik was nog niet eens getrouwd. Had ik een. Mijn voorganger beroep op me gedaan. Ik heb het kinderwerk zeker langer dan 20 jaar gedaan. En ik heb er geen spijt van. Weet u, ik zie nou mannen, vrouwen die soms zeggen... Dag tante Margo of dag zuster Margo, kent u me nog? Ik zeg, dat gezicht, ja. Dan zeggen ze, van de vakantiebijbelschool of van een club waar u was geweest, een kinderdienst en zo... En dan zeg je, hoe gaat het met het geloof? Dan zeggen sommigen eerlijk van, ik was teruggevallen, maar vanwege het zaad ben ik weer bij de Heer. Mm-hmm. Dat zaad dat gezaaid werd in mij. En dan zo zie je mannen, mensen die ook zelf voorgangers zijn nu.
2: Ja.
1: Ja.
2: Er zijn heel veel getuigenissen van waarbij voorgangers hun getuigenissen geven dat ze de Heer hebben aangenomen op een op de zondagschool of op een kinderclub.
1: Ja.
2: Ja.
1: En ze houden vast vanwege dat zaad dat gezaaid werd door een kinderwerker. Dus daarom bemoedig ik ook de mensen die luisteren van... Zet het niet aan een kant als u ooit geroepen voelt of u dacht er ooit aan van ik zou wat kunnen doen. Ga. De Heer brengt ons zelf waar hij ons wil. De Bijbel zegt, doe wat je handen grijpen kan, toch? Mm-hmm. Dus de Heer leidt jezelf een keertje. Had iemand gezegd, oh, ik heb mijn tijd zo lang hier verdoen in die een of andere bediening en zo. En ik zei, nee, het is de Heer die ons dingen bepaalt. Je hebt gedaan wat je handen grijpen kon. Mm-hmm. En nu brengt hij een andere fase. Klopt. En ik geloof wie trouw is aan wat de Heer je geeft. Sommige mensen zien andere bediening, podiumbediening als grote bediening. Maar geen enkele bediening van degene die de kerk schoonmaakt tot degene die, ik weet niet, apostel of bishop hoor ik nu. Je bent in de bediening, in de dienst van de Heer. En overal moeten we dienstbaar zijn, ook overal, bij de kinderen.
2: Overal.
1: Ja.
2: De Heer zegt in zijn woord dat hij een ieder... Hij geeft, de Heer Jezus geeft een voorbeeld over de talenten die hij heeft gegeven.
1: Juist, ja, ja.
2: En ik geloof best wel dat de Heer een ieder een talent heeft gegeven. Het zijn misschien 1, 2 of zelfs 3. Ja. Maar ik denk niet dat we bij de Heer kunnen komen en zeggen, maar Heer, u heeft me geen talent gegeven.
1: Mm-mm.
2: Ik denk dat een ieder een talent heeft gekregen.
1: Echt wel.
2: Dus... daarmee zou ik ook willen bemoedigen om te zeggen,
1: mm-hmm.
2: steek je handen uit de mouw.
1: Ja.
2: Ha. En vraag de Heer, leid me waar u me wilt leiden.
1: Ja.
2: Het zij in het kinderwerk, het zij gewoon de kerk schoonmaken.
1: Mm-hmm.
2: We moeten het doen met een blijde hart.
1: Met
2: en we
1: een
2: moeten
1: blijde
2: het doen
1: hart.
2: Voor de koninkrijk van Christus.
1: Ja, Christus koninkrijk. Want weet je, zuster, sommige mensen zien net wat ik zei. Kinderwerk, schoonmaakwerk, dit en dat. Als minder. Maar het is niet waar, geliefde. Alles wat we doen als voor de Heer, heeft zijn waarde. En de Heer, als we niet blij zijn dan met hetgene dat wij klein zien, dan gaat hij ons niet vertrouwen met iets anders. En bovendien, nogmaals, geen enkel werk dat we doen voor de Heer is klein en minder. Geen enkele. Zie nooit neer op iemand. En laten we ook niet zoeken om, laat maar zeggen, podiumwerk te doen. En we zijn nergens begonnen, want elke klas... Iedereen begint bij de peuter tegenwoordig, toch?
2: Ja.
1: Peuter, kleuter.
2: Ja.
1: En zo.
2: Ja.
1: Dus als we dat hebben gemist, hebben we een hele... Want ik moet u zeggen, zuster, doordat mijn voorganger me vroeg... En ja, je wil het goed doen voor de Heer. Dan ben ik ook de Bijbel gaan bestuderen. Je moet die teksten uit het hoofd leren om dat kind...
2: Precies. Je moet een voorbeeld zijn. Dus je moet de teksten ook uit het hoofd kennen.
1: Ja.
2: Je moet een goed voorbeeld zijn.
1: Ja.
2: Iets dat we hebben geleerd op de training van Weilen, zuster Aan Sjung. Zij was de eerste directrice van KEG.
1: Ja.
2: Ze heeft ons geleerd van dat kind leert eerst van u te houden als de leidster of kinderwerker.
1: Mm-hmm.
2: Daarna van uw Bijbel, Gods woord.
1: Mm-hmm.
2: En daarna van uw God.
1: Ziet u?
2: Ja?
1: Ja.
2: Zo begint het.
1: Ja. Mijn eerste training heb ik ook van zuster aangehad. Toen zei van mijn voorganger, toen was er nog geen training in Suriname.
2: Oh.
1: Dus je moest meelopen met de kinderdienst. En dus kijken hoe ze je met liederen, met de Bijbeltekst leren en een verhaal vertellen enzovoorts.
2: Yes.
1: Dus zo deed je. Toen de training zuster aan, ik van haar heb gehoord, toen... In de gemeente waar we toen waren, zijn alle werkers er naartoe gegaan. Ze kwam bij ons, maar bepaalde trainingen moesten we daarbij het boek, toch?
2: Ja.
1: En de Dingenstraat, Herenstraat. Was het boek? Die winkel. Ik weet niet meer hoe het heette, maar zoiets. toen gingen we daar voor de training. En nou ja, van haar hebben we dus heel veel geleerd. Ook over het, dat biep, waarover je het had.
2: Ja.
1: Ja. En zo. Dus het is niet een ondankbaar werk. Ik moet u zeggen, zus, ik heb we zijn zeker 5 keren naar Nederland gegaan. Ik en mijn man vanwege een clubkindje van mij.
2: Wauw.
1: Heeft hij ons uitgenodigd 5 jaren lang om te gaan en zijn kamp te houden, in zijn dienst te bedienen en ook vrienden en zo. Nu, we zijn elk jaar geweest, dit jaar niet. Van bepaalde reden wilden we blijven in de gemeente voor ombouw.
2: Ja.
1: Maar door zijn te doen, hebben anderen het overgenomen dat we bijna elk jaar gaan.
2: Ja.
1: En het is genade, geliefde. En we doen het niet om net wat ik zeg iets terug te krijgen. We doen het uit gehoorzaamheid.
2: Uit gehoorzaamheid.
1: Voor de Heer.
2: Ja.
1: Maar het is een uitdaging, hè, zus?
2: Het is een uitdaging. Mm-hmm. En wat mij vastgreep, dat ik ben blijven groeien in dit werk, is dat ik wist niet dat kinderen ook verloren konden gaan.
1: Ja.
2: Dus wanneer je, ik kijk nu anders naar kinderen, hè. Ik kijk van, hey, dit is een ziel. Een ziel die gewonnen kan worden voor de Heer.
1: Voor de Heer, ja.
2: Ja, zo kijk ik nu anders naar kinderen.
1: Ja.
2: En dat drijft me ook om door te gaan, om meer zielen te winnen voor de Heer.
1: Mm-hmm.
2: Want zoals u eerder zei, van kinderen horen het evangelie. Ze nemen een besluit, een beslissing om de Heer Jezus aan te nemen in hun hart.
1: Ja.
2: Ze worden volwassen. Ze gaan hun eigen weg, maar het zaad is geplant.
1: Ja.
2: De fundering is al daar.
1: Gelegd, ja.
2: Ze komen altijd terug.
1: Amen.
2: En dan heb je niet voor niets, zeg maar, geïnvesteerd of je tijd besteed aan dat kind, toch? Of aan de kinderen.
1: Ja.
2: Het komt terug.
1: Amen.
2: En zoals u zegt, het is genade.
1: Ja.
2: Want onze beloning is in de hemel.
1: Amen, amen.
2: En voor de mensen die luisteren, misschien denkt u van, maar ik heb geen tijd, ik heb al mijn baan en mijn gezin en wat dan, ik heb al een bediening in de kerk.
1: Ja.
2: Maar door uw gebed, toch, helpt u ook mee.
1: Ja,
2: door uw financiën te geven, helpt u ook mee. Want wanneer u in de hemel komt, Paulus gaf een voorbeeld, dat wanneer u geeft, dat het niet alleen is voor hun die gaan, maar het is ook voor u.
1: Ja.
2: Want wanneer u in de hemel komt,
1: en
2: dan gaat de Heer zeggen, maar u heeft zoveel kinderen bereikt, maar dan ga je zeggen, maar ik ben nooit gegaan. Maar u heeft gegeven.
1: U hebt gegeven.
2: Omdat u hebt gegeven, toch, konden wij gaan.
1: Amen.
2: En dat is het. Dat is ook een, dat is echt maar, zo werken we samen als christenen.
1: Ja.
2: Om het werk van de Heer te doen.
1: Om het werk van de Heer te doen. Ja, mooi gezegd, hoor, zus. Want ik heb ook geleerd toen de tijd van mijn voorganger van, al ga je niet evangeliseren. Dus laat maar zeggen, hoe noemen ze dat? A mission, hoe noemen ze dat?
2: Zending
1: doen. Maar je geeft, ben je ook erbij. Want doordat je hebt gegeven, kan die andere gaan.
2: Precies.
1: Want zending kost geld.
2: Ja.
1: En wat jullie doen, jullie gaan naar het binnenland, naar de districten. En Suriname bestaat niet alleen uit Paramaribo. Het kost allemaal geld, weet ik.
2: Ja.
1: En daarom luisteraars, straks gaat zuster Sandra haar nummer doorgeven. Dan kunt u ook geven aan dit werk, hè, van kinderevangelie. Kunt u geven en dan kunnen ze meer kinderen bereiken. Zuster Sandra, u zit ook op school met voor kinderen, om die kinderen het evangelie te brengen.
2: Ja, we zijn nu op 5 scholen.
1: Mm-hmm.
2: 5 scholen, christelijke scholen, laat maar dat goed zeggen, christelijke scholen.
1: Okay.
2: We willen ook graag op de openbare school gaan, maar dat is nog op onze gebedslijst. We bidden daarvoor dat we daar toegang krijgen, dat deuren open zullen gaan.
1: Ja.
2: Want u weet, dat gaat helemaal anders dan bij de christelijke scholen.
1: Mm-hmm.
2: Daar moet je toestemming krijgen van de overheid, van de minister van Onderwijs.
1: Yeah, yeah.
2: En niet alle scholen zijn blij ja, om ons toe te laten. Ja.
1: Ja. Ja.
2: Maar we bidden ervoor. Maar voor nu zijn we op 5 christelijke scholen.
1: Okay.
2: Dat zijn de 3 scholen. De 3 scholen van de scholen met de Bijbel.
1: Mm-hmm.
2: De christelijke school, de nieuwe christelijke school en de Bluffpan school.
1: Mm-hmm.
2: En de 2 scholen in, we zeggen in Zuid, dat is Latour.
1: Okay.
2: De Piniel school en de Moria school.
1: Oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja.
2: En omdat we weinig zijn, omdat we niet genoeg werkers hebben,
1: mm-hmm,
2: kunnen we niet elke week, mm-hmm, hoewel ze dat vragen, mm-hmm, ze vragen, de schoolleiding vraagt, als we niet elke week kunnen gaan, het zou beter zijn voor de kinderen.
1: Ja, ja.
2: Maar omdat we tekort hebben aan werkers, mm-hmm, moeten we dan onszelf verdelen. Een, yeah, weekje, een week daar en de andere week daar.
1: Ja, ja.
2: Dus in een maand zijn we 2 keren bij de kinderen op de scholen.
1: Op de school, ja.
2: We hebben, krijgen dan 45 minuten dan, mm-hmm, om de les dan aan de kinderen te brengen.
1: Mm-hmm.
2: En dat is een bijbeltekst aanleren en een bijbelles.
1: Ja. Toen was al in een kinderdienst, hè?
2: Ja.
1: Ja, ja. Oh, maar dat is zo, mensen. U hoort ook, er is veel werk onder de kinderen en onze Surinaamse kinderen. U weet half niet misschien wat ze meemaken. Jongeren, zowel jongvolwassenen, alle groepen jongeren maken heel veel mee. Maar jullie blijven doorgaan.
2: We blijven doorgaan.
1: Amen.
2: Ja, we, amen, blijven doorgaan. Maar, ja, we blijven ook zoeken naar werkers.
1: Naar werkers, ja, ja, mensen.
2: Zodat we ook andere scholen kunnen gaan.
1: Ja.
2: Naar andere scholen kunnen, nou, gaan. Ja.
1: En jullie, zoals ik zeg, nu zijn er opleidingen. Dus lieve mensen, u hoeft er niet zelf uit te vinden. Er zijn trainingen. U kunt contact maken met zuster Sandra. En dan gaat ze u wegwijs maken hoe u de opleiding kan volgen. Misschien had u al lang het verlangen om onder kinderen te werken. Maar u had uw eigen dingen bezwaren. Maar u hebt het vandaag gehoord. Er zijn trainingen op hun niveau, hè?
2: Jawel.
1: De mensen hun niveau, ja. Dus u kunt zich gewoon aansluiten. En straks geeft ze de nummer door. En dan kunt u ook helpen. Zuster Sandra, hebt u tenslotte nog iets met de luisteraars te delen?
2: Wat ik wil delen is dat we zijn steeds aan het groeien. Misschien bevindt u zich nu in een fase waarbij u denkt van, nou, ik hoor niet hier. Ik wil iets anders gaan doen voor de Heere. Laten we een voorbeeld nemen van David.
1: Mm-hmm.
2: David is, was de eerste de tweede koning van Israël.
1: Mm-hmm.
2: En, de Bijbel noemt hem de man naar Gods hart.
1: Ja.
2: Waar is hij begonnen? Mm-hmm. Bij de laagste der laagste. Hij, mm-hmm, was gewoon een shepherd. Hij was een
1: schaapherder.
2: Een schaapherder.
1: Mm-hmm.
2: Ja?
1: Yeah.
2: En om een schaapherder te zijn, dan was hij daar.
1: Yeah.
2: Hij leefde. Hij woonde tussen de schapen, want hij moest constant op ze letten.
1: Yeah.
2: Maar toen werd hij gekozen.
1: Mm-hmm.
2: En de volgende stap was dat hij voor koning Saul muziek moest gaan bespelen.
1: Yeah.
2: Maar God was al met hem bezig om hem voor te bereiden voor zijn koningschap.
1: Yeah.
2: En zo zie je dat je steeds op weg bent. Dus je kan, mm-hmm, niet zeggen, ik heb al mijn roeping, ik blijf hier, dit is het. Nee.
1: Nee,
2: je bent constant bezig.
1: Amen.
2: Totdat de tijd is om naar de Heer te gaan.
1: Yeah. Of dat hij komt.
2: Of dat hij komt, ja.
1: Yeah. Want geliefde, we zijn zo langzaam aan het einde gekomen. Is zo jammer, maar ja. maar we danken de Heer voor zuster Sandra dat ze met ons wilde delen. Dus lieve mensen, geef het door. Als u iemand kent die het kinderwerk zou kunnen doen, misschien had hij eens geopperd dat hij het wilde doen, bemoedig de persoon. Vertel die persoon van, het is mensen zeggen, in een kinder aan een kind het evangelie brengen is een investeren in een heel leven. Weet je, een volwassen, misschien is de persoon 50 jaar, dan weet je, is een half leven nog. Maar een kind heeft nog zijn of haar hele leven voor zich. Dus laten we ervoor gaan. Als u zelf ook interesse hebt, we zijn nooit te oud om te leren. Ik groet voor vandaag, maar zoals Sandra, kunt u ook groeten, wilt u de luisteraars Rutte.
2: Ja, dank u wel dat ik hier in dit programma mag zijn. Om ja. de vrouwen te bemoedigen. En de luisteraars ook. Heel hartelijk dank. Mm. Ik zou zeggen, ja, ga ervoor wat de Heer voor u, wat voor de Heer voor u heeft.
1: Ja.
2: En wat Hij voor ons heeft, kan ons niet teleurstellen.
1: Amen. Amen. Luisteraars, tot een volgende keer zeg ik met vrouw vandaag. Dit is Marco Saling, Daily. En uw nummer nog, zuster Sandra?
2: Oh ja, mijn nummer is 87-144-29. Dat is mijn persoonlijke nummer. U kunt mij dan daarop WhatsAppen of gewoon een belletje geven. Dan kunnen we verder praten.
1: Ja, God zegen. Lieve luisteraars, tot een volgende keer met dit programma Vrouw Vandaag. Dag.
0: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
3: Elke dag luister ik naar 94.5 FM Radio Shalom.

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is een opprijs. Dus heb je het gekost, Clara? Maar we zoeken kwaliteit, toch?
2: Hey broer. No stress you a day, you know yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Da sa dati.
2: Verfi. Na yere, na yere. Dofi dofu. Tu lis mi tegi ba. Verfi. Na a new merk tog. En a verfi disi. Di you na voordelig tori ja. Ama ap waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van a ver fiar. Verfi, by Historex.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip, ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip, elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip, altijd vers.
4: Zranazani, Na Skip, Na View.
5: It's summer and the Barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een Barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
4: Zranazani, Naskip, Naviu.
0: Shalom FM, the station with the right inspiration.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12. De presentatie ligt vandaag in handen van apostel Steven Rijmen, the man of God with love.
1: Wanneer Jezus bidt in Mattheüs 6 vers 10, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde, dan is het eenmaal zo dat Gods wil moet geschieden in de hemel en op de aarde. En hoe gaat Gods wil geschieden op aarde? Door wie? Ik hoor je niet. Door wie? Nee, door ons is te mooi. Ik wil u horen. Wanneer je zegt door mij, dan begrijp ik dat u dat begrijpt. Door ons, ja, door ons. Anderen waren bezig iets anders. Wat is ons? Onze maat, no, ons. Nee, door mij. Iemand zegt door mij. Bid even, zeg, Heere God, laat uw wil geschieden in de hemel en op de aarde. Door mij, uw dienstknecht of uw dienstmacht. Amen. Maar apostel, hoe kunnen wij Gods wil laten geschieden in de hemel en op de aarde? Jezus zegt, wat u ontbindt hier op aarde zal ontbonden zijn in de hemel. Wat u bindt hier op aarde zal gebonden zijn hier in de hemel. Lieve mensen, misschien begrijpt u het niet. Doordat Christus in u wordt, bent u constant verbonden met het koninkrijk van God. U bent constant, omdat u hier bent, Gods ambassadeur. Het heeft niets te maken dat u mooi bent, minder knap bent. Mijn broeder kweekt een baard, ik kweek niet. Dat u een dasje as aan hebt, die andere heeft niet. Nee, het heeft te maken met je hartgesteldheid. Dat je blanke bent, Dogla bent, Jampanese bent, Marron bent, heeft niets daarmee te maken. Dit is slechts een lichaam waar God woont en waar God zijn koninkrijk aanwezig is. Amen. Als u dat begrijpt, geef de Heer een klapoffer. Wanneer Jezus op aarde komt, zie je dat hij het koninkrijk, en ik maak een statement dat, bewijst door kracht. En dat is heel belangrijk. Mattheüs 4:23. De Bijbel zegt, hij trok rond, predikende het evangelie. En hij genas. Hij bevrijdde. Hij trok rond in Galilea, leerde in de synagoge en verkondigde het evangelie van het koninkrijk. En genas alle ziekte, alle kwaal onder het volk. Er is een mindset die we moeten gaan ontwikkelen. Koninkrijksmindset. Overal waar u komt met Gods koninkrijk, gaat u gelijk beïnvloeden. Door maar één amen. Waarom? Wanneer jij komt als lichtend licht of zoutend zout, en je komt in een invloedssfeer waar duisternis aanwezig is, is het direct een switch. Iemand begrijpt me niet. Maak het licht uit voor mij. Snel, snel. Iemand maak het licht uit voor me. Snel. Dan gaat u zien dat u in duisternis bent. Alle lichten. Ook op het podium is ook een licht. Blijf daar. Dus dan zijn we in duisternis. Je moet met me prediken. Broeder, wanneer we komen als licht, dan verandert alles. Mag ik licht? U loopt, zolang u begint te lopen. Mag ik licht, zie je? Dat gebeurt er wanneer u ergens komt. U verandert gelijk de atmosfeer. Het koninkrijk van God brengt direct verandering en transformatie. Het probleem dat we hebben, wij denken, en ik ga het zo meteen bewijzen, dat wanneer we daar zijn dat er niets gebeurt. Er gebeurt altijd iets. Soms direct met kracht, demonstratie, maar soms van binnenuit. Jezus legt het uit. Laten we gaan naar die wetten. Of laat me dit zeggen. Jezus' prediking was nooit alleen informatie. Waar hij kwam, kwam herstel, ziekte week, demonische druk brak. Alles rondom de persoon of die omgeving veranderde. Dus Jezus noemt bevrijding een bewijs, genezing een bewijs, transformatie een bewijs dat het koninkrijk daadwerkelijk is gekomen. Dus het koninkrijk arriveert nooit door discussies die we voeren, maar als doorbraak. Gods regering komt niet met bla bla bla bla bla, maar komt met autoriteit direct de vijand breekt en herstelt wat zonde was. Tekenen die zich manifesteren zijn geen show, maar ze zijn de stempel dat de koning aanwezig is. Als u ergens komt en er niks gebeurt, moet u zich afvragen, is de koning met mij? Is het koninkrijk aanwezig? Maar hoe legt Jezus dit uit? Door wetten, door principes. En hij zegt bijvoorbeeld dat het koninkrijk is net als een zaad. Marcus 4, 26. En dat is belangrijk om te zien hoe het koninkrijk werkt. Zo is het koninkrijk Gods als een mens die zaad werpt in de aarde. Ga door. En hij slaapt en opstaat nacht en dag en het zaad komt op en groeit zonder dat hij zelf weet hoe. Wanneer je bent in Gods koninkrijk, moet je begrijpen dat veranderingen die soms door God gebracht worden, verborgen zijn. Hoeveel mensen hier kunnen met gemak zeggen dat vanaf ik bekeerd ben en in Gods koninkrijk ben, ben ik veranderd? Ik zeker. 100%, 100%. Sommige mensen kijken naar televisie, naar mensen zeggen, yo, yo, yo, yo. Ja, en ook naar u, sommige van u. Wie is weet zeker dat je veranderd bent? Oké, nu komt die strikvraag. Wie heeft gemerkt dat je veranderd bent zonder dat je nooit doorhad dat je veranderd bent? Zeker. Waar zijn de mensen die de hele dag 2 en 3 letters deden? Oh, zuster. Ze deden scheldwoorden voor onze gasten. Waar zijn ze? Toevallig hield ik niet ervan. Maar er zijn een paar. Maar hebt u gemerkt dat ze er niet meer zijn? En hebt u ontdekt dat u niet eens weet wanneer ze weg zijn gegaan? Dus het koninkrijk van God is vaak verborgen. Je zaait in gehoorzaamheid. Je bidt. Je doet de dingen. En God laat groei ontstaan. Groei gaat door fasen. En iemand heeft ooit gezegd, wie processen niet eert, breekt de groei. Breekt het systeem, breekt de structuur. Je moet processen eren. Iedereen zegt, ik ben onder constructie. Zeg het nog een keer. I'm under construction. Ik laat u dat opzettelijk zeggen, omdat wanneer u bent in het koninkrijk, is God bezig rustig u te veranderen. Wanneer God zijn kracht wil manifesteren, dan doet hij dat. Maar Jezus zegt, je moet het koninkrijk ook zien als een zaad. Een mosterdzaad die geplant werd. Amen. Amen. Mag ik de vrouwen en de mannen helpen? Als uw man naar de kerk gaat, Zeg hem niet steeds, jij moet veranderen, jij moet veranderen, jij moet veranderen. Jij moet veranderen, want je praat te veel. Gods koninkrijk heeft processen. En terwijl God bezig is met die processen, ga je zien, als je naar uitkijkt, als je bidt en als je vertrouwt op de Heer, dat God de man en ook de vrouw gaat veranderen. Mag ik een amen horen? Het is heel belangrijk. Waarom ben ik in het donker? Ik wil zijn in het licht. Dus voor iemand die hier is vandaag, stop met paniek. Als je nog niet ziet dat de resultaten naar buiten komen. In het koninkrijk, het komt eraan, is er consistentie. Je moet dagelijks bezig zijn met het woord van God, met gebed en discipline. Ik praat over die koninkrijkswet, ik praat even niet over die kracht, over die wetten. Oogst komt wanneer rijpheid er is. En alleen God is de Heer van de oogst. Niet wanneer je God onder druk zet. God, if you not do us and no, them will go, that go. God, als u niet iets doet, kom ik niet meer naar de kerk. Ga, je gaat het merken. Satan wacht daar op je. Niemand kan God onder druk zeggen. Amen. Iemand zegt, het koninkrijk van God werkt als een processor. Of als proces in mijn leven. Matteüs 13 vers 31 tot 32. Laten we daar naar kijken. Dus die enige, de eerste wetmatigheid is dat God werkt rustig, procesmatig. En hoor wat Jezus zegt. Dit is de heiland die praat hoor. Nog een gelijkenis hield hij hun voor. En hij zeide, zo dat was het zaad, nu is het een mosterdzaad. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een mosterdzaadje dat iemand nam en in zijn akker zaaide. 32. Het is wel het kleinste van alle zaden, maar als het volgroeit is, is het groter dan de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogelen des hemels in zijn takken kunnen nestelen. Wat wil de Heer ons zeggen? Simpel. Jezus leert ons dat God vaak begint met iets kleins. Ik breng u de wetten voor. Kleine dingen. Eén keuze. Eén gehoorzame staan. Eén, ja Heer. Veel mensen denken dat je hier kan starten en plotseling daar kan komen. Nee. Heb je al gelegd, het is een proces. Maar God kijkt naar uw klein begin. Geen enkel ondernemer is vandaag succesvol geworden omdat ze groot zijn begonnen. Ze hebben de eerste stap gedaan. Dat is een koninkrijk. Wanneer je ja zegt. Wanneer je de juiste keuze maakt. De goddelijke keuzes. Dan ga je zien dat het tenslotte zal zijn als een boom. Waar vogelen zich in kunnen nestelen. Dat is een koninkrijk. Dat betekent simpel. Jouw kleinzaad kan straks zoveel invloed uitoefenen. Jouw ja. Jouw nee. Nee zal altijd waarschijnlijk negatief uit, behalve als het nee is tegen zonde. Begrijp je? Dus een klein begin kan zoveel beginnen. Weet je, wanneer je luistert naar Jezus, hij zegt gewoon tegen ons, kleingelovigen, waarom bent gij gaan? Je ziet dat de Heer zegt kleingeloven, maar hij minacht het niet. In het koninkrijk van God, ook al is jouw geloof zo klein als een mosterdzaad, maar je zegt, Heere, ik stap in geloof, kan God iets doen. Dienen we geen geweldige God. Kom on, geef hem een applaus. Ons probleem is, lieve mensen, We zoeken het vaak te ver. Terwijl God alleen die jas zoekt. God alleen wil hebben dat je zegt, Heere, hier ben ik. Heer, ik zal veranderen. Heer, ik zal de juiste keuzes maken. Heer, ik zal klein beginnen te zaaien. Laat me daar even blijven. Hoeveel van jullie hebben gezegd, als ik geld had, apostel, zou ik een bus voor die ouderen, voor de parels kopen. Ga je in je zak. Ga je zak, dan ga je zien dat je geld hebt. Apostel, klein geld. Maar misschien moet je met je klein geld beginnen, voordat God je kan vertrouwen met groot geld. Sommige mensen zeggen geen tiende, want ze zeggen ja. Maar dan kan ik niet aan tien golo. Even na moro, dat heb je. Ja, maar profeet Nathan heeft gezegd dat hij 40 dagen heeft gevast. Dus Heer, als ik niet 40 dagen kan vasten, ga ik niet vasten. Ik begin met 1. Ja, maar ik kan niet 3 uren bidden. Begin met 5 minuten. Dat is die koninkrijksgedachte. Wil je de prijs betalen die Nathan betaald heeft? Dat komt nog. Tayurufi doro kan die bari. Ja, toch wanneer God je zegt misschien, net als sommige van die profeten, ik wil niet dat je een vrouw neemt, maar je dit. Kan je ja zeggen? Of ik wil niet dat je een man neemt, maar je dit. Dus begin te gehoorzamen de kleine dingen. Laten we nog 1 nemen, dan ga ik met u bidden. Matteüs 13:33, Jezus gaat door. Hij zegt, zo is het koninkrijk van God, of het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdeesem, ja, welke vrouw nam en in 3 maanden meel deed tot het geheel doorzuurd was. In onze tijd, hoe zouden we dat noemen? Laten we zeggen, een beetje zout, no? Een beetje azijn. Gist. Die vrouwen reageren snel, man. Een beetje gist. Is het veel? Een beetje, zegt hij. 3 maanden, een beetje. Hier legt Jezus uit dat koninkrijk transformatie begint in het binnenste en verspreidt zich. Het begint van binnenuit. Echte verandering, heb ik hier geschreven, is niet oppervlakkig. Het doordringt cultuur, gewoonten en structuren. Dus wanneer het koninkrijk van God daar is en je weet dat deze wetten daar zijn, dan zegt de Bijbel, het begin moet zijn je hart, je karakter. Invloed zonder karakter wordt gevaarlijk. We zien veel mensen die God gebruiken, maar ze zijn karakterloos. Het koninkrijk van God infiltreert overal als wij dat willen hebben. In het onderwijs, economie, bestuur, waarden, overal. Zodra een kind van God daar is en beseft dat, hé, ik ben daar om het koninkrijk van God te bevestigen. Dan zal je het merken dat je dingen doet, niet voor jezelf, maar je doet om het koninkrijk van God daar te beïnvloeden. Mag ik een amen horen? Laat me een voorbeeld geven. Wanneer, bijvoorbeeld, we zien het de laatste tijd, hebben we het vaak gezien, kinderen in transe geraken. En jij maakt dat mee. En jij bent daar als kind van God. Moet u mij niet bellen hoor, ik ga boos worden. U moet, u zit. Je vrouw, er is een kind in transe. Wat? Dit u had die predisie. En u gaat er en zegt, in de naam van Jezus, vaar. Amen. U gaat niet. Kring. Pastor, waar bent u? Het moment je zegt kind is in trance en je belt me, leg neer in je oor. Waarom? Gelijk ik gezonde ben, zo heb ik u gezonde. Mensen, ik wil u zeggen, het koninkrijk van God is niet iets, heb ik je vorige week uitgelegd, dat je moet gaan zoeken. Het is binnen in u, maar u moet het geloven. U hebt zoveel kracht, u hebt zoveel power, dat u dat niet eens weet. Mensen zoeken dingen die niet nodig zijn. In u woont Gods geest. In u woont Gods kracht. U bent een koninkrijkskind. En het koninkrijk van God wordt gedemonstreerd wanneer u gelooft dat God met u daar is. U staat nooit alleen. U bent altijd met God daar. U moet gewoon uw plaats innemen. Daar gaat het allemaal om. Weet u, wanneer Jezus zal komen, gaat Jezus niet zoals het nu lijkt alsof. Nee, Jezus, wanneer hij zijn koninkrijk wil bevestigen, fysiek, zegt de Bijbel dat hij zal zijn op de Olijfberg. Iedereen gaat hem zien. Iedereen gaat zien dat hij het koninkrijk wacht er al en hij gaat komen met zijn dienaren, zijn volgeling. En de Bijbel zegt, miljoenen mensen zullen zijn bruid zal met hem zijn. Dat is de kerk. Dus het koninkrijk van God is geen religie. Het is demonstratie, het is kracht. Het is manifestatie. Religie zijn we vaak afhankelijk. Maar in koninkrijk bent u onafhankelijk en tegelijkertijd afhankelijkheid van God. Ben je afhankelijk van God. Strek je handen uit. Strek je handen uit. Zeg, ik ben een kind van God. Geroepen door de Heer. Om te wandelen in zijn kracht. Om zijn koninkrijk te manifesteren. Door genezing uit te spreken. Door bevrijding uit te spreken. Door te strijden tegen demonen. En overal waar ik kom, invloed. Invloed brengen. Waar ik ook ben. Daarom ben ik in het koninkrijk. Amen en amen. We houden van mooie verhalen. Rapportages in de Bijbel. David, de gezalfde. En daar zie je de helden van David. In die strekking heeft Jezus de kerk gekozen. De kerk is geen religieus orgaan. De kerk is Gods koninkrijk op aarde. De kerk is geen gebouw. Het gebouw is waar wij komen trainen. Waar u wordt getraind door apostelen en pastors. Maar wij moeten daar gaan buiten. Ga heen en verkondig het evangelie aan de ganse schepping. En demonstreer dat het koninkrijk van God nabij is. Dat het koninkrijk van God aanwezig is. Dat het koninkrijk van God in u woont. Toen de Heere riep om te gaan in de area van de politiek, vroeg ik mezelf weer, hoe gaan we dit doen? Maar naarmate ik nu dit onderwerp bestudeer, en ik ben de hele dag mee bezig, en ik bid de Heer voor meer inzicht, begrijp ik dat, hey, hij gaat u uitleggen, een beetje vervelend, maar u moet goed leggen. Wanneer China, en mijn Chinese broeders hier komen in Suriname. Welk koninkrijk denk je dat ze komen bevestigen hier in Suriname? Een koninkrijk. Ze komen om hun belangen te komen. En invloed te winnen. En ze nemen al onze dingen. Een hele handel hebben ze. Wanneer Nederland of Nederlandse ondernemers komen, komen ze niet voor Suriname. Ze komen het voor het koninkrijk. Wanneer Trump Venezuela binnenvalt, Doet hij niet omdat hij van die Venezuela aanhoudt. Hij komt om zijn koninkrijk in Venezuela te bevestigen. Je grabasani. Begrijpt u dat? En dat wil God ook hebben. God wil hebben dat wij zijn koninkrijk hier op aarde moeten bevestigen. Dat naar je tori. Maar als wij praten net als de mensen in de wereld. Hoe klaar is dat? Dan Toki zegt we gaan staken. En die zegt ik ga ook staken. Ik zeg is uw stakingsrecht. Maar een koninkrijkskind gaat eerst bidden. Gaat eerst roepen tot God. En als God zegt je moet het doen, dan doe je het. Dus het koninkrijk wordt constant gedemonstreerd met voorbeelden rondom ons heen. Wanneer het koninkrijk aanwezig is, wat proberen ze direct te veranderen? Uw spraak, uw taal. Waarom praten we Nederland? Waarom praat ik geen Kuntakinte? Ik praat Nederlands. Waarom? Omdat het bewijs geleverd is dat het koninkrijk van Nederland hier bevestigd was. En nog steeds bevestigd is. Dus ze beginnen jouw taal te veranderen. Tweede, wat veranderen ze? Jouw identiteit. Jouw identiteit. En dat doet God ook. Al de mensen die de scheldwoorden gebruikten. Nu ben je halleluja, halleluja, halleluja. Nu ben je prijs de Heer. U bent in de vergadering. In plaats dat u uitlegt wat die vergadering. Je halleluja, je prijzen, masra. Terwijl je iets moet uitleggen. Begrijp je? Het verandert ook je identiteit. Sommigen van u zijn mooier geworden dan toen je in het koninkrijk van Satan was. U bent veranderd in uw voorbeeld. Kijk even in je telefoon, dan ga je zien hoe mooi je bent geworden. Dank u, Jezus. Mensen, laten wij het koninkrijk van God meer en meer laten schijnen in deze wereld. God wil niet dat we wachten totdat hij komt. U bent het koninkrijk van God hier op aarde. Laten we de Heer een applaus geven. Dank u, Jezus.
0: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je doet een Holy Ghost ding.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Het is 2 uur.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, naskip, naviu.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Deel is uw prepaid voordeel. Na 5 betaalde sms'jes krijg je de volgende 100 gratis. Deel is uw, keeping us in touch.
5: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
6: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar...

Vader God, geef me kracht, geef me licht, geef me macht om te staan op de plaats waar u mij heeft gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn en de duizenden te moeven in uw glorie. Behendig als een vis, ik wil zijn waar u bent. Iedereen die me kent, een zoon die altijd door zijn vader wordt verwet, ik wil heilig zijn. En ik weet het is niet makkelijk, maar gisteren vandaag.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Beyninun. Şıp şıp tırırı
1: İnternet, fast balen, mobil data en mobil balen.
2: Connected ala se.
1: Connected na oso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na broko, met 10 is your business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
2: Keeping you in touch.
1: Connected na scoro, online plus lady is lobby.
2: Connected ala se. Enjoy affordable connectivity.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
3: Zrana Zani, Naskip, Navio.
4: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
3: Zrana Zani, Naskip, Navio.
5: Hey.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Inspiration FM.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto

0: als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. ADCO voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spannende burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospan. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Telesur Fiber. Telesur Fiber. Are you ready for the new normal?
4: Boy, mi ma clara oso. Malas a obo preis. Pues a mi chat cos nara. A mi suku kwaliteit toch.
5: Hey, broer. No stress you a day. Ino yere. Historex abuan new verfi. Verfi.
4: Huh?
5: Verfi.
4: Verfi? Dat zei dat hij.
5: Verfi. Nayeri, nayeri. Dofi, dofu. Toelies me tegen, ba. Verfi. Na een nieuw merk, en een verfi dizi. Giu, na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, voor alfa jobo. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van een verfi, ja.

iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with Doppels ketchup.
1: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip, ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip, elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip, altijd vers.
3: Zranazani. Naskip. Naf you.
4: Deel is uw prepaid voordeel. Na 5 betaalde sms'jes krijg je de volgende 100 gratis. Deel is uur. Keeping us in touch.
5: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
3: Zranazani. Naskip. Naf you.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade naar Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo Happy Kids! Goed opgestaan vandaag? Ik ben weer blij met jullie te zijn. Laten we God danken hiervoor. Vader in de hemel, u bent een lieve God. Een God die van ons houdt. En elke dag weer helpt u ons of het nog goed gaat of wanneer het minder goed gaat. Wij mogen weten dat u voor ons bent en daarvoor danken wij u. Amen. So happy kids. Ik kijk uit naar die zuster hoor, die gisteren en eergisteren.

hier langs de straat liep. Ja, die zuster, die kan mooi zingen. Laten we even wachten. Heb ik eens, misschien is die zuster een zangjuf, no? Misschien geeft ze ook zangles op school. Wacht, ik hoor het al. Luister.

happy kids. Mooi, no? Het is al voorbij, hoor. Ah, misschien heeft de zuster ook les op een IBG-school, no? Waarschijnlijk wel, hoor. Maar, oké. Okay. Over school gesproken, happy kids. We zijn benieuwd of Doffy daadwerkelijk naar school zal gaan, nadat de vrouw van de zendeling dat aan hem had gevraagd. Het dienstmeisje dat Doffy naar mevrouw thuis bracht, zal vast ook wel benieuwd zijn, hè? Want ze had niet zoveel hoop voor Doffy. Want Doffy vertelde aan de vrouw van de zendeling dat hij ondeugend was en dat de schoolmeester hem niet wilde hebben in de klas. Hij had ook gezegd aan de vrouw van de zendeling dat hij geen goede kleren had om aan te trekken om naar school te gaan. Happy kids, de schoolbel gaat. Nee, happy kids, is geen ijswagen, is een schoolbel. Misschien later gaat die ijs maar langs, maar nu niet. Laten we even kijken of Doffy naar school gaat. Oh, heb ik eens. Kijk, de vrouw van de zendeling. Ze zoekt en kijkt of ze Doffy op school zag. Maar hoe ze ook keek, ze zag Doffy niet. Ze loopt hier en daar en overal. Oeps, bijna struikelde ze, kijkt niet waar ze loopt. Ze heeft al die aandacht voor Doffy, heb ik eens. Maar wat is Doffy toch? Hij had zo hard beloofd en nu was hij toch niet gekomen. Ai, baya Doffy. Mevrouw was erg teleurgesteld. Ze was droevig. Toen besloot ze om de moeder van Doffy een bezoekje te brengen. Jullie weten toch nog wat het dienstmeisje zei toen over Bertha, de moeder van Doffy? Het dienstmeisje zei dat Bertha een slecht mens was. Maar de vrouw van de zendeling was niet bang voor Bertha, hoor. Ze had alleen oog voor Doffy. Ze denkt alleen aan Doffy. Ze moest en zal Doffy ontmoeten. Ze ging snel naar huis en vroeg haar dienstmeisje waar Bertha, de moeder van Doffy, woonde. Het dienstmeisje zei: daar, mevrouw, daar bij die boom gaat u links en weer recht door en weer rechts en weer links, dan verderop, net om die hoek. Gaat u even terug een paar stappen en dan vindt u het huis van mevrouw Bertha. Vlak hier is het niet. Moet ik u met u meelopen, mevrouw? Zei dat dienstmeisje. Nee, misschien, ik vind het wel. En daar ging ze, hoor, happy kids, op stap naar Bertha, de moeder van Doffy. Ja, daar is die boom, links en weer recht door, dan weer rechts en weer links, dan verderop, net om de hoek. Een paar stappen terug. Eindelijk kwam mevrouw bij Bertha, de moeder van Doffy. En ze was naast een koolpot. Nee, is geen pot met kool. Vroeger hadden die mensen geen gasfornuis, maar een pot waarin ze houtskool deden. Jullie weten toch, houtskool, dat zwart ding welke wordt gebruikt om te barbecuen. Net zo'n barbecue set, maar het wordt dan een koolpot genoemd. Met het houtskool wordt een vuurtje gemaakt en daarop wordt het gekookt. De kookpot was meestal op de grond en ook bij Bertha was dat zo. Bertha zat naast de koolpot te eten. Ze at rijst met de hand uit een kalabas, een krabassie. Weet je nog dat hij zei dat ze arm waren? Dus ze hadden geen borden en lepels, maar een krabassie, een kalabas. Een kalabas is een grote ronde vrucht met een harde schil. Als je de vrucht in twee snijdt en de schil laat drogen, dan krijg je als het ware twee kommetjes, welke je als bord kan gebruiken, maar ook als kan, als schep. Dus het is een heel handig ding van vroeger. En dus als je geen borden en lepels hebt en kan, dan is het geen probleem. De vrouw van de zendeling keek goed naar Bertha. Ze was nog op een afstand en bleef even staan. Bertha was ongeveer 28 jaar oud. Je kon zien dat ze veel geleden had. Dat ze vaak ziek was en geen goed leven had. Maar toen ze jonger was, moest ze zeker een mooi meisje zijn geweest. Naast haar zat een meisje van ongeveer 6 jaar. Een mooi kind. Dat was haar dochtertje Jetje. Jetje, dat zusje van Doffy. Doffy zei toch dat alleen zijn zus van hem hield? Ja, Jetje.
Doffy was aan het spelen toen hij mevrouw zag. Maar hij ging dan gelijk naar haar toe, groette haar beleefd en bracht haar toe naar zijn moeder en zusje. Zonder op te staan, zei Doffy's moeder, odie, odie, mevrouw. Daarna duwde ze een bankje naar mevrouw toe en vroeg haar te gaan zitten. Vrouw, begon zij, u komt natuurlijk vragen waarom Doffy niet naar school is gegaan. Hij had het u beloofd, hè? Maar het kan niet. We zijn arme mensen. Wina potisma. Had Doffy dat niet aan u verteld? Hij heeft geen tijd voor die dingen, want hij moet helpen om te verkopen. Straks zal hij toch hard moeten werken om te eten op tafel te zetten. Waarom zou hij dan nu naar school gaan? Bovendien, vrouw, hij heeft geen schoolkleren. Een nabikrozie. En daarom laat ik hem thuis. Dit alles vertelde Bertha, de moeder van Doffy, aan de vrouw van de zendeling. Na dit alles gehoord te hebben, ging de vrouw van de zendeling naar huis. Na een paar dagen kwam mevrouw weer het erf op. Onder haar arm had ze een pakje. Bertha keek er nieuwsgierig naar. Was dat voor hen? En wat zou erin zitten? Doffy kwam erbij staan en groette beleefd. Odie, odie, mevrouw. Mevrouw gaf hem een hand en begon vriendelijk met hem te praten over school. En al pratende maakte ze het pakje open. Wat ze meegebracht had? Een keurig pakje, een paar schoenen en een pet voor de zon. Trek dat nu eens aan, dan kijken we of het je past. Dat hoefde ze geen twee keer te zeggen. Snel, snel had hij het nieuwe pak aan. Als soldaat stond hij in de houding en salueerde voor mevrouw. Hij straalde van blijdschap. De schoenen waren hem wel wat te groot, abioi. Maar daar kon hij in groeien, geen probleem. Het pakje stond hem prachtig. Het is voor school, zei de vrouw van een zendeling. Ik verwacht je morgenochtend hoor, op school. Kan ik op je rekenen? Ja, mevrouw, antwoordde Duffy beleefd. Happy Kids, herinner u de tekst van gisteren? Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat ge elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Met andere woorden, God zegt, ik geef jullie de opdracht om net zoveel van elkaar te houden als dat ik van jullie houd. Nogmaals, Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Met andere woorden, God zegt, ik geef jullie de opdracht om net zoveel van elkaar te houden als dat ik van jullie hou. Daarover gaat het lied ook, heb ik eens aan het begin en het einde van de vertelling. Heb ik iets als jullie weer weten of Doffy met het nieuw pakje en de nieuwe schoenen de school zal bezoeken? Luister dan morgen weer en vertel ook aan je vrienden en vriendinnetjes om mee te luisteren. Bye bye, happy kids!

0: weer. Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

hongerig, hongerig. Ja, zeg samen mannen die zijn hongerig. Hongerig, hongerig, hongerig. Voor die geestelijke voeding zijn ze hongerig. Hongerig, hongerig.

0: Het is 6:00.
1: Luister elke woensdagavond naar Weekly Revelation met David Hira. Van 6:00 tot 6:30 in de avond live via de FM 945. Shalom met Daily Inspiration, Not Just Radio. Dit programma wordt gesponsord door Hira's Business Center te Saramakka, Groningen.
2: My blessings big, yes, plus size.
3: God zegen, geliefde luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Koning Jezus. En ik heet u van harte welkom op dit programma bij Weekly Revelations met David Hira. Ik ben broeder David Hira, verbonden aan Gemeente Revival Center Ministries. En het is vandaag weer een voorrecht om u te mogen bemoedigen uit het woord van de Heer. Amen. Ik geloof dat alles goed met u gaat, geliefde luisteraars. En dat het u op elk vlak, amen, zeg maar na, dat het mij op elk vlak wel gaat. Amen, dat het u op elk vlak mag wel gaan. De Bijbel zegt bij de 10 geboden, amen, gaf de Heer dat gebod dat eer uw vader en uw moeder op dat het u wel gaat. Amen. En het is parallel ook met de Heer. Amen, dat die vader en die ouders die je ziet, amen, dat je ze eert, maar ook dat je God eert. En ik heb gezien dat mensen die de Heer eren, dat ze altijd ook hun ouders eren. Indien je de Heer dient, die je respect hebt voor de Heer, amen, en je de Heer hoog houdt, gaat het ook zo zijn met je artsen, met betrekking tot je artsen ouders. En het zal je wel gaan. Amen, het zal je wel gaan. De 10 geboden zijn een reflectie van hoe wij ons opstellen tegenover God en ook tegenover mensen. En die

0: Parallel motor, whatever you want to leave, mijn geliefde. Zo, so, het is wederom een voorrecht, geliefde. Het is genade. En ik dank de Heer voor deze dag. Alvorens we in het woord gaan, laten we even bidden. Vader, ik dank u, mijn God, Heer, voor deze dag, Heer. Ik leg deze dag in uw handen. En ik bid, mijn God, Heer, Vader, Heer, dat u ons sterkt, Heer. Ons helpt, Heer. Dat u ons bekrachtigt, Heer, deze dag, Heer. En dat we uw woord mogen horen. Ik bid hier deze dag, Heer, dat we uw stem mogen horen. U zegt in uw woord, mijn schapen horen naar mijn stem en ze kennen me. En ik bid hier deze dag, Heer, dat we uw stem zullen horen en verstaan. In Jezus' machtige naam bid ik vandaag, Heer. Amen en amen. Zo, geliefde luisteraars, we gaan vandaag weer in Johannes 4. Het gesprek met die Samaritaanse vrouw. Ik wil het vandaag een beetje hebben over rekenschap. De Heer wil dat we rekenschap hebben, want velen van ons willen de genade en de salving van de Heer, we willen voor de Heer werken, zonder rekenschap. En het is belangrijk dat wij rekenschap hebben in ons leven, als gelovigen. Ieder mens moet rekenschap kunnen afleggen. Amen. Als je geen rekenschap aflegt, wil zeggen, het gaat niet goed in je leven. En de Heer wil van u rekenschap. En ik wil daarover met u delen vandaag. Laten we Johannes 4 gaan. Het gesprek met die Samaritaanse vrouw. Daar staat geschreven vers 7. Johannes 4 vers. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te drinken, te putten. En Jezus zei tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren in de stad gegaan om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tot hem, hoe kunt gij als een Jood van mij een Samaritaanse vrouw te drinken vragen? Want Joden gaan niet om met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tot haar, indien gij wist van de gave Gods en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken, gij zou het hem gevraagd hebben en hij zou u levend water hebben gegeven. Zij zei tot hem, Heere, gij hebt geen emmer en de put is diep. Hoe komt gij dan aan het levend water? Zijt gij soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudde. Jezus antwoordde en zei tot haar, en ieder die van dit water drinkt zal weder dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem geven zal, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt in eeuwig leven. De vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten. Hij zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zeide tot haar, terecht zegt gij, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt is uw man niet. Hierin heb gij de waarheid gesproken. De vrouw zeide tot hem, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Dank u Vader Heer voor het woord in de machtige naam van Jezus. Amen. We zien bij dit verhaal dat Jezus in gesprek was met die Samaritaanse vrouw. Ik denk dat ik vorige keer een paar punten had aangehaald. Maar dit keer wil ik over in het bijzonder over rekenschap praten. De Heer Jezus kwam bij die put, bij die bron. En hij kwam om deze vrouw te ontmoeten. De Heer heeft soms zijn ongewone manieren hoe hij ons tegemoet komt. Hij komt ons soms tegemoet in bepaalde plekken waar we het niet hadden verwacht. Soms kan je in een diepe put zijn en daar kwam de Heer je weghalen. Je ziet, Jeremia was in een put en de Heer kwam hem weghalen. Tot in die put wist hij dat hij daar was. En de Heer haalde hem weg. Jozef was in die put en zijn broer Juda kwam met die voorstel, laten we hem weghalen. Amen. U weet, Juda betekent lofprijs. En lofprijs haalt je uit die put. We zien het bij... was in het bij Paulus en Silas die aan het lof zingen waren en de Heer had ze uit de gevangenis weggehaald. Amen. Je moet nagaan dat geen enkele put waarin u bent te geweldig is. Soms maken we die put te geweldig. Nee, die put kan intimiderend zijn, maar maak je afgod van die van dingen waardoor je heen gaat. Dan maken we afgoederen ervan. Weet je waardoor ik allemaal ben heen gegaan? Ik ben door dit gegaan, door dat gegaan. Dan heeft die me bedrogen en die me verraden en dit is gebeurd en dat is gebeurd. En mensen hebben... Nee, je maakt je put tot de afgod. Hoort iemand me, geliefde? Maak uw bron, maak uw put, maak uw situatie niet tot een afgod. Maak het niet tot een afgod. Amen. Praat meer over de Heer. De Heer haalde deze vrouw weg. Hij begon over aanbidding te praten met die vrouw. Zij die de Heer dienen, aanbidden hem in geest en in waarheid. Amen. Wanneer we de Heer dienen, wanneer we de Heer volgen, wanneer we de Heer, wanneer we met de Heer wandelen, amen, wil zeggen dat wij door situaties heen gaan, maar niets is groter dan de Heer. Wanneer we de Heer beginnen te lofzingen en we beginnen de Heer te aanbidden, dan gaat u zien dat uw put niet meer zo diep is. Dan gaat u zien dat uw situatie niet meer geweldig is. Ik weet nog dat ik in een situatie was een keer. En het ging omtrent mijn dochtertje en mijn vrouw. Ze had een moeilijke bevalling. En ik ging naar die situatie en ik dacht, het is het einde. Maar ik begon vlak daar, begon ik te zingen. In het ziekenhuis begon ik te zingen. Ik schaamde me niet. Ik begon te zingen, de Heer te aanbidden, de Heer te loven en te prijzen. En in een half uur was alles rond. Baby is gekomen. Amen. Ik heb een dochtertje. Geweldig. Geweldig dochtertje heb ik. Amen. En ik dank de Heer voor haar. En ze is meer mijn kind dan dat ze mijn vrouw's kind is. Prijs God. Amen. Maar wat gebeurde in die situatie? Ik begon de Heer te aanbidden. Ik begon de Heer lof te zingen. Amen. Ik begon de Heer groot te maken. En zonder dingen te bestraffen. Zonder bla bla bla te veel geweldigheid. Ik begon de Heer gewoon te aanbidden. Ik begon lofzang te doen. Ik begon de Heer te loven, te prijzen. Zijn naam groot te maken. Liederen te zingen voor de Heer. Ik bediende de Heer. Ik bediende aan de Heer. We zien het dat dit een sleutel is bij deze vrouw. De Heer vroeg aan die vrouw in vers 7. Zegt hij aan die vrouw, geef mij te drinken. En wanneer we bedienen aan de Heer. Amen, Handelingen praat van en ze bediende aan de Heer. Ze, they ministered, die Engelse vertaling zei, they ministered unto the Lord. Ze bediende de Heer, ze zegende de Heer. Ze waren in een tijd van gebed, een tijd van vasten, een tijd van bidden. En dat is wat de Heer van ons vraagt. Amen. Wanneer de Heer ons wil gebruiken, wanneer de Heer ons na rekenschap gaat vragen. Amen. Nou, een van de dingen is dat wij bedienen. Amen. We moeten bedienen, we moeten de Heer bedienen. We moeten bidden, we moeten vasten. Je moet tijd nemen. Kijk, soms vanuit ons drukprogramma moeten we tijd apart zetten. Zet tijd apart voor de Heer. Dat is bedienen voor de Heer. Van die tijd zou ik iets doen, maar ik doe het niet meer. Deze tijd gebruik ik om te bedienen aan de Heer. Deze tijd gebruik ik om dienstbaar te zijn voor de Heer. Om de Heer te loven. Niet alleen met praktisch werk, maar gewoon neem een tijd, een stille tijd. Neem een paar dagen. Amen. Zo moeten we gewoon een paar dagen nemen. En we moeten een paar dagen nemen en bedienen tot de Heer. Amen. We moeten bedienen tot de Heer. En het is geweldig wanneer wij kunnen bedienen tot God. Wanneer wij onze dienst kunnen bewijzen aan de Heer. In gebed, in vasten. De Heer zei tegen die vrouw, geef mij eerst te drinken. Amen. Geef mij te drinken. En het was een ongewoonlijk moment, omdat Joden niet met Samaritanen omgaan. En soms laat de Heer ons ongewone dingen doen. U zit bij dat verhaal van Elia, dat hij naar die vrouw gaat en hij zei, maak voor mij eerst een brood. En die vrouw denkende van, jongen, wie bent u? Amen. Wie bent u dat u plotseling komt om brood, dat ik iets voor u moet doen? Maar ze had achting voor de dienstknecht van de Heer. Ze had achting voor de Heer. Er waren vele weduwen in die plek, maar de Heer ging naar eentje die de Heer vreesde. Amen. Er was iets in deze vrouw. Er was een vreze Gods in die vrouw. Al was ze nog zo ver afgedaald, of afgedwaald. Er was iets dat de Heer wist van deze vrouw. De Heer kent uw hart. U weet, Soms er zijn mensen zijn door situaties heen gegaan en misschien bent u ook een van ze. Maar er zijn goede dingen in u. De Heer kent de waarde van u. Amen, hij kent die waarde van u. Er waren vele weduwen in Sarefat. Maar Elia ging naar die ene die bezig was hout te sprokkelen. Er waren veel mensen die het zwaar hadden. Maar de Heer stuurde hem naar een van ze. Wanneer de Heer u ergens in een situatie brengt om te dienen voor de Heer, om te bedienen, maakt niet uit of het praktisch of geestelijk is. Wanneer de Heer u vraagt, beide zijn geestelijk. Als je nou praktisch werk voor de Heer doet, of als je nou geestelijk doet, beide zijn aan de Heer. Amen. Je dient aan de Heer. De Heer heeft doors, hij was vermoeid. En het is belangrijk dat wij bedienen. Wat Aaron en Geur deden, ze bedienden niet aan Mozes, ze bedienden aan God. Amen. En we moeten bedienen, amen, aan de Heer. Die vrouw had een doors. Ze had een doors voor zichzelf, zou ze putten. Maar toch vroeg de Heer er, bedien mij eerst. En we moeten weten dat er is een zegen wanneer we bedienen. Want het is deel van onze rekenschap die we gaan moeten afleggen aan de Heer. Mensen die niet bedienen, ik wil u zeggen, de Heer gaat u rekenschap vragen. Hij gaat u vragen, want zij, laat me dit ook zeggen, zij die serieus zijn ook met de Heer in hun binnenkamer, je gaat het zien, hun dienstbaarheid aan de Heer, ga je buiten ook opmerken. Zij die verlangen om de Heer te volgen en te dienen in hun binnenkamer, die tijd doorbrengen met de Heer, in de gemeente gaat het te zien zijn. De Heer gaat je naar voren schuiven. De Heer gaat je brengen naar een plek waar je iets kan doen voor de Heer. Als het nou praktisch is, is geen punt. Maar het gaat erom van, je hebt de mogelijkheid om te bedienen aan de Heer. Want er is beloning voor u. Er is beloning hier op aarde, maar ook in de hemel. Er is beloning voor u. En de Heer kwam tot deze vrouw. En eerst, hij vroeg haar om te bedienen. En daarna zei hij tegen haar, als je wist wie je had gevraagd naar het water, jij zou naar het water hebben gevraagd. En ieder die van het water gedronken heeft, zal geen dorst meer hebben. En die vrouw zei van, Heer, geef me dit water. Ze wou bediend worden door de Heer. En daar vroeg de Heer naar rekenschap. Hij zei, ga je man roepen. Hij vroeg ervan, ga je man halen. En die vrouw zei, ik heb geen man. En de Heer zegt terecht in vers 18, want gij hebt 5 mannen gehad. Ziet u die rekenschap van de Heer? Hij vroeg er, ga je man eerst halen. Die vrouw wou dat water van de Heer. Die vrouw wou bedienen. Die vrouw wou in de bediening staan. Die vrouw is gekomen. En de Heer zegt, ga je man halen. En vele van ons willen in de bediening ook staan. Maar er is geen rekenschap. Wat tof nu, je liep gewoon in concubinaat. En je kan dat niet overwinnen. Als je begint te bedienen tot de Heer, ga je zelf zien dat die partner die ongewillig is om te trouwen, oudjes verstaan. Hij gaat tot zichzelf komen en zegt, man, aan de boom van mijn liefde. En ze gaan je ten huwelijk. En ik heb het een aantal keer gezien, hoor. Ik heb het een aantal keer gezien waar mensen niet wilden trouwen. Terwijl je bedient tot de Heer, terwijl je honger in de Heer vermeerdert, dan ga je zelf zien dat dingen op orde komen in je leven. Amen. Mensen in concubinaat willen voor de Heer werken, willen iets doen voor de Heer. Het is geen punt honger om iets te doen voor de Heer, maar er moet rekenschap zijn in je leven. Amen. Er moet rekenschap zijn. Ik weet nog een vrouw in de gemeente waar ik bediende. Ze was geweest, ze kwam en ze zei tegen me van, ze is al 29 jaar met die man, maar doordat die man een buitenlander is, kunnen ze niet trouwen. En ik zei, nee, je kan. En dat, het was een soort stronghold in haar gedachten. Ze dacht al die tijd dat het was. En mevrouw en ik zijn toen die papieren voor haar gaan regelen. En ze was binnen een paar maanden is ze getrouwd. Ze is gehuwd. Amen. Prijs God. Prijs God. Maleachi zegt dat ze, wees niet ontrouw tegen uw vrouw, uw wettige vrouw. Dus het is belangrijk dat die wet dat dat verbond vastlegt op papier. Amen. Ik word ook gewoon van, ja, maar we zijn al één geworden. Nee, je moet de overheid ook respecteren. En je moet beloftes en die vows die je maakt, dat wordt gemaakt voor God en voor mensen. Voor God en voor mensen. We bedienen niet alleen voor de Heer, ook voor mensen. De dingen gebeuren niet gewoon zo. Wat gebonden is op aarde, is gebonden in de hemel. Even aan het tijd, ja, daarvoor tijd naar loopt toe. Amen, geliefde. Zo bedienen ze, zei aan de Heer, Heer, geef mij dit water in vers 15. Omdat ik geen dorst meer heb en niet hier hoef te komen en hoef te gaan putten. En de Heer zei, ga en roep je man. En die vrouw zei van, ik heb geen man. En de Heer zei, je hebt de waarheid gesproken, maar het was niet de hele waarheid. De hele waarheid was, je hebt 5 mannen gehad. Soms hebben mensen dingen gedaan in het verleden, maar je hebt het niet beleden. Het is onbeleden zonde. Er is nog geen vergeving daarvoor. Want vergeving komt door beledenis. We houden ervan om dingen te bedekken. Hè? Want ja, maar de Heer weet, maar de Heer weet. Nee, de Heer weet niets. Je moet het zeggen. Ik weet nog, ik werkte met een onder iemand. En die man, al zag hij iets, maar je hebt hem niet gezegd, wist die man niets. Al zag hij het, je moet hem gaan zeggen, want die situatie is zo. En ook bij de Heer. Ik vond dat ding zo hinderlijk toen ik met hem werkte. En later zie je dat dat ding ook bijbels is. Rekenschap. Die man wil niet horen van via via. Kom jij het zeggen? Kom jij het zeggen? Amen. En het is een goede manier van werken dat wij rekenschap hebben. Ze sprak de halve waarheid. Amen. Maar de Heer wou de hele waarheid. Kijk in vers 15. De vrouw zeide tot hem, meer geef mij dit water of ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten. Hij zei tot haar, ga heen, roep je man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zei tot haar, terecht, zegt hij, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad. En die gij nu hebt, is uw man niet. Hierheen heb gij de waarheid. Hierin heb gij de waarheid gesproken. Amen. Zo, ze wou dat water, maar ze wou geen rekenschap. Amen. Vele van ons willen van de Heer dat water, die verfrissing van de Heer. Maar er is geen rekenschap in je leven. Er moet rekenschap zijn in je leven. Er moet rekenschap zijn. Bid de Heer dat je ook iemand kreeg die een beetje, snap je, brengt in je plek van destiny. Dat er rekenschap is in je leven. Dat in je taal zo'n doe, dat je niet blijft, laks blijft. Amen. Of ongelovig bent. Amen. Je hebt sommige mensen, ze willen iets zien. Als Thomas, hè. Ze willen iets zien. En de Heer Jezus verscheen aan Thomas. Zet je vinger in mijn handen. Amen. Het is niet het woord van God. Het is niet de plan van God dat wij zien en geloven. Het is de plan van God dat wij hem vertrouwen. Dat wij niet zien en toch geloven. Niet zien. En toch geloven. Het is een christelijke wandel. We hebben het niet gezien. Maar geloven dat de Heer het gaat doen. Amen. So, deze vrouw, ze hongerde naar de Heer. Ze moest eerst dienstbaar zijn voor de Heer. Amen. Willen we het water van de Heer? Willen we de Heer ons overvloedig zegen? Amen. Je moet hongeren. Je moet dorsten om te bedienen aan de Heer. Amen. Ze zei, de Heer zei, geef mij te drinken. En daarna vroeg zij aan de Heer, Heer, geef mij dit water. Maar ze moest zak op orde stellen. Je weet toen de Heer die mensen riep die hij die talent had gegeven. 1, 5, 1, 2 en 1 had hij eentje gegeven. En hij zei, leg rekenschap af. Wat heb je gedaan met die 5 talenten? En die andere had het vermenigvuldigd. En de ene die 4, 2 had het gebracht tot 4. En die ene die 1 had het verborgen. Je hebt het verborgen. Je hebt niets gedaan ermee. Je hebt de Heer niet gediend met je talenten. Je hebt niets met je talenten gedaan. Er is geen vermenigvuldiging. Niets is. Deze vrouw had al 5 keren had ze fouten gemaakt. 5 keren. Ze heeft 5 mannen gehad. 5 filies. 5 relatiekba. Apori. De Heer vroeg haar naar rekenschap dit keer. Amen. Te je porwansani. Wanneer je constant iets bederft. Dus er is geen rekenschap in je leven. Amen. Er moet rekenschap komen in je leven. Praise the name for Jesus. Amen. What's my brother? Hallelujah. Amen. So, number 1 is doors not here, hunger not here, but din the here. Amen. Do it in gebed and vaste. Do it with a taak wat je kreeg. Do that. Dan, nou, wanneer je de Heer vraagt voor iets, voor een bediening, zo vroeg de Heer van, Heer, geef mij dit water. Dan zorg ervoor dat je zaak op orde stelt in je leven. En het hoeft niet alleen te zijn met immoraliteit. Maar het gaat in het geheel om de integriteit van je leven. Je integriteit. Je leven, werk aan je integriteit. Sommige mensen denken maar ja is nee. En hun nee is ja. Of ze kunnen, ik weet het niet. Maar ze kunnen hun woord niet houden. Het is niet goed. Het is niet goed, geliefde. Amen. Of je hebt heel wat financiële afwikkelingen. Zijn er man, financiële mismanagement. En het is niet goed. Leg rekenschap af. Amen. Die vrouw moest eerst rekenschap geven aan de Heer. De vrees des Heren moest terugkomen, moest komen op die vrouw. En die vrouw vreesde God niet, ze vreesde mensen niet. Maar ze had waarheid gesproken tegenover de Heer. En dat was het goede aan die vrouw gedaan hier. Spreek waarheid tot de Heer. En geen halve waarheid. Die vrouw zei eerst, man, ik heb geen man. Zeg direct hoe dat ding is. Hij zei, want gij hebt 5 mannen gehad. Hij heeft het niet alleen daarbij gelaten. Amen. Soms bedekken we. We bedekken. En andere mensen hoeven je toren niet te weten. Maar de Heer mag het wel weten. Want hij weet het alvorens. Hij weet het alvorens je het zegt. En zo zei, sprak hij tot die vrouw. En terwijl hij gesproken heeft. Amen. Terwijl hij bediend had. Zag je dat die vrouw in de bediening kon stappen. Want die vrouw ging naar die plek. En ze zei aan die mensen. Kom kijken iemand die alles over mijn leven wist. Amen. En de hele stad begon naar haar te luisteren. En de Heer veranderde het leven. En zo wil de Heer ook ons veranderen. Amen. Laten we bidden. Vader, ik dank u mij, God, Heer, voor deze dag, Heer. We bid, Heer, deze dag, Heer, dat we rekenschap afleggen. Ik bid, Heer, voor rekenschap, dat we rekenschap mogen afleggen. En Vader, dat we vooruit zullen gaan, Heer, in ons wandelen met Christus. In de machtige naam van Jezus Christus bidden wij, Heer. Amen en amen. Zo, geliefde luisteraars, bless you. En tot de volgende week. Amen.
1: Hallo, ik ben Birkel. Ik hou van Harido Shalom.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. 725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double ketchup.
1: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer

Goedenavond, welkom bij het programma O Positief, de Family Radio Show via Radio Shalom 94.5 FM Stereo in Paramaribo. We zijn weer fel en vrij en blijmoedig wanneer we dit programma presenteren. Stichting Kandra Tiki zorgt ervoor dat elke woensdagavond 6:30 er iets wordt gepresenteerd dat educatief is, dat recreatief is. Heel veel gospelmuziek en vooral het woord van God. Laten we gaan naar gospelmuziek.

Ja, het is werkelijk zo. Het is echt werkelijk zo. God is een grote God. Hij is groot, hij is barmhartig, hij is trouw. Hij heeft alles in zich dat een mens nodig heeft. Hij heeft liefde, trouw, zelfbeheer, alles. Als je zijn vrucht maar toepast in je leven, de vrucht van de geest, dan weet je dat ilibi de boom. Laten we nog naar een pokoe gaan luisteren voordat wij gaan luisteren naar de lezer die we vandaag hebben uitgenodigd om vandaag met ons mee te gaan in het programma, om het programma aangenaam te maken. Welkom bij het programma O Positief, de Family Radio Show voor jou, voor jou, voor jou, oma, opa, alle mensen. Yippie, yippie, go away.

De vraag wordt gesteld aan jou. Waar is je eerste liefde? En als je praat over de liefde, dan kan je alleen maar in de Bijbel de verhalen horen. Hoe God op een prettige en een makkelijke en een machtige manier aan jou, aan mij, aan ons allemaal vertelt. Hoe hij van ons houdt, niet alleen maar door Jezus te sturen, maar dat hij zodanig van ons houdt dat hij Jezus zelfs de dood in heeft laten gaan. Voor jou, voor mij, voor ons allemaal. En het lied waar we daarnet naar hebben geluisterd, het lied heet Peu Fossi Lobide. En het is geschreven door ondergetekende. En in 1987 is dit een finale nummer geweest van Suripop. Peu Fossi Lobide. Het is gezongen toen de tijd door Darrel Philemon. En het komt uit Openbaringen 2, vers 4. En het luidt als volgt. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verzaakt. U heeft uw eerste liefde verzaakt. Daarover gaat dit liedje dat we daarnet hebben beluisterd. En in de Bijbel staat er geschreven. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. God heeft echt problemen met jou en mij als we zijn liefde niet willen aannemen, niet willen gehoorzamen, niet willen doen wat hij ons zegt om bezig mee te zijn. We praten vandaag over lobby lobby tories en love. Niemand van de wereld kan zo geweldig over liefde praten dan de Bijbel en God die dat heeft laten inspireren. God is een fantastische God. Je bent geliefd. Daarover gaan we straks meer praten.

echt als de gevaarlijkste gedetineerde van Groot-Brittannië door het leven ging. Hij zat in de gevangenis vanwege een poging tot moord. Maar zijn straf werd extra verzwaard doordat hij een bewaker had aangevallen. En dus het was echt alsof hij, you know, hij die man aangevallen met een kapot stukje glas. En die mensen waren bang van hem. Dus hij werd gezien als de Groot-Brittanniës gevaarlijkste gedetineerde. En toen is hij overgeplaatst naar een andere faciliteit, een extra beveiligde instelling. En hij kreeg daar zijn eten via een luikje. En zo is het een paar jaar doorgegaan. Zijn deur ging alleen open als er 6 gewapende bewakers buiten stonden. Dus die man was zo tof. Je zei het al, een man ben grotto. Maar in elk geval. Later werd hij overgeplaatst naar een andere extra beveiligde instelling, waar hij werd uitgenodigd voor een Wie is Jezus cursus. Ik weet niet of jullie dat nog kennen. Het is de Alpha cursus. Daar praten ze over wie is Jezus en dat vertellen ze over Jezus. En er komt een moment dat je Jezus leert kennen. Tijdens een van de bijeenkomsten bad deze geweldenaar, volgens de mensen natuurlijk. Hij bad volgens de geweld van, door die, hij bad zodanig diep. Hij zei: Jezus, ik weet dat u voor mij gestorven bent aan het kruis. Ik haat wie ik ben, wie ik geworden ben, wat ik doe. Wilt u me alstublieft vergeven en in mijn leven komen? En op dat moment werd hij vervuld met de Heilige Geest. Hij rende naar buiten de gang op en hij riep tegen iedereen die dat kon horen en die hij kon vertellen. Hij zei: Jezus is echt! Jezus is echt! Dat was toen hij de Heer heeft aangenomen en hij heeft die ervaring gehad. Zijn gedrag is zodanig veranderd dat de mensen hem uit die isoleercel hebben gehaald. En ze hebben hem ergens gezet waar hij een verantwoordelijke positie kreeg. En zo is deze man begonnen met een gevangenispastoraat, waar zelfs het gevangenispersoneel tot de Heer kwam. Stel je voor dat jij het was. Oké. Je bent niet in de gevangenis. Je bent niet ergens waar je op straf bent. Maar je bent ergens waar je kan vertellen over Jezus. Ga je dat niet doen? Ik zou je aanraden, doe het. God gaat je helpen daarmee. God gaat zijn geest jou laten helpen om dit te laten gebeuren. Maak je geen zorgen. God wil bij je zijn. Deze man, een gevangene, een man die in de isoleercel was. Hij was op straf. Na schroto, de man bij schroto man. Aan bij een chiro aan toe man. En deze man schreeuwt later op een van die gangen van die gevangenis: Jezus is echt. En jij loopt vrij in Paramaribo, in de wereld. Je gaat naar vakantie, je vrijgaat naar SLM, even KLM. Alles aan je doet vrij. Nooit in een tak over Jezus. In een mek moeite. Laten we ernstig zijn. God houdt zoveel van ons. God houdt zoveel van ons. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, ieder die in Jezus gelooft, alasma, anotaki, omdat je van het binnenland bent, of jij bent van India, of jij bent van Java, of jij bent van Holland, of jij bent van Saramaka, of jij bent,
een ieder alasma die ebribina in Jezus worden behouden.

dankjewel, dankjewel. Dit is een nummertje geschreven door een vriend van me, Roy Isaias, in Nederland. En hij heeft dit opgestuurd en ik ben hem heel erg dankbaar. Leuke muziek voor ons programma O Positief, de Family Radio Show. En aan het begin heb ik gezegd dat ik de lezers zou uitnodigen om ook een bijdrage te doen in dit programma. En daarvoor vraag ik alle aan.

0: Weet dat God van je houdt en dat je kostbaar bent voor hem. Gods liefde voor jou is zo groot omdat zij zo innig is. David roept tot God en vraagt hem om te laten zien hoe genadig en liefdevol hij is. Hij bidt: Bewaar mij als uw oogappel. De oogappel is de pupil, de opening in de iris waardoor het licht binnenvalt op het netvlies en staat voor het kostbaarste deel. Denk vandaag eens na over hoe kostbaar je bent voor God. Hij vraagt: Verberg mij onder de schaduw van uw vleugels. Ook dit spreekt van Gods liefde, nabijheid en bescherming.
1: Jezus. Het is 7:00.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Telesur Fiber, are you ready for the new normal?
4: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk. Kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307. Of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
5: Ben je klaar voor Got Talent 2026? Je kan tijdens elke show

0: Het is 8:00.
1: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Fresh Lullafix, bereid uit kruiden en oliën, uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik aan je sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, dan gooi ze weer mee in de acte, joh. Als wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Ik heb
1: niet dingen aanbesteld, Rowee. Na Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal. Maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best. Natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
6: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

gezond bent u? Hoe gezond bent u? Is uw geest gezond? Is uw geest gezond toe, dan je skin gode echte gezond toe.

0: Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zo rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.
1: Eenheid! Eenheid! Sommige smijtakken bij eenheid. Alle soorten toren voor eenheid, je heren. Smijtakken eenheid, we moeten wang. Trouwen wanneer voor de wang. Trouwen zingen, brother, eenheid. Eenheid, eenheid, eenheid. A trouwen cliché, a trouwen gewoon tak. Want eenheid nodig. Anode. We zien in de politieke arena. People talk and pray about eenheid, maar eenheid nodig. In politiek partij, smaak kari voor eenheid, maar eenheid nodig. En ook in de geestelijke wereld, in kerken, jammer, helaas. Biggie Dumri. Voorganger, apostel, bishop, dokter, anders. De men preek op de eenheid. We moeten één zijn. We moeten in eenheid bidden. We moeten één zijn. Maar het is ver van hun. Is gewoon een traditiepreek. Is gewoon een traditiecliché. Voor preek op de eenheid. Maar je net doet nottie. Je net toon eenheid schriftie. Voor je eigen schriftje, eenheid nodig. How many preek voor eenheid je put in praktijk? How many taktaki voor eenheid je pas toe in je eigen libby? How many lazy je proberen voor trakte eenheid? Met elkaar als medearbeiders van God. Of als mede-collega's van elkaar. Of van als mede wie dan ook je bent van wie. Zelf in gezinnen. Eenheid nodig. Voor uw gezin nog heb je eenheid. Al liep je tussen man en vrouw aan de eenheid. En die eenheid nodig gezin. Gezin nodig gezond. Gezinnen go achteruit. Want ching ego dusa de wani ma oso pe eenheid no de. Stref in wan kondre. In wan kondre if eenheid no de tussen regering en people. Dan alle soort verdeelheid go de. Alle soort mang ego play de egi basi. En verdeelheid go de. De eenheid no de in wan kondre, a kondre no mango snel vooruit. De eenheid no de in wan kondre, a kondre no mango vooruit. Want welzijn en welvaart en vooruitgang no mango bewerkstelligen om de twee draak de in wan kondre. Maar if alle man put schouder aan schouder, hart in hart, hand in hand, gedachte met gedachte, en we vormen één vuist, kondre gonna fessie. People gonna fessie. En dan, we allemaal go sabi, dat we allemaal abi een bijdrage verleverd, want we allemaal de belangrijke schakels, in een ketting. Zo daarom, eenheid is zo belangrijk in deze tijd. Eenheid is nodig om vooruit te komen. Eenheid in een kondre. Eenheid moderne in de politiek, in de regering, in een kondre, in de people, in alle sectoren en aspecten van een kondre samenleving. Eenheid moest de, zodat een kondre kan verder en kan een visie. Eenheid is belangrijk. Eenheid is nodig. Praat niet alleen over eenheid. Zing niet alleen over eenheid. Mediteer niet alleen over eenheid. Hou geen seminar alleen over eenheid. Maar pas het toe in je leven. Maar if je brie man gij pleeg basie in wat kondre. En if je brie man gij doe geweldig in wat kondre. En if je man denkt dat je dat denkt gij bepaal. Dan eenheid nego de. En wie dan ook samen met de regering, samen, hand in hand, hart met hart, gedachte met gedachte, we putting samen, we bonden er one. Want tenminste we weten, is voor ons eigen best, is voor ons eigen voordeel, is de opbouw van het land waarin we wonen, waarin we leven, en is de opbouw van een plaats om het goed te maken voor onszelf, ons nakomelingen. Dat we ze bonden er one in eenheid, want eenheid is nodig. En in de naam van Jezus, ik bestraf en ik jaag weg de geest van verdeelheid. In de naam van Jezus, ik verdrijf de geest van verdeelheid. De geest van manipulatie, de geest van biggie bassie zijn en biggie bassie spelen en so many bassie de. In wat kondre, Ivan Boto abitu kaptein aboto nego go. Tu bassie no ken de wam osso. Daarom we allemaal moeten looken dat wij zijn belangrijke schakels. We zijn belangrijke mensen allemaal. En we hebben elkaar hard nodig. En we moeten met elkaar samen optrekken. In respect. In respect. Zodat de eenheid kan de. Want de Bijbel zegt, waar eenheid is, daar gebiedt God zijn zegen. Lees het. Psalm 133, vele predikanten, vele bischoppen, apostelen, dokter, anders. Ze weten niet wat eenheid is. De mij takken bij eenheid, de mij zingen bij eenheid, de mij hoor seminaren bij eenheid. Maar ze bewerkstelligen eenheid niet. Waar ze mij saai tweedraag, de mij steeks me op, teken me kandra, de mij brokken trouwen, de mij brokken de mede predikanten, de mij brokken de mede broeders en zusters, de mij brokken. Vaar eenheid God dan. Soma moet je een voorbeeld dan. If we schreefi, no man je een voorbeeld. Maar we takken bij eenheid, dat we na awari domri. Zij takken on yang foru miti, maar een foru vrede in we mofo. Dat we na awari domri, dat we na heukelaars. Dat we na leukelaars. If we zingen bij eenheid, en takken bij eenheid, maar we zoet fire, en we chat twee draag. En verdeelheid, dat we nog sabbies aan de eenheid. Want eenheid, waar eenheid is, daar gebiedt God zijn zegeningen. Waar eenheid is, daar is het verhoren van Jezus gebed. Waar Jezus heeft gebeden dat we één zouden zijn. Zodat Gontapuk en Sabi, we nou waarachtige, waardige discipelen van hem. Now we are for blessed kondre, we are for begging the kondre, we are for understanding the kondre, we are for advising the kondre, we are for tanopunaga makandre the kondre, want we moeten de eenheid bewerkstelligen en een steun zijn voor elkaar, een steun zijn voor het land en niet een obstakel of een sta in de weg zijn voor de progressie van ons leven en voor Suriname. Ik spreek de eenheid van God in Suriname. Ik verbreek en bestraf alle tweedracht, alle verdeelheid. Ik spreek de eenheid, de geest van eenheid in de naam van Jezus, in alle harten, in land en volk, in Jezus Christus naam. De eenheid neemt over in Suriname. De kracht van God raakt u nu aan. Ik spreek de bevrijdende kracht van God voor Suriname. Ik spreek herstel en genezing voor land en volk. In Jezus Christus naam. Ontvang het. En ervaar waarachtige, goddelijke eenheid. Land en volk. Ervaar Gods eenheid. Leef in eenheid. Straal eenheid. En doe alles wat u kan. Om de eenheid te behouden. Ter opbouw van deze natie. Van uw gezinnen. En van uw nakomelingen. De Heer gebiedt zijn zegeningen. Waar de eenheid is. Ik spreek eenheid voor Suriname. Voor land en volk. Voor gezinnen. En voor alle delen van de maatschappij. In Jezus Christus naam. Halleluja. Amen. En nou mee Kario. Mee nodig je uit. Kom gratis ervaren. Gods aanraking. Gratis gebed, zegeningen, wel niet uw geld. We zijn niet uit op geld. We zijn hier om u te zegenen en het land tot zegen te maken. Het land is een gezegend land. Weer te herstellen in Jezus' naam. Dit huis bidt voor u en bidt voor deze natie. Halleluja. Amen. Amen. God bless you. Namaste, Shanti, Salam.

deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichttoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder, ongeacht

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Ozone 6 in 1 spray. En why? De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nagemaakte school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
2: Is echt een aanrader.
3: Jij moet het ook proberen.
4: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

Van harte goedenavond, geliefde luisteraars. En welkom bij het programma God roept u. Dit programma is mogelijk gemaakt door de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries. Zoals u weet, geliefde luisteraars, broeders en zusters, praat ik over een heel bijzonder onderwerp. Het onderwerp dat gaat over de wijze lessen die de Heer Jezus Christus ons heeft geleerd of in het woord heeft laten neerzetten, omdat wij die lessen zouden nodig hebben. En de Bijbel laat ons zien dat wanneer wij ons houden aan die wijze lessen, dat het ons alles maar goed kan gaan. Jezus Christus, zei ik, heeft deze wijze lessen aan ons geleerd vanaf het prille begin van zijn bediening hier op aarde als Heer en Heiland, als Meester. Hij heeft ons deze lessen niet geleerd aan het einde van zijn leven hier op aarde. Nee, hij heeft het ruim daarvoor gedaan om ons te wijzen op een aantal zaken waar wij als mensen ons zullen moeten houden. En indien wij ons houden aan deze zaken, zullen wij gezegend zijn. Ik heb enkele zaken met u doorgenomen de afgelopen 2 weken. Gaat in Matthäus hoofdstuk 5 vanaf vers 1 tot en met vers 16. Vandaag wil ik doorgaan met Matthäus hoofdstuk 5. En ik ga vandaag lezen vanaf vers 17 tot en met vers 48. Aan het kopstuk van dit Bijbelgedeelte, Matthäus hoofdstuk 5 vanaf vers 17, staat geschreven: Jezus en de wet. En in dit gedeelte zal hij heel wat scherpe dingen zeggen aan ons. Dingen waarbij wij echt rekening moeten houden en die fout niet maken om de dingen anders te doen zoals het staat in het woord. Dat het heel belangrijk is dat we de dingen gaan doen precies zoals Jezus het heeft voorgehouden in zijn woord. In Matthäus hoofdstuk 17, hoofdstuk 5 vanaf vers 17. Dat we niet moeten gaan denken, we gaan iets anders leren of iets anders toepassen of iets anders zeggen. Nee, we moeten precies doen wat hij heeft gezegd in zijn woord. En hoe meer we dat doen, hoe gezegender, hoe krachtiger we zullen zijn als christen. Hoe meer we de goedheid, de grootheid en de genade van de Heer Jezus Christus zullen zien. Velen van ons zeggen zoveel. We doen zoveel. Maar heel veel doen niet wat er staat in het woord van God. Laten wij lezen. Jezus en de wet. Meen niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één titel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen. Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. De Bijbel leert ons hier in vers 17, 18 en 19. Dat de Heere Jezus Christus niet gekomen is om de wet of de profeten te ontbinden zoals vele mensen denken. Maar hij is juist gekomen om de wet te vervullen. Dat alles dat geschreven staat in de wet van God, vanaf Genesis tot Openbaring, alles is in Jezus Christus verweven. Bepaalde dingen die overeind stonden in het Oude Testament zien we misschien niet terugkomen in het Nieuwe Testament. Maar in Jezus Christus is dat alles verwerkt. Want als u van de Heer Jezus houdt en u dient hem, zult u de Vader eren en aanbidden.
zult u ook van uw medemens houden. De wet is in Jezus vervuld. Hij is niet gekomen om de wet te ontbinden. Of één klein deel van de wet achterwege te laten. Dat heeft hij niet gedaan. Hij houdt zich aan de wet dat vanaf Genesis is gegeven aan deze wereld. Maar zoals ik het zei, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Heel wat dat er in de Oude Testament stond. Omdat de Vader wist dat wij als mensen door uit onze eigen kracht ons niet zouden kunnen houden aan die wetten. Heeft hij zijn Zoon gezonden. En wie zijn Zoon dient, wie zijn Zoon gehoorzaamt en leeft volgens de regels en de wetten van zijn Zoon, heeft vervuld al datgene wat er staat in het Oude Testament. Het komt terug in de Heer Jezus Christus. Want er staat, in vers 18, want voorwaar, ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één titel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Alles dat in het woord van God staat, zal geschieden. Alles wat het woord van God ons oproept te doen, dienen wij te gehoorzamen. We dienen dat. En omdat de Vader wist dat we het heel moeilijk zouden hebben om ons te houden aan de wetten en de regels die hij ons had opgelegd, heeft hij gezegd, weet je wat, ik stuur mijn Zoon. En in hem zal ik alles kofferen. Dat een ieder die in hem gelooft en hem accepteert en hem dient, invulling zal geven aan de wetten die ik hen heb gegeven. Daarom is het zo belangrijk, geliefde luisteraars, dat we dat beseffen en weten wat de Heer van ons vraagt. En dat wij daadwerkelijk gaan leven en Christus Jezus waarachtig dienen. Met geheel ons hart, ziel, verstand en kracht. En als we de Heer Jezus dienen. En we gaan vinden, ja, omdat de Heer Jezus het is, dan hoeven we dat niet meer te doen. We hoeven dit niet meer te doen. In wijze van spreken, we hoeven geen, ik geef maar een voorbeeld, geen tiende meer te geven. Of we hoeven, hoeven niet meer te dopen. Of we hoeven geen avondmaal meer te houden. Dat is de grootste fout die we maken. Omdat de Heer Jezus ons steeds weer terug zal zien. We moeten ons houden. Er zijn bepaalde dingen die nooit veranderd zijn. Het werd toen gedaan en nu verwacht de Heer nog steeds van ons dat we het doen. Maar er zijn heel wat dingen die de Heer Jezus, die de Almachtige Vader in zijn Zoon heeft verwerkt. Omdat wanneer wij zijn Zoon hebben geaccepteerd en dienen en onze best doen dat de Heilige Geest alle ruimte krijgt om te doen wat hij wil doen in ons, dan geven we invulling aan al de wetten en regels waaraan wij ons moeten houden. Pardon. Want als je de Heer Jezus hebt geaccepteerd, je houdt van de Vader, ga je niet liegen, je gaat niet stelen, je gaat geen andere goden voor het aangezicht van God houden. We gaan die dingen niet doen, dan vervult u die dingen daar in Jezus Christus. Hij is gekomen om ons de kracht en de hulp te bieden. Maar dat wil niet zeggen dat de wet, de dingen die er staan in de wet, waaraan wij ons moeten houden, dat niet meer zo is. Het is niet veranderd. We doen het wanneer wij de Heer Jezus volgen en hem dienen, dan vervullen wij datgene wat God van ons verlangt. De Bijbel zegt verder, want ik zeg u, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en fariseeën, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Ik heb heel veel mensen die zeggen, ik doe dit, dat hoef ik niet meer te doen, dat doe ik niet, dit doe ik niet. En er zijn sommige dingen die wij gewoon zonder twijfel ons moeten houden aan die dingen. Begrijp je? En daarom legt de Bijbel ons uit in vers 19. Wie dan een van de kleinste deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen. Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. U moet de Heer Jezus trouw en waarachtig dienen. Wanneer u de Heer Jezus hebt gediend, gaat u automatisch zich houden aan de 10 geboden van God. Dan gaat u geen dingen willen doen. Dan gaat u geen zaken willen ondernemen die God niet mag.
Wanneer u de Heer Jezus gaat dienen, gaat u alle moeite doen om niet te zondigen. Wanneer u de Heer Jezus dient, gaat u alles eraan doen om rein en heilig te leven. Wanneer u de Heer Jezus gaat dienen, dan gaat u alles proberen te doen om u te houden aan wat de Heer van ons vraagt, aan wat de Vader van ons vraagt. Er zijn sommige dingen die we gewoon onherroepelijk moeten blijven doen. Omdat de Vader, de Heer Jezus, het vraagt van ons. Het avondmaal, het dopen. Bepaalde zaken, die zijn dingen waaraan wij ons moeten houden. We zullen het blijven doen. De Bijbel zegt, het is gevaarlijk wanneer wij mensen leren dat ze dat niet meer hoeven te doen, dit niet meer hoeven te doen, zo niet meer hoeven te leven. We moeten voorzichtig zijn. Laten wij ons houden naar het woord van God en wat de Heer Jezus van ons verlangt. En laten wij ons uiterste best doen en de Heilige Geest alle ruimte geven om te doen in ons wat wij moeten doen. Alleen de Heilige Geest kan ons helpen te leven een leven dat God de Vader behaagt. Een leven te leven om God te leren kennen, om in die relatie te zijn met de Heer Jezus, met de Allerhoogste God. Om rein en heilig te zijn en om Hem alle lof en alle eer te kunnen geven. Alleen de Heilige Geest kan dat. De Heilige Geest weet precies wat er in het hart van de Vader leeft. En het is de Heilige Geest die ons dat kan openbaren. En ons kan helpen opdat wij ons kunnen overgeven en God waarachtig dienen. Wij als mensen zullen ons nooit kunnen houden uit eigen kracht aan al de geboden die de God heeft gegeven vanaf het Oude Testament. En Hij wist dat. Maar toen heeft Hij zijn Zoon gestuurd, omdat in zijn Zoon wij ons wel kunnen houden aan al deze dingen. Want wanneer wij Hem hebben geaccepteerd, hebben wij alles wat God verlangt en wat God geboden heeft, vervult Hij in zijn Zoon. Zo geliefde luisteraars, laten wij er alles aan doen om de Heer Jezus in alles te gehoorzamen en te doen wat Hij van ons vraagt. Laten wij bidden. Hemelse Vader, we zeggen U dank dat U zond Uw woord deze avond. Dat Uw woord ons leert, Heer, dat de Heer Jezus Christus niet gekomen is om de wet te ontbinden, maar dat door zijn komst Hij juist de wet vervuld heeft. En we danken U, mijn God, dat U voor ons, Heer, het makkelijk hebt gemaakt dat allen die Heer Jezus Christus hebben geaccepteerd als hun Heer en Heiland, dat ze daarmee invulling geven en zich leren houden aan de wetten die U hebt gegeven vanaf Genesis tot Openbaring. En in